0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit.

0: 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio 5.

0: Zondag op TV West. Een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie.

0: 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan, dan voel je je wel heel oud, hoor.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
3: Waarschijnlijk een TIA gehad. Was dat zo'n paar gehad, hoor?
2: Ja, joh.
3: Ja.
2: En hoe merk je dat dan?
3: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
3: Ja. Dus.
2: Jij hebt zelf niks in de gaten?
3: Nee.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU...

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
3: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
0: Omroepbestadverteren.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop

0: een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: zorgen op dit moment is van de letters die van mijn naam over zijn gebleven in ballonnen. Gisteren vanwege mijn verjaardag radio nog overgebleven.
1: Ja, Jorinda kan ook radio worden.
0: Ja, dat is toch wel leuk eigenlijk. Ja, dat wist ik eigenlijk zelf ook niet.
1: Hebben we hier opgehangen in de studio. Jammer dat het niet te zien is. Misschien een fotootje straks.
0: Ja.
1: Even plaatsen, maar dat is wel grappig. Heb ook een foto van gisteren, toch? Toen er Jorinda stond.
0: Zeker,
1: een soort van voor en na.
0: Klopt.
1: Dus voor je Jorinda, nou ja, en na Jorinda.
0: Ja, dan blijft de radio over, blijkbaar.
1: Ja, dat is heerlijk. Ik zat net in de auto. Ik reed rond 5:30 weg vanuit thuis, vanuit Noordwijk. Ik kreeg al een appje van Reinoud. Die zei van, wat zei hij nou precies? Kom snel hier naartoe, dan gaan we weer mooie puntje, puntje, puntje. En dan zag ik een foto erbij van het woord. Van jouw ballonnen, zeg maar, radio gemaakt. Ja. Dus dan maken we een mooie radio. Dus dat is leuk. En dan komt ze juist een koffie brengen. Dus ik voel me weer helemaal snang.
0: Wat moeten we eigenlijk zonder Reinoud, hè?
1: Ja, nou, ik denk dat heel Radio Westland wordt opgeboekt.
0: Ja,
1: opgedoekt.
0: Opgeboekt, ja.
1: Ja, dit toch?
0: Ja, ja, denk het wel, ja.
1: Ik bedoel, wie haalt dan de koffie hier?
0: Nou ja, dat is ook wel het belangrijkste.
1: Ja, ja. Ja, want hij leest ook nog nieuws, schijnbaar.
0: Ja, maar net even niet.
1: Nee, ook weer zoiets.
0: Ja.
1: Hoe kan dat nou weer?
0: Ja, staking.
1: Ja.
0: En nou, te druk met de koffie halen.
1: Ja, nou, maar dat kunnen, gaat voor.
0: Het zou kunnen dat ik vergeten ben een knopje om te zetten.
1: Oh, dat zou ook kunnen. Ja. Nou, goed.
0: Maar daar hebben we het niet meer over.
1: Als je het knopje voor de juiste plaatjes maar zo meteen weer goed opzetten. Dan,
0: ja, laten we dat doen, ja.
1: Ja.
0: Gisteren natuurlijk mijn verjaardag. Het was echt een hele leuke dag. Ik voelde me hier eigenlijk het meest jarig. Met al die reacties en appjes en alle kuchjes.
1: Ja, leuk was dat.
0: Dat was heel erg leuk inderdaad. Die ik dan moest raden met mooie boodschappen daarachter. Mooie cadeautjes natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar gisteren ben ik nog even gaan varen.
1: Ja.
0: Ja, met mijn wederhelft die we al een hele tijd niet horen hier op de radio. Met Cheert.
1: Ja.
0: Want die is lekker vrij natuurlijk. Dus ik dacht, die neem ik mee.
1: Ja.
0: En we hebben een bootje, zo'n fluisterbootje. Moesten we fluisterbootje.
1: Ja.
0: Op de Reeuwijkse Plassen gehuurd. En het was heerlijk. Want het was natuurlijk super warm.
1: Ja.
0: Maar ja, je hebt dan een lekker windje zo op dat water. Dan heb je dat eigenlijk helemaal niet door dat het zo heet is.
1: Heb je de ervaring in varen?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, dus maar dit is voor iedereen te doen?
0: Dit is voor iedereen te doen. Hoewel, sommige taken moesten we wel echt met z'n tweeën uitvoeren. Want op een gegeven moment moesten we onder een heel klein bruggetje.
1: Oh, ja.
0: En dan super smal. En toen heeft Tjeerd een beetje gestuurd. En ik een beetje gas erbij, gas eraf. Het was echt een taak voor twee personen.
1: Hoe lang hebben jullie rondgevaren?
0: 2 uur.
1: Nou, wat leuk,
0: man. Ja, was heerlijk.
1: En
0: ja.
1: Daarna nog wat gedaan?
0: Nou, toen was ik wel kapot eigenlijk.
1: Ja, vond je het of vond het waar?
0: Ja, van de gelul van die Churchill. Ja, ik ben blij dat ik daar
1: praat weer.
0: Ja, ik praat weer.

0: wordt u wakker.
1: Er wordt wat, ja, wordt wat afgekraakt ook door de plaat. Dat hoorde er niet bij, hoor, mensen, bij Deep Purple. En jij zei, Reinoud, dat dit niet altijd geliefd is, Deep Purple met Smoke in the Water.
0: Nou, daar hadden we het over. En over nog wat andere nummers die wat arbitrair zijn. Maar even deze. Nee, dat hangt bij ik weet niet of dat nog zo is, bij instrumentenwinkels, zo noem je dat, muziekzaken. Hangt er wel eens een briefje bij de ingang van, je mag alles spelen, maar geen Smoke on the Water. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: En dat iedereen doet dat inderdaad. Dat is natuurlijk ook een liedje waar veel mensen mee beginnen, denk ik.
0: Tuurlijk,
1: met dat deuntje vooral.
0: Als je die akkoorden weet. Maar het personeel wordt er dan helemaal gek van.
2: Ja, wat ik dan jammer vind, is dat ze een ander mooi nummer eigenlijk nooit spelen. Het is ook lastig, zeg maar. Het is vooral heel zang. En Bohemian Rhapsody van Queen, een van mijn echt favoriete nummers. Ja, dat wordt dan weer niet gespeeld in zo'n zaak.
1: Ja, jij lult zo uit je nek.
2: Ik vind het zo'n stom nummer.
0: Ja, en zo hadden we het over meer platen die...
1: Als je klachten hebt voor de muzieksmaak van Jeroen, je kan nu appen 070-307-8080.
2: Queen Bohemian Rhapsody is gewoon een rotnummer. Niks aan.
1: Hoeveel reacties moeten we krijgen, of mochten we hem dan toch gaan draaien vandaag?
2: Nou, als het na 10 is, dan is het goed.
1: Nee, noem een aantal. Hoeveel reacties? 10, 15?
2: Nee, dan gaan we wel richting de...
0: 25.
2: We hebben veel luisteraars.
0: 100?
1: Nee, joh.
2: Nee, dat is te veel. Wat zullen we zeggen? 35?
1: 35.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Als je Bohemian Rhapsody wel goed vindt, app even. Als we er 35 hebben, gaan we vandaag draaien.
2: Zit er ook bij waarom? Want dan kan ik ook precies vertellen waarom.
0: Wat is het adres? Dan kijk ik het ook meteen.
1: 070-307-8080. Eerste appje komt net binnen, zie je.
2: Ja. Nee.
0: Ja.
1: Ene Reinoud Roemer. Ha, gek is dat. We gaan even naar de kranten. En dat begint toch wel met juist heel verdrietig nieuws. Want veel kranten schrijven over het plotselinge overlijden van acteur Kees Gil. En dit was nou iemand, toen ik dit zag op mijn telefoon, dan krijg je zo'n pushmelding dat je dan even schrikt.
2: Ja.
1: Dat je denkt, Kees Gil. Die heb je toch al heel veel gezien in heel veel series, films. Nou, die was overal de afgelopen 20 jaar.
2: Voice-over.
1: Ook inderdaad, ja. Hij overleed gisteren aan een hartstilstand. Kees Gil speelde in tientallen films, series zoals Baantje en Vlodder. En voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een Gouden Kalf. Het was ook de Nederlandse inzetting voor een Oscar op dat moment. De laatste jaren was Kees Gil te zien als rechercheur Stan Vroon in Flikker Rotterdam. De opnames van het laatste seizoen van die serie waren net afgerond. En Kees Gil is 61 jaar geworden.
2: Ja, 2 weken geleden waren die afgerond inderdaad. Ja. En het is de vraag of ze hem toch nog gaan uitzenden. Maar goed, het is allemaal zo vers. Gisterochtend heeft hij die hartstilstand gekregen.
1: Het is misschien juist wel een mooi Ebert dan.
2: Ja, misschien dat de familie die gaan er even over nadenken kan. Ja. Ik me zo voorstellen en kom dan later op terug. En
0: In Simon was hij al overleden, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Prachtige film.
2: Ander nieuws. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Na een aantal jaar waarin de overlast van de rups leek af te nemen, is het aantal rupsen dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorige zomer. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd leidt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. De eikenprocessierups kan zorgen voor flinke gezondheidsklachten, jeukende bultjes op de huid. En door de hitte kunnen die jeukende bultjes nog meer jeuken. Het kan ook zorgen voor roodheid met soms pijn als gevolg de bultjes. En ook kunnen de haartjes zorgen voor irritatie van ogen, keel en luchtwegen.
0: Er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in de Verenigde Staten. Zomertijd, wintertijd. Ik wist niet eens dat ze dat deden. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanent de zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar zo. Zomertijd duurt daar van maart tot en met november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. In ons land blijven voorlopig zomer- en wintertijd bestaan. De Europese Unie wilde er een paar jaar geleden van af, maar de lidstaten konden het maar niet eens worden over de voorwaarden.
2: Toch in die discussie, hè?
1: Ja.
2: Wat willen jullie?
1: Ja, gewoon afschaffen natuurlijk.
2: Zomertijd?
1: Ja, dan ga je de zomers... Ja, wintertijd is de echte tijd.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus dat is last. Ja, en voor iemand met een ochtendshow is dat ook wel fijner.
2: Ja, maar dat went toch wel... Als je op een gegeven moment weet je niet anders meer. Als we vanaf nu dit blijven doen,
1: dat is zo,
2: dan is er geen verschil meer.
1: Ja, maar dan in de winter is het dan dus heel vroeg of heel laat ook licht.
2: Ja, dat is het dingetje waarvan ik denk, ja, dus daarom denk ik, ja, ik heb er ook geen last van. De omschakeling
1: van naar winter. Ik wel. Ja.
2: Wat dan? Want,
1: ja, ik heb alsof ik de hele week brak ben.
2: Oh, één week?
1: Ja, een weekje. Ja.
0: Oh. Echt waar? Oh.
1: Ja, een beetje wel. Ja.
0: Ik dacht dat dat alleen was voor mensen. Jij werkt op rare tijden.
1: Vooral als het dan een uurtje korter is natuurlijk.
0: Ja. Korter
1: ja,
0: de nacht.
1: Korter slapen, ja.
0: Maar ik denk altijd dat is iets van mensen die van 9 tot 5 werken en van het minste of geringste van de leg zijn. Maar dat jij dus ook.
1: Maar ik word natuurlijk automatisch een beetje wakker zo rond, hoe laat is het? Ja. 4:15 of zo. En dan, nu is dat dus niet zo.
0: Nee.
1: Als het net over is. Dan is mijn lichaam helemaal van slag.
2: Ja. Ik blijf toch wel de romantiek houden van het zomer- en wintertijd. Überhaupt dat het bestaat en zo zou blijven. Maar ook de tijden bevallen me wel. Langere avonden in de zomer.
0: Langer licht,
2: precies. Ja, ik vind het wel prettig.
1: Ja.
2: Dus laten we het zo houden, Jorinda.
1: Nee.
2: Oh.
1: Ik ben het er niet mee eens.
0: Okay. Dan moet je naar de VS verhuizen. Nou, blijf maar hier eigenlijk.
1: Ik heb steeds meer zin ook om een Bohemian Rhapsody te draaien.
2: Nou, dat gaan we niet doen vandaag.
1: Ja, natuurlijk
2: gaan die 35
1: wel.
2: Appjes...
1: Laat het weten.
2: Nee.
1: 070-307-8080. Als jij het wel een mooi nummer vindt, dan ook waarom inderdaad.
2: Ja, Fleetwood Mac vind ik ook niet zo.
1: Ja, hou op hoor.
2: Oh, die gaan we nu draaien zien.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Goedemorgen, het is 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Goedemorgen. Een nog onbekende man is gisteravond gewond geraakt bij een vechtpartij op het Maartje Offerspad in Leiden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. Aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Ook niet hoe het slachtoffer er nu aan toe is. Hij was bij kennis toen hij de ambulance inging daar in Leiden. Tijdens de zomervakantie die in onze regio vrijdag begint, rijden minder sprinters in de spits, meldt de NS. Dat heeft onder meer gevolgen voor de trajecten tussen Leiden en Utrecht en tussen Den Haag en Gouda-Goverwelle. Voor de rest rijden de Nederlandse spoorwegen gewoon de normale dienstregeling, maar het advies is wel om voor je reis de reisplanner te checken. De aangepaste dienstregeling duurt 4 weken tot halverwege augustus. De NAVO-top in het Haagse World Forum juni vorig jaar heeft de stad tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Haagse ondernemers profiteerden van meer bestedingen en ook het imago van Den Haag als stad van vrede en recht heeft het goed gedaan, blijkt uit een kosten-batenanalyse van de top op 24 en 25 juni. De grootste kostenpost was de maandenlange afsluiting van de Johan de Witlaan bij het World Forum. Daar spraken tientallen wereldleiders af om de defensieuitgaven flink te verhogen. En ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zamburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Eerder speelde hij onder meer bij het Engelse Brentford. Zamburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029.
11: Huub, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jolanda.
11: Ik heb er echt van genoten gisteren. Lekker bootje gehuurd. Ja. En op de Reeuwijkse plassen gevaren. En het was heerlijk in het warme weer. Ja.
1: Ja, zeker op het water, dat zie je wel meer. En vandaag toch weer zo'n dag wat dat betreft. Want er is nog volop zon. Nog steeds een hoog drukgebied ten noordoosten van Schotland met een noordoostenwind. En aan de kust wordt die dan weer windkracht 5 vanmiddag. Dat is inmiddels ook bekend bij de strandliefhebbers. Het wordt een graad of 29, dus vergelijkbaar met gisteren uiteindelijk. Het is nu alweer 18, 19 graden. Komende nacht is er ook nog geen of weinig bewolking. De noordoostenwind neemt wat af en het wordt dan 17, 18 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag komt er toch wat meer bewolking dan vandaag of de afgelopen dagen. Een storing in de hogere luchtlagen komt boven onze omgeving te liggen met in de middag een kleine kans op een enkele bui. Dat zou toch wel kunnen morgen. Het wordt dan 27, 28 graden. Vrijdag wordt de temperatuur echt wat lager door een noordenwind. Ook dan is er nog een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er komt ook wel zon, maar dan temperaturen tussen de 22 en 25 graden. En in het weekend wordt het sowieso wat minder warm dan temperaturen van net iets boven de 20 graden. Met af en toe zon, toch ook wel wat bewolking, maar de kans op een bui is dan maar heel erg klein. Maar kortom, vanaf het weekend met name, dan komen de temperaturen echt op een iets lager niveau. Iets boven de 20 graden. graden. Nou ja, sommige mensen die zijn er blij mee.
11: Dankjewel, Huub. En dan gaan we ook nog naar Tim Schaap. En met Tim moeten we een beetje medelijden hebben. Want ja, hoe lang ben je bezig geweest ermee?
13: Hij heeft hier op de redactie. Dus het was ook nog eens een hele groep die eraan gewerkt heeft. Ik niet alleen in mijn eentje. 2,5-3 weken denk ik wel dat we eraan hebben gezeten.
11: Ja, en het is niet gelukt.
13: Nee. Het was te moeilijk voor ons. We hebben de handdoek in de ring gegooid, spreekwoordelijk gezien.
11: Ja, de puzzel op de grond gepleurd, eigenlijk.
13: Eigenlijk wel. Dat letterlijk en figuurlijk klopt. Moet de context voorzien? Of?
11: Het is misschien wel handig. Wat is er? Jij was hier op de haringparty, niet vermoedend.
13: Ja, klopt. En er stond een grijpmachine.
11: Ja.
13: En die grijpmachine, ik denk, nou, vet, leuk, hè? Dan ga je het lot even kijken wat het lot voor jou in petto heeft. Dus ik ging daar naartoe en je kon er allemaal kartonnen doosjes winnen, eigenlijk. Nou, de doosjes, dat was natuurlijk niet echt de prijs, meer het middel. Want daarin zat dan een code en dan kreeg je dan... het product kreeg je dan uitgereikt bij de balie. Van, joh, ik heb nummer 14 gewonnen. Nou, dan werd gekeken, wat is nummer 14?
11: Ja, wat was nummer 14?
13: Het was een puzzel van de stad Zoetermeer.
11: Ja.
13: Nu moet je weten, ik heb persoonlijk niet heel veel met Zoetermeer.
11: Staan er geen files?
13: Op dit moment ook al niet. Daarom dus. Maar ik vind het een beetje grijzig. Maar goed, dat is persoonlijke smaak, dat weet ik. Maar ja, ik dacht, geef het de kans. Maar het is er niet gelukt. Het is een hele moeilijke puzzel. En er staat niet eens op hoeveel stukjes die heeft. Ik dacht, dat zie ik dan aan de hand na het leggen wel.
11: Het was eindeloos.
13: Zover zijn we niet eens gekomen. Dus we hebben het hier geprobeerd. Het is natuurlijk hier op de verkeersredactie. Dus er komen allemaal hoge pieven ook langs.
11: Ja.
13: Die zagen die rotzooi liggen en die dachten, nou, wat is dit allemaal? Dus op een gegeven moment heb ik hem toch maar opgeruimd. Dus we hebben hem nog wel. Hij is niet ritueel verbrand. Maar ik wil eigenlijk een andere als het kan. Ik vind het heel moeilijk. Het was een hele moeilijke plaat met allemaal een soort bos. Maar ja, alles was groen. En we zijn ook geen vergevorderde puzzelaars natuurlijk. Het is bijzaak voor
11: ons. Ik moet eerlijk bekennen dat hij wel vrij lastig is. Daar heb je wel gelijk in.
13: Heb jij ervaring met deze puzzel?
11: Nee, maar ik zie jouw foto. Je had de foto gestuurd.
13: Ja, dat klopt. Het logo trieste van foto. Omroep West, dat stond erop. Dat is gelukt.
11: Nou, gelukkig.
13: Dat lukt als eerst.
11: Ja. Nou, Tim, nou nog even de files dan maar. Het liedje is afgelopen.
13: Sorry. Oh, excuus. Nou, misschien kun je iets op de achtergrond.
14: Ik heb zo meteen nog een vraag aan Tim trouwens.
13: Oh, nog één. Het is één file staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dankjewel. Op de A4 Den Haag-Amsterdam file tussen knooppunt Prins Klausplein en het pittoreske Zoeterwoudendorp. 9 kilometer en 10 minuten vertraging.
14: Tim, Bohemian Rhapsody van Queen. Is dat voor jou een ja of een nee? Eerlijk zijn, ik zeg nee. Wat zeg jij?
13: Jawel, maar er zijn leukere dingen.
14: Nou, dus het is eigenlijk
13: geen harde onvoldoende.
14: Nee, oké, het is een half.
11: We zijn op zoek naar 35 luisteraars, en daar ben jij er natuurlijk ook een van, Tim. Die zeggen ja, zodat we hem draaien om Jeroen te pesten.
14: Ja,
13: okay, maar dat is eigenlijk. Kijk, ik ben altijd in voor een leuke poets, maar toch, ik sta aan de kant van Jeroen. Gaan we niet doen. Nee.
14: Dankjewel, Tim.
13: Alsjeblieft.
14: Nou, kijk. Tot, Tim.
15: West wordt wakker.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: Tina Turner en Typical Mill. En ja, ze komen wel binnen, hoor, de appjes. Voor Bohemian Rhapsody.
1: Voor of tegen?
0: Voor natuurlijk.
1: Nee, ja, nee, ik bedoel, dat is dat doen we vandaag. Ik vind, we hadden het straks in respect, had ik gezegd, naar Bohemian Rhapsody. Ik was met Rijn aan het praten. Dat vind ik gewoon, iedereen vindt dat fantastisch. En je mag het niet leuk vinden. Nee. Ik vind het gewoon, ik geef er niks om. Als ik het begin al hoor, denk ik, oh, dan gaan we de komende 7 minuten, gaat dit door. Ik ben niet gepakt door het nummer. Maar je moet je echt verantwoorden tegenover heel veel mensen. En dat denk ik, wat een onzin. Want er zijn ook platen die ik leuk vind. Hey Monique, Hey Monique, Smartlap. Nou, dan hoef ik dat maar te zingen. Ah, oh, het is helemaal niks, het is helemaal niks. Maar je mag dat niet zeggen van Bohemian Rhapsody. Ik vind Bohemian Rhapsody geen leuke plaat. En dus dacht jij, nou, weet je wat? Dan gaan we eens kijken hoeveel mensen het met je eens zijn.
0: Ja, en als het er meer dan 35 zijn, of minimaal 35... dan gaan we hem toch draaien vandaag.
1: Ja, dan moeten we hem draaien. Maar het kan ook zijn dat mensen hem niet leuk vinden.
0: Dat kan ook.
1: Mag je ook appen? Die tellen dan niet mee, zeg maar. Maar dan heb ik wel een beetje steun. Tim Schaap van de ANWB, zojuist zei hij, voor mij hoeft hij niet gedraaid te worden. Dus ik heb al 1 medestander. Maar misschien zijn er meer mensen, voor of tegen. Laat het weten via de app 070-307-8080.
0: Dat is voor het eerst dat je het nummer weet.
1: Ja, ik heb het gisteren opgeschreven. Het briefje stond er nog. Dus. Ja.
0: We gaan kijken naar het nieuws uit ons land vooral en buiten onze regio. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon, waarin hij een stoere drugsdealer speelde. Hij werd daarvoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
0: Ja. Verder speelde hij ook nog in De Scheepsjongens, Van de Bonte Koe, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en verschillende tv-programma's. Kees Geel is 61 jaar geworden.
1: De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn er al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. En daarom komen er meer controles, vooral in de haven van Rotterdam. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid namelijk veel belastinggeld mis.
3: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: De meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen dus via Rotterdam, de haven daar en Schiphol ons land binnen.
0: Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet voor de titel, maar het verloor gisteren in de halve finales voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
4: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabien Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Jij stond op dit moment je tanden te poetsen, toch?
1: Ja, dat was daarna trouwens. Nee, het was 2-0. Ik was al, ik wilde naar bed gaan, tanden poetsen. Mijn zoontje kwam naar boven. Toen het 3-0 was geworden bijna door Lamine Yamal, moet ik zeggen. Dat is zijn favoriet. En toen kwam hij Jamal, inderdaad. Ja. Naar boven, mijn zoon kwam naar boven. Oh, papa, bijna 3-0. Maar Jamal heeft inderdaad buitenspel, blablabla. Toen dacht ik, ik wil die wedstrijd zo graag zien, maar ik moest echt naar bed. Dus oké.
0: Ja, maar vanavond ga je wel kijken, denk ik.
1: Vanavond Argentinië tegen Engeland.
0: Tegen Engeland,
1: Ik hoop dat Engeland wint.
0: Ja, dat hoor ik van iedereen, inderdaad.
1: Dat mag ik ook niet zeggen.
0: Spannend. Ja, in Nederland mag je wel tegen Argentinië zijn, volgens mij.
1: Maar niet tegen Bohemian Rhapsody.
0: Dat niet.
1: Nee.

0: Chef Special en Selavie.
1: Buitenpost.
0: Ja, we hebben deze week een leuke taak. Wij mogen sowieso heel veel verzoekplaatjes draaien. Niet alleen Bohemian Rhapsody die je nu kan aanvragen natuurlijk. Hopelijk halen we die 35. Maar ook heel veel liedjes uit onze eigen regio. En elke dag mogen we dan iemand van die aanvragers verrassen met een rolkoffer. Ja, heerlijk om op vakantie te gaan natuurlijk.
2: We staan hier op de hoek, dus ja. Iedere dag neemt Gwen er eentje mee. En het zijn gewoon goede koffers met het logo van Omroep West erop. Ja, als er vanavond of straks naar de uitzending nog eentje ontbreekt... dan gaat hij misschien bij mij in de koffer zitten.
0: In de koffer.
2: In de achterbank.
0: Ja, ja, ja. Want je gaat ook
2: mooie
0: bijna op vakantie,
2: koffers, fijn. Als je op vakantie gaat,
0: zeg. Ja, jij gaat ook bijna op vakantie, toch?
2: Ja, binnenkort. Nou ja, we gaan niet echt ver weg. We blijven in Nederland. Maar eventjes op en neer. Ja, ja.
0: Ik heb wel binnenkort gebruiken.
2: Ik heb heel veel koffers, moet ik eerlijk zeggen. Maar deze is echt fantastisch. Ja. Ik heb hem wel even geïnspecteerd.
0: Gwen, je hebt hem mee, hè? Hij rolt lekker. Hij ziet er prachtig uit. En je hebt een winnaar.
3: Zeker. Die zit hier tegenover me. We zijn even een beetje aan het kijken hoeveel er wel niet in die koffer past. Want er past best wel een hoop in, hè, Maureen?
4: Ja, daar past zeker wat in. En die komt heel goed van pas. Voor als ik in september op vakantie ga. Dus.
3: Waar gaat de reis naartoe?
4: Naar Italië, naar Toscane.
3: Oeh.
4: Ja, heerlijk.
3: En wat is, zijn de activiteiten daar een beetje?
4: Een heleboel mooie oude dorpjes en marktjes en zo. En lekker relaxen.
3: Zo langzamerhand kan die koffer langzaam een beetje gevuld worden met allemaal benodigdheden. En wij zitten hier nu eventjes aan een bakje koffie en de dag aan het bespreken. Want wat gaat de dag allemaal brengen voor jou, Marijn?
4: Ik ga strakjes naar mijn werk. Dus... ik doe de opleiding, de interne opleiding op mijn werk. En dan vandaag de examentraining. En dan binnenkort examen daarvoor doen. Dus,
3: en als je die examen haalt, wat ben je dan?
4: Dan ben ik recherchemedewerker.
3: Dat is toch wel heel erg cool. Dan zie ik het zo voor me in series en films. Dat natuurlijk met allemaal documenten en een prikbord. En gaat het er echt zo aan toe?
4: Nee, ik werk bij een andere afdeling. Dus dat is niet zo als je het in de film, zeg maar, ziet. Nee.
3: Maar dan heb ik wel een hele andere belangrijke vraag. Bohemian Rhapsody.
0: Ja,
3: is dat een goede plaat of een minder goede plaat?
4: Dat is een hele goede plaat, ja.
3: Heel goed.
4: Hij staat niet voor niks altijd op één in de top 2000.
2: En waarom dan?
4: Dus nee, dat is een geweldig nummer.
3: Ik hoor vanuit de studio de vraag, waarom is dat dan een goede plaat?
4: Het duurt in ieder geval heel erg lang. En het heeft zoveel verschillende facetten in het nummer. Dus van langzaam naar snel. En ja, Queen is ook gewoon goed.
3: Dus als het aan jou ligt, dan gaan we straks gewoon lekker eventjes Queen draaien op de radio.
4: Ja, dan ga ik hem zeker even aanzetten. Want ik had hem nog niet aangezet, want ik ben net wakker.
3: Nou, het wordt weer een mooie dag hier, ook in Den Haag. En die koffer die komt van pas, zo te horen.
0: Ik hoor het inderdaad, ja. En ik heb het erbij geschreven. Maureen, die staat op het lijstje van de mensen die op Bohemian Rhapsody hebben gestemd.
2: Ja, dat is prima. Ook. Ja, ik ga straks ook weer uitleggen waarom ik hem niet zo leuk vind. En dan zijn er misschien meer mensen die het zelf overdenken.
0: Je hebt een medestander alvast via de WhatsApp. Carla, goedemorgen Jeroen. Ik ben het met je eens. Klaar met die plaat.
2: Ja.
0: Er zijn ondertussen ook mooie andere platen gemaakt.
2: Zo is dat. Ook de Queen natuurlijk. Na de hand, zeg maar.
0: Dus, ja.
2: Level 42 heeft ook leuke liedjes gemaakt.
0: Ja, zullen we daar eens naar luisteren?
2: Nee. Oké, wel.
0: Ja, wat wil je nou?
2: Nee, stond op Love Games. Is natuurlijk hartstikke leuk.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Wel of geen Bohemian Rhapsody? Laat het even weten via de app 070-307-8080. Reinoud is in ieder geval voor, toch?
4: Ja, ja, zeker.
3: En hij heeft ook het nieuws.
4: Een onbekende man is gisteravond gewond geraakt bij een vechtpartij op het Maartje Offerspad in Leiden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Ook niet hoe het slachtoffer eraan toe is. De NAVO-top met het Haagse World Forum juni vorig jaar heeft de stad tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Haagse ondernemers profiteerden van meer bestedingen en ook het imago van de stad van vrede en recht heeft het goed gedaan, blijkt uit een kosten-baten-analyse van het evenement. En een spannend debat in de gemeenteraad van Den Haag vandaag. De nieuwe coalitiepartijen VVD, DENK, CDA en de grootste, Hart voor Den Haag, worden aan de tand gevoeld over hun plannen voor de komende 4 jaar... Over wethouderskandidaat Henk Harms is het laatste woord nog niet gezegd. In 2020 vertrok hij als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. Meer regio nieuws om 19:30, nu het andere nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
6: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
5: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren.

0: NOS-journaal.
1: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
6: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
7: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
8: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Applaus voor de Coors en Old Town. West wordt wakker. Nee, niet voor jou, Jeroen.
1: Nee, dat dacht ik uit.
2: West wordt wakker.
0: We zijn in een flinke discussie beland over Bohemian Rhapsody. Want jij hebt een boute uitspraak gedaan, Jeroen. Je vindt het helemaal niks.
1: Nee, ik ben geen fan van het nummer. Ik moet zeggen, even over...

0: Nummer, ik vind het heel knap gemaakt. Het nummer, hoe het in elkaar steekt. De jongens hebben er destijds tijdens de opname veel plezier van gehad en gingen van gekken naar gekken. Ze hebben van alles geprobeerd en allerlei zanglijnen over elkaar heen gelegd. Dus er komt een heel mooi stuk uit. Heel knap gemaakt. Maar als ik het op de radio hoor, dan zet ik het af. Ik heb er geen gevoel bij. Ik vind het niet goed. Probleem daarvan is dat als je dat gewoon hardop zegt tegen een aantal mensen die vinden dat je het wel goed moet vinden, dan denk ik, ja, hoezo moet ik het goed vinden? Ja, maar het is toch knap gemaakt. En dat. Dus je moet het goed vinden.
1: Maar je vindt dit dus niet mooi.
0: Ik vind het mooi gemaakt.
1: Ja, dit?
0: Maar, nou, nee, ik vind het verschrikkelijk.
1: En deze?
0: Ja, nee.
1: Het bestaat uit zoveel verschillende delen. Het
0: dat
1: is een soort, opera. Is
0: dus moet het goed vinden, pop, dat is het. Ja, maar ik heb een keer in een gezelschap gezegd, jongens, ik vind het echt helemaal niks. Oh, dat kan toch niet, en zus en zo. Ik denk, ja, wacht even. Toen kom ik bij de Smartlab, en in dit geval, hey Monique, mag ik mamie even spreken? Nou, ah ja, bij Smartlab. Dus dat mag je wel niks vinden, en Bohemian Rhapsody niet. Dus toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon niet leuk. Goed gemaakt, niet leuk. Dus ik vroeg mij af wat de luisteraars daarvan vinden. Als je gewoon eerlijk kijkt, als de plaats gedraaid zou worden. En niet omdat je het goed moet vinden, maar als je gewoon eerlijk naar jezelf bent. Hij komt op de radio, zou je de radio dan harder zetten? Zachter of uit, zeg maar. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: En we hebben inmiddels een beetje een soort weddenschap. Hè? Als we 35 positieve reacties krijgen, dan gaan we hem ook draaien vandaag.
0: Ja, maar je mag ook laten weten van, joh, ik vind het niks. Die tellen dan niet mee?
1: Nee.
0: Mijn geluid valt weg.
1: Oh, valt je geluid weg? Nou, niet door mij.
0: Oh, dat hoor je wat. Wacht even. Ja. Zo. Nee.
1: Je drukt ergens op,
0: ik. Oh, ik druk hier ergens op.
1: Ja.
0: Op dat schermpje. Waar moet ik op drukken?
1: 8200.
0: Ik hoor je even niet.
1: 8200.
0: Nee, dus je mag ook gewoon laten weten, het geval van, oh, oké, ik vind hem ook niks. Die telt niet mee. Het gaat bij 35 mensen die zeggen, ik vind hem wel mooi. En hierom, die tellen mee.
1: Ja.
0: Dus.
1: Heel spontaan, we hebben een verzoekje. Namelijk van Annette Stolk. Die zegt, willen jullie misschien Bohemian Rhapsody draaien? Oh, wat een leuk idee. Een van de mooiste nummers aller tijden. Reinhard, kan jij Jeroen heel even helpen met zijn geluid, alsjeblieft? En groetjes en gezellige uitzending van Annette. En ook Alex Hagebeek. Jongens, we gaan er niet aan twijfelen aan de muziek van Queen. Anders zoek ik een ander radiozender.
0: Nou, dat is. Kijk, dat bedoel ik. Dat gaat veel te ver. Dat gaat veel te ver. Je mag een plaat. Dan ga je niet gelijk dreigen en dan ga ik weg. Het is gewoon een vraag: van, vind je hem wel of niet goed? Zou je hem harder zetten op de radio of zou je hem zachter zetten? Nee, je gaat niet gelijk weg. Dat is geen discussie natuurlijk.
1: En Alex gaat vanavond naar Queen. Namelijk naar de musical We Will Rock You. Heeft kaartje bij ons gewonnen.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Maar gaat hij even weg naar de wc tijdens Bohemian Rhapsody of niet?
1: Nou, hij gaat denk ik weg op de bus, want hij schrijft namelijk dat hij buschauffeur is.
0: Oh, nou.
1: Dan
0: oh,
1: komt hij daarna weer terug, hoop ik.
0: Ja, dat werkt. Supergoed, supergoed.
1: We gaan naar het nieuws van vandaag. De NAVO-top van vorig jaar juni heeft Den Haag tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Blijkt uit een kostenbatenanalyse van het evenement. Voor die miljoenen krijgt de stad ook wat terug. Haagse ondernemers profiteerden van meer bestedingen. En een verbeterd imago zorgt voor op de lange termijn ook voor geld. We praten erover met onze verslaggever Liewe van Sloten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Allereerst de allerbelangrijkste vraag. Bohemian Rhapsody wel of niet?
2: Ik zit een beetje genuanceerd in de wedstrijd. Ook zoals het verhaal over de NAVO-top. Ik vind Bohemian Rhapsody moet opeens staan bij de top 2000. Dat is gewoon een soort traditie, dat hoort erbij. Anders is de top 2000 de top 2000 niet.
0: Nou.
2: Ik vind het wel vroeg dat jullie dit nu al bespreken eigenlijk.
1: Nee, je vindt gewoon een soort kerstplaat bijna, of een oud en nieuw plaat daardoor.
2: Ja, ja. Maar of ik hem dan luister? Nee. Want ja, een paar minuten voor 12 ben je toch met hele andere dingen bezig.
1: Maar dus, vandaag draaien, dan nee, hoor ik een beetje.
2: Nee. Okay. Nee, niet draaien.
0: Nou, nee.
2: Dat is misschien ook wel goed voor Jeroen. Dan heeft hij ook een steun.
0: Er zijn meer mensen, gelukkig.
1: Nou, je bent de tweede, Liewe.
0: Okay. Nee, er zijn er meer. Maar daarom, iedereen moet gewoon zelf zeggen. Dus, dankjewel.
1: Dan maar weer de NAVO-top, Liewe. Want je was er voor ons natuurlijk ook bij op die NAVO-top. En je hebt nu die uitgebreide evaluatie gelezen. Waarom kost het nou zoveel geld? Zo rond de 32 miljoen?
2: Ja, dat staat allemaal in die evaluatie. Dat is een dik rapport, dus het antwoord is ook iets wat genuanceerd. Maar het is vooral dat grote gebouw op de Johan de Witlaan dat er moest komen voor die NAVO-top. Je weet wel, de weg met die bomen in het midden en die vlaggen. Die moest daardoor ook afgesloten worden. En omdat die weg afgesloten werd, leidde dat tot vertragingen voor bewoners en ondernemers en ook lagere bezoekersaantallen voor Den Haag. Het beeld ontstond ook, daar hebben jullie misschien ook wel een beetje meegekregen, dat Den Haag helemaal niet bereikbaar zou zijn.
1: Zeker.
2: Nou, dat bleek eigenlijk wel mee te vallen, maar ook dat wordt genoemd als een van de redenen dat minder mensen naar Den Haag kwamen. Maar die Johan de Witlaan, dat heeft van die 35 miljoen, dat het ongeveer heeft gekost, 23 miljoen gekost. Dus dat is echt de grootste kostenpost geweest.
1: Ja, en ook ondernemers die daar omheen wonen en hun bedrijf daaromheen hebben, die hebben daar natuurlijk last van gehad. Zijn ondernemers ook nog gecompenseerd ervoor?
2: Nee, daar werd vooraf wel over gezegd van nou, er is een nadeelcompensatie, daar kunnen ondernemers gebruik van maken. Maar het blijkt van de bijna 100 aanvragen is er eigenlijk geen enkele ondernemer of particulier in aanmerking gekomen voor die nadeelcompensatie. Het heeft ermee te maken dat je 8% omzetverlies moet hebben, dat moet je kunnen aantonen. Nou, en aan die 8% kwamen veel ondernemers niet. Wel hebben ze gekeken bij sommige mensen ook voor soort maatwerkoplossingen. Dus een particulier die moest zijn stijger laten verwijderen voor de NAVO-top. Nou, die kosten hebben ze dan gecompenseerd, de gemeente.
1: Ja, maar eigenlijk, als ik hoor van die ondernemers hebben minder dan 8% verlies gemaakt. Ja, dat is vervelend natuurlijk. Hè, dat je minder omzet, omzet misloopt, moet ik dan eigenlijk goed zeggen natuurlijk. Maar dat valt dan eigenlijk wel mee.
2: Ja, en dat hoort dan, zoals de gemeente zegt, bij het ondernemersrisico, hè, tot die 8%.
1: Ja. Uiteindelijk levert het natuurlijk ook wat op. Wat is dat?
2: Ja, het heeft veel geld opgeleverd, vooral voor de ondernemers in Den Haag. En dat komt door opdrachten van het World Forum. Ja, je moet denken, die moeten ook de catering, de broodjes, de mensen die de broodjes smeren, die moeten die bedrijven allemaal inzetten. Nou, die hebben ervan geprofiteerd. Het Rijk heeft opdrachten uitgegeven. Ik heb een partij Hekken gezien. Nou, als jij een bedrijfje had in Hekken in Den Haag, dan heb je ook flink geprofiteerd. Nu is het wel zo dat er ook een aantal opbrengsten zijn die niet echt in geld uit te drukken zijn. Hè, denk bijvoorbeeld aan een goed imago. Hoeveel is dat waard? Als iemand in het buitenland heeft gezien, hey, Den Haag in het nieuws staat er leuk op. Nou, misschien dat ik die reis naar Den Haag over 5 jaar eens ga plannen. Ja, dan is dat natuurlijk nu nog niet mee te nemen in zo'n kostenbatenanalyse. Dus die baten die zijn ook niet altijd even makkelijk te meten, blijkt.
1: Nee, wat staat er wel een bedrag van wat het heeft opgeleverd in dat rapport?
2: Ja, ze schatten in tussen de, en dus dat is best wel een brede schatting, tussen de 14 en 35 miljoen euro aan baten. Dus en die liggen dus vooral bij de ondernemers. En dan is daarbij belangrijk om te zeggen, buiten het afgesloten NAVO-gebied. Hè, dus want rondom het World Forum was afgesloten. Nou, die ondernemers hebben echt wel last gehad. Die hebben er nadeel van gehad. Maar de ondernemers buiten Den Haag, die hebben vooral geprofiteerd.
1: Je zei het al even, de Johan de Witlaan, dat heeft ontzettend veel geld gekost. Meer dan de helft, zeg maar, die afsluiting. Was dat nou echt nodig?
2: Ja, dat is de tegenstrijdige eigenlijk aan dit verhaal. Het heeft het meeste geld gekost. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat zonder die afsluiting was de kans dat de NAVO-top naar Den Haag zou komen eigenlijk niet heel. Want Den Haag heeft alles. Hè. Heeft natuurlijk de naam Internationale Stad van Vrede en Recht. Veel hotels in de buurt. De koning woont er. Dus best wel veel goede dingen zitten mee. Alleen die locatie, dat World Forum, ja, dat was te klein. En de loopafstanden, dat moest vanwege de organisatie van de NAVO, die moesten klein zijn. Dus de wereldleiders moesten snel van A naar B kunnen lopen. Dus er moest een grotere locatie komen. Ja, en dat kon dus alleen maar, wordt gesteld, door een extra gebouw op de Johan de Witlaan te zetten. En dus de Johan de Witlaan af te sluiten. Dus ja, zonder afsluiting geen Johan de Witlaan. Zonder afsluiting geen NAVO-top. Dus dat was wel, die kosten die waren het dan ook wel waard, wordt gezegd.
1: Ja, en het World Forum wil ook echt uit gaan breiden nu, hè, maar dan definitief gewoon.
2: Ja, precies. Want dat zeggen ze wel. Het smaakt naar meer en het past goed bij de Internationale Stad van Vrede en Recht. Oh ja, de vraag is niet meer of Den Haag een dergelijk evenement kan faciliteren, maar de vraag is hoe.
1: Kijk, nou, dat gaan we dan de komende jaren beantwoorden. Nieuwe, dankjewel, hè.
2: Oké. Okay.
1: De dag begint en ben je druk of fijn? Ja, ik ben ontzettend druk. Even vinkjes zetten voor al die mensen die op Bohemian Rhapsody stemmen.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Ook zo'n klassieker, net als...
1: We hebben al gedraaid, hè? Ja. Dus we hoeven straks weer te draaien.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ja, ja, hele kleine stukjes, ja. En we krijgen ontzettend veel reacties erop. Ja. Want ja, je hebt het toch... Je haat eigenlijk het nummer.
1: Nee,
0: toch,
1: haat nou, ik vind het heel mooi gemaakt. Eerlijk, maar ik zet de radio uit of een andere zender... als het liedje gedraaid wordt.
0: Goedemorgen.
1: En dat moeten meer mensen hebben.
0: Allereerst wil ik even laten weten dat ik Jeroen een goede radioman vind. Een fijne radiostem. Helaas ben ik het niet met hem eens omtrent Queen. Dat is naast, mijn mening toch echt een nummer, naar mijn mening, toch echt een nummer op het, om hem op het cultureel erfgoedlijst moet zetten. Ik zou hem tenminste 1 keer per week draaien op de radio. Maar om Jeroen een beetje te steunen, ik vind Hemoniek ook leuk.
1: Oh, dat vinden wij heel leuk. Dankjewel, Frans en Monique. Hemoniek.
0: Ja, inderdaad.
1: Die kunnen we ook draaien.
0: Ja, die kunnen we ook draaien.
1: Ja, ja. Dankjewel voor deze reactie.
0: Daar ook over stemmen.
1: Ja, heel helder.
0: Dus dat is wel een steepje natuurlijk voor Bohemian Rhapsody.
1: Ja,
0: dat uiteindelijk dan wel.
1: Maar goed uitgelegd. Ja.
0: En Jan Keijzer, die zit wel in jouw clubje. Goedemorgen, Jeroen en Jorinda. Ook al is het zeker een uniek nummer. Het is denk ik een beetje kapot gespeeld door alle radiostations. Mm-hmm. En denk dat meerdere mensen het zat zijn. Dus ik sta aan de kant van Jeroen.
1: Oké, okay, Jan, dankjewel.
0: Ja. Ja. Zullen we dat leuke liedje nog even? Van Tess.
1: Ja, ook van
0: gisteren,
1: vrijdag.
0: Ja, van gisteren in première gegaan.
1: Ja, vrijdag.

0: vanuit het Stadspark van Angelique.
1: Komende vrijdag gaan jullie. Is alles al georganiseerd?
0: Nou, ik ben nogal druk bezig eigenlijk om alles bij elkaar te slepen. Want ja, ik moet me daar ook mijn tentje letterlijk opzetten natuurlijk.
1: Dat is morgen.
0: Ja, inderdaad.
1: Vrijdagochtend die speciale uitzending.
0: Ja, dus met de uitzending komt het helemaal goed. De playlist is bijna af. Er kunnen nog misschien 1 of 2 plaatjes erbij.
1: Ja.
0: Dat is wel heel erg leuk natuurlijk als dat lukt. Zo'n platenkoffer moet natuurlijk meegesleept worden, gevuld. En je kan je liedje nog doorgeven. 070-307-8080 of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Ik moet flink wat meeslepen met zo'n tent en mijn luchtbed en die platenkoffer mee.
1: Ja, nou, verdeel het een beetje, Rijn. Dat kan een klein beetje helpen met jou. Hoor.
0: Ja, Bob die weigerde al, dus dat wordt wat. Maar daar krijgen we hele leuke dingen binnen.

0: van de Nat die gaat voor Bolland en Bolland met Summer of 71. Ik ben zo'n fan geweest van die twee jongens, schrijft ze. En dus nemen we mee in de platenkoffer.
1: We hebben zo'n beetje alle grote hits van de Golden Earring wel voorbij horen komen. Maar Xaviera Jensen komt met een heel andere. Met deze Distant Love voor iedereen die straks hun vakantieliefdes achterlaten. En thuiskomen met als souvenir een gebroken hart. Oh.

0: krijgt hier toch helemaal de zomer van in je bol.
1: Heerlijk. Ja.
0: George Baker, die hoort in de platenkoffer, vindt Stefan Zuidam. En dan wel met zijn grote hit Una Paloma Blanca. Hij woont al heel lang in Waddinxveen, dus natuurlijk hartstikke goed gekeurd. En kan dus nog meer bij 070 307 8080 of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Het is 8:02, het regionieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen. Een nog onbekende man is gisteravond gewond geraakt bij een vechtpartij op het Maartje Offerspad in Leiden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. Aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Ook niet hoe het slachtoffer er nu aan toe is. Hij was bij kennis toen hij de ambulance inging. De NAVO-top in het Haagse World Forum juni vorig jaar heeft de stad tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Vooral de maandenlange afsluiting van de Johan de Witlaan, waar het World Forum aan ligt, heeft veel geld gekost. Politiek verslaggever Lieve van Sloten legt uit.
11: Omdat die weg afgesloten werd, leidde dat tot vertragingen voor bewoners en ondernemers en ook lagere bezoekersaantallen voor Den Haag. Het beeld ontstond ook dat Den Haag helemaal niet bereikbaar zou zijn zonder die afsluiting. Was de kans dat de NAVO-top naar Den Haag zou komen eigenlijk nihil. De loopafstanden, dat moest vanwege de organisatie van de NAVO, die moesten klein zijn. Dus de wereldleiders moesten snel van A naar B kunnen lopen.
10: Daarom was de afsluiting dus van de Johan de Witlaan noodzakelijk. Ondernemers profiteerden ook van de top.
11: Dat komt door opdrachten van het World Forum. Ja, je moet denken, die moeten ook de catering, de broodjes, de mensen die de broodjes smeren, die moeten die allemaal, die bedrijven allemaal inzetten. Nou, die hebben ervan geprofiteerd. Het Rijk heeft opdrachten uitgegeven. Maar de ondernemers buiten Den Haag, die hebben vooral geprofiteerd.
10: Ook het imago van Den Haag als stad van vrede en recht heeft baat gehad bij de NAVO-top. Blijkt uit de kosten-batenanalyse van de top. Die was op 24 en 25 juni. Tijdens de zomervakantie die in onze regio vrijdag begint, rijden minder sprinters in de spits, meldt de NS. Dat heeft onder meer gevolgen voor de trajecten tussen Leiden en Utrecht en tussen Den Haag en Gouda-Goverwelle. Voor de rest rijden de Nederlandse spoorwegen gewoon de normale dienstregeling, maar het advies is wel om voor je reis de reisplanner te checken. De aangepaste dienstregeling duurt 4 weken, dus tot halverwege augustus. En ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zamburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Eerder speelde hij onder meer bij het Engelse Brentford. Zamburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029.
9: Huub, wat is jouw gevoel als je dit hoort? Is this the real life? Krijg je dan de kriebels of word je gelijk enthousiast?
12: Nou, ja, ik krijg een beetje de kriebels. Het was natuurlijk een heel goed nummer, maar ik heb het ook wel heel veel gehoord.
13: Ja.
12: Dus ja, dat is het een beetje.
9: Ja, dat hoor ik. Dat lees ik in de app ook nog wel voor de medestanders. Die zeggen ook, ja, hij is gewoon wel grijs gedraaid in al die jaren.
12: Dat is het een beetje, ja.
9: Ja.
13: Ja. Nou ja, ja, nou. Wij hebben een soort, dat weet Huub, hè, dat we een soort even het onderzoekje doen. 35 mensen die zeggen, we willen hem graag horen, dan draaien we hem. Ik vind het een nummer, eigenlijk wat jij zegt ook, te veel gehoord. En ik vind het heel erg mooi gemaakt. Maar als ik hem op de radio hoor, ja, dan zet ik toch een andere zender op. Of ik zet hem even wat zachter. Nou, dat heb jij ook.
12: Ja, klopt.
13: Ja, ja, ja. Ja.
9: En je kan je mening ook appen, 070-307-8080. Als we 35 voorstanders hebben, dan gaan we hem vandaag draaien.
13: Maar je mag ook laten weten van, joh, ik vind het niet zo leuk om deze en deze reden. Dat wil ik ook graag weten.
9: Ja. Huub, wat gaat het weer doen vandaag?
12: Nou, fantastisch weer. Het is weer zomer, helemaal met veel zon. Noordoostenwind, matig aan de kust weer af en toe vrij krachtig. En het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht geen of weinig bewolking. De noordoostenwind neemt wat af en het wordt dan 17 of 18 graden. Buiten de grote steden en zo'n grote stad als Den Haag of Leiden, Zoetermeer, daar blijft de temperatuur wat hoger. Morgen periode met zon, maar in de loop van de dag ook wel wat stapelbewolking. En er is dan ook een kleine kans op een bui, morgenmiddag met name. Het wordt dan zo'n 28 graden. En vrijdag zullen we zien dat de temperatuur echt wel wat lager wordt. Toch nog wel zo rond de 25. Allemaal doordat de wind wat meer noordelijk wordt. Ook dan is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar er komt ook nog regelmatig zon. Maar in het weekend zien we dat de temperatuur verder teruggaat naar 20, 21 graden. Een afwisseling van zon en wolkenvelden is er dan. Dus het blijft toch nog wel heel aardig weer. Dat zelfs ook volgende week nog zo blijft. Maar die temperatuur komt dus wel uit op ongeveer 21, 22 graden. En dat is duidelijk wat lager dan we gewend waren.
9: Tim Schaap, waar staat het vast?
14: Ja, op een paar plekken helaas. Onder andere op de A4 richting Amsterdam. Een file tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Om en nabij 5 minuten extra. Ook op de A20 Hoek van Holland-Gouda. File voor Moordrecht. 5 kilometer en 10 minuten. En op de A16, wanneer je onderweg bent vanuit Breda richting Rotterdam eigenlijk. File voor het knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer en 10 minuten langzaam rijden.
9: Dankjewel Tim.
14: Graag gedaan weer.
10: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik het app of kijk op omroepwest.nl.
15: West wordt wakker.

0: Spanish Troll van Mink Teveel. En we hebben het over dit nummer. Is this the real life? Want er is een heftige discussie losgebarsten over Bohemian Rhapsody van Queen. Of je het wel of niet goed vindt. En er zit weinig tussenin, heb ik het idee. Je moet het goed vinden, vinden heel veel mensen. Die dan ook helemaal diehard fan zijn van dit nummer. Of je denkt, nou, ik sla hem even over.
1: Ja, het is wel dat je moet het goed vinden. Terwijl je ook kunt vinden, zoals ik vind, heel mooi gemaakt, knap nummer. Goed door elkaar gezet. Zeker in die tijd, jaren 70. Dat was best wat lastig. Tegenwoordig zou dat makkelijker kunnen. Maar ik vind hem niet per se leuk. En als je op de radio komt, dan zet ik hem of zachter of ik zet even een andere zender op. Dat kun je ook vinden. Maar heel veel mensen zeggen, je moet hem goed vinden. Ja. Dus zijn wij een soort van onderzoek gestart. En kijken we naar mensen die het niet leuk vinden. Die mogen het laten weten. Ook zeggen, ja, ik zet hem ook wat zachter of ik luister even niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, dit is echt een hele mooie plaat om die en die reden.
0: En als we de 35 hebben...
1: 35 positieve mensen die zeggen, dit is een hele mooie plaat vanwege deze reden. Ja, dan gaan we hem draaien.
0: Dan kunnen we er niet omheen.
1: Maar ik zou graag daar een andere plaat tegenover willen stellen. Ik moet even denken, welke plaat die we draaien als we niet... Die 35.
0: Denk daar even over na. Ja, dat is goed.
1: Ja.
0: Je hebt wel medestanders, moet ik zeggen. Want Aad, dat is een beetje een collega van ons. Hij is namelijk amateur DJ op een leuk internetradiostation, schrijft hij. En ik ben het helemaal eens met Jeroen. Buiten het feit dat het natuurlijk belachelijk is dat je een nummer goed moet vinden.
1: Ja.
0: Omdat de meerderheid dat nou eenmaal vindt. Heb ik het altijd een beetje een eng en duister nummer gevonden. Knap gemaakt hoor. Maar er zijn evenveel klassieke stukken die misschien wel beter in elkaar zitten. En tegelijkertijd ook popmuziek die misschien ook wel mooier zijn. Zoals School van Supertramp en Music van John Miles. Dus niet draaien hoor, zegt Aad. Even kijken, Kees Pronk, die snapt je ook wel een beetje. Het is het niet goed vinden van Bohemian Rhapsody is als het vloeken in de kerk. Maar ik begrijp Jeroen wel, want ik heb hetzelfde een beetje met Het werd zomer van Rob de Nijs.
1: Oh, die vind ik dan weer heel mooi.
0: Heel veel mensen vinden die prachtig, maar inderdaad, Kees Pronk dus niet. Maar hij dus wel een streepje voor Bohemian Rhapsody.
1: Ja, we moeten even straks een tussenstandje maken.
0: Gaan we doen. Over kerken gesproken. We gaan ook even naar de kerk. De Antonius Abtkerk in Scheveningen, die dreigt haar katholieke functie te verliezen. Kerkgemeenschap die erin zit, wil de kerk verlaten vanwege de hoge kosten, minder kerkgangers en vergrijzing. Maar er is verzet. En Gwen Ouwehand die gaat daar even kijken hoe dat in die kerk is. Goedemorgen, Gwen.
2: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ik rij wel eens langs die kerk natuurlijk. Bijvoorbeeld in lijn 1, als ik naar Scheveningen ga. Dan denk ik altijd zo, dat is een grote kerk. Maar ik heb hem nog nooit van dichtbij gezien. Ook nog nooit in geweest. Is het een mooie kerk eigenlijk?
2: Zo, nou dat kun je wel zeggen. Want ik stond net van een afstandje eventjes te kijken richting de kant waar het altaar ook staat. En dan lijkt het eigenlijk alsof je naar een heel groot schilderij kijkt van Christus. Met daaromheen een verhaal van een griepepidemie die vroeger plaatsvond. Maar dat is dus gewoon een mozaïekwerk, toch Bart?
3: Ja.
2: En jij bent van Vrienden van de Abt, een stichting die ooit is opgezet om... deze kerk eigenlijk in leven te houden. Maar nu dreigt dat toch een beetje te veranderen. Hè? Vertel daar eens iets wat over.
4: De situatie is dat op dit moment het parochiebestuur een toekomstvisie heeft gepresenteerd, waarin een aantal kerken gesloten moeten worden van de Maria Sterren der Zee parochie, dat is Den Haag Noord. Dat is op zich niet zozeer het probleem, want dat weten we al 10 jaar... Alleen dat ze deze kerk daarbij hebben gekozen om eventueel te sluiten. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad voor ons. Omdat dit gebouw juist een van de kerken is die financieel en qua gebouw en qua gemeenschap eigenlijk al die kenmerken heeft die juist niet meestal betrokken worden bij het besluit van het sluiten van kerken.
2: En waarom is deze kerk zo bijzonder?
4: Deze kerk is voor heel Nederland uniek door het interieur. Dat is een Art Deco interieur. En het is een uniek interieur vanwege de eenheid die het heeft. En dat kan je zeggen van dat als je het gebouw sluit, geeft het gebouw een andere functie. Maar hoe je het ook wendt of keert, als het gebouw niet meer voor de katholieke eredienst wordt gebruikt, dan wordt die unieke eenheid voor Nederland, die gaat verloren.
2: Ja, want wat ook heel speciaal is aan deze kerk is dat sinds de bouw ervan en sinds het helemaal eigenlijk een kerk is geworden, is alles al hetzelfde gebleven.
4: Ja, dit is een van de Antonius Abtkerken. De parochie of de gemeenschap van Antonius Abt is al in de begin 14e eeuw begonnen. Maar deze kerk is uit 1927, dus volgend jaar 100 jaar. En eigenlijk zoals die als een gezantskunstwerk gebouwd is, is die nog voor meer dan 95% helemaal intact. En dat maakt het best wel na 100 jaar sowieso al bijzonder.
2: En dat maakt ook dat op het moment dat de parochie besluit hier weg te gaan, dat gaat veranderen.
4: Ja, als een parochie een kerk sluit, eigenlijk noem je dat het onttrekken aan de eredienst, dan moeten er ook een aantal rooms-katholieke elementen uitgehaald worden. En omdat alles in dit gebouw zo met elkaar verbonden is en zo'n eenheid is, en dan ook nog heel specifiek uit een bepaalde periode, dus de Art Deco, en met mozaïek wat in Nederland nergens anders op deze schaal is, het is Venetiaans glasmozaïek door Venetiaanse arbeiders gemaakt, dat is op zich al uniek voor Nederland op deze schaal, ja, dan krijg je dat daarmee iets verloren gaat, ja, wat je niet meer kan herstellen.
2: Ja, en dat is toch altijd wel heel erg bijzonder, Jorinda en Jeroen, want op het moment dat je door zo'n kerk heen loopt, dan voelt het gewoon echt aan als een waar museum. Overal is wel wat te zien en die mooie glas in loodramen die echt kleur geven aan de kerk ook. Ja, en zoals je hoort is het nu ook heel erg leeg. Dus ja, het is echt eventjes indrukwekkend hoor, zo op de vroege ochtend.
0: Ja, het klinkt ook mooi al, inderdaad. Die echo zo rondom jouw stem, die reikt. Ja, het klinkt gewoon alsof je, ja, als je 100 meter verder staat, dat je het nog steeds hoort. Zo.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, inderdaad. Mooi, dankjewel Gwen daar vanuit die kerk op Scheveningen. Dit is Roy Orbison en You Got It.

0: En jij denkt steeds, nieuw einde is het, gaat om...
1: nieuw einde, die plaat voor Wilkerson. Nooit gehoord.
0: Ik zie jou steeds een beetje verschrikt opkijken. Ze gaat hem toch niet al nu al draaien?
1: Verschrikt. In die zin, dat zou wel voorbarig zijn. Want we zijn natuurlijk bezig met een soort van onderzoekje onder onze luisteraars. Omdat ik een bepaalde plaat van Queen, dus Bohemian Rhapsody, daar heb ik weinig gevoel bij. En wat mij een beetje stoorde, is dat heel veel mensen om mij heen vaak hebben gezegd dat ik zei, nou, ik vind het niet zo'n leuke plaat. Oh, je moest hem eigenlijk leuk vinden. Ja. Dat zit mij een beetje dwars. Ik denk, nee, ik heb er niks mee. Als ik hem hoor op de radio, zet ik de radio zacht of ik zet een andere zender op. Dus ik moet hem helemaal niet goed vinden. En heel veel mensen, denk ik dan, maar dat gaan we zien aan de hand van het onderzoek, gaan een beetje mee. Ja, je moet die plaat goed vinden, want hij zit goed in elkaar. Hij zit fantastisch in elkaar, vind ik ook. Meer van die dingen, maar ik heb er niks mee. Dus we zijn benieuwd of er mensen zeggen, nee, Jeroen, je hebt het absoluut mis. Deze plaat, Bohemian Rhapsody van Queen, moeten we draaien, want hier en hierom. Of misschien dat mensen zeggen, nou, ik ben een beetje eens, Jeroen, te vaak gehoord. Ik vind hem ook niet zo mooi. Wat voor reden dan ook. Dat mag je ook laten weten. Via onze WhatsApp 070-307-8080.
0: Ja, Bohemian Rhapsody. Draaien. Ik heb hem al 100.000 keer gehoord, maar ik blijf hem goed vinden. Maar iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen mening.
1: Zeker.
0: Zegt Sylvia. Dus dat is een vinkje erbij. We hebben Marianne nog. Ik vind het nummer van Queen ook veel te veel gedraaid. Dus Jeroen, ik ben het met je eens. Geen streepje.
1: Dank je.
0: Mary, wat mij betreft Bohemian Rhapsody, volmondig ja. Maar ik heb er geen moeite mee dat onder andere Jeroen het geen fijn nummer vindt. Zoveel mensen, zoveel wensen. Fijne uitzending en groetjes. Jeanette, waarom het allermooiste klassieke nummer van Queen niet draaien met heel veel vraagtekens? Tuurlijk wel draaien. Dit is muziek. Verdient de hoogste onderscheiding. En Jeroen, niet jouw smaak opdringen.
1: Natuurlijk helemaal niet. Ik zeg maar wat ik vind. Maar als 35 mensen voor zijn... Ja. Sorry.
0: Is er wel elke dag wel wat van Queen?
1: Oh, dat is hartstikke mooi. Ik niet. Maar als er 35 mensen zeggen, we willen hem graag, we willen hem wel goed, om deze reden, dan gaan we hem draaien. Maar laat ook weten als je hem niet zo goed vindt. En misschien dat ik daar dan een soort andere plaat tegenover moet stellen straks. Ik moet even denken welke plaat. Waarvan ik dan zei, als ik zei, Queen vind ik niks, maar dit vind ik wel leuk, dat ze dan zeggen, dat is helemaal niks. Je moet Queen goed vinden, maar dat is helemaal niks.
0: En dat is niks.
1: Dus ander mocht dat niks vinden, vind ik prima. Maar ik mocht niks vinden. Dat vind ik lastig. Ja. Die andere plaat, ik ga er even over nadenken.
0: Ja,
1: ik heb
0: denk er even over na, inderdaad.
1: Ja, het alternatief.
0: Ik ben benieuwd. En dan gaan we een van die twee platen dus draaien.
1: Ja, absoluut.
0: 070-307-8080. En je kan natuurlijk ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Voor of tegen Bohemian Rhapsody. Geef het snel door. I could

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Een spannend debat vanavond in de Haagse gemeenteraad over het nieuwe coalitieakkoord. We blikken vooruit. Het nieuws met Reinhard Roemer.
11: De NAVO-top in het Haagse World Forum juni vorig jaar heeft de stad tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Vooral de maandenlange afsluiting van de Johan de Witlaan, waar het World Forum aan ligt, heeft veel geld gekost. Een jongen die in november een 30-jarige man knock-out sloeg in Naaldwijk is nog altijd niet gevonden. Ons opsporingsprogramma besteedde aandacht aan de kwestie en beelden van het incident zijn ook landelijk getoond in Opsporing Verzocht. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en brak zijn kaak op twee plaatsen. En een spannend debat in de gemeenteraad van Den Haag vandaag. De nieuwe coalitiepartijen VVD, DENK, CDA en de grootste, Hart voor Den Haag, worden aan de tand gevoeld over hun plannen voor de komende 4 jaar. Over wethouderskandidaat Henk Harms is veel te doen. In 2020 vertrok hij als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. Meer regionieuws, 8:30, nu het andere nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
13: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
12: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
14: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
12: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Tim Schaap die zit bij de ANWB.
15: De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig vrij timide. Op de meeste plekken kun je goed doorrijden. Op de A4 een uitzondering vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg, 5 minuten extra. Ook de A16 staat erbij, richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten. En tenslotte de N209 vanuit Hazerswoude. File voor Bergse Hoek, 3 kilometer en 5 minuten.
16: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers

0: Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ben je voor deze plaat?
1: Nou, of ik wil of niet, deze plaat is een Yes, want de band heet Yes.
2: West wordt wakker.
1: Maar ik zeg ook Yes tegen West.
2: Voor dag en nacht.
1: En tegen Yes. Goeie plaat hoor.
0: Mooi.
2: West wordt wakker. Met het nieuws voor jou.
0: Ja, want het gaat de hele ochtend

0: over één liedje.
1: Ja.
0: Een bijzonder liedje, zeker. Dat is, daar is iedereen het over eens. Maar of het mooi bijzonder is of nog bijzonder, daar gaat het eigenlijk over. Is this the real life? En dan gaat het over Bohemian Rhapsody van Queen. En we kunnen even een willekeurige voorbijganger vragen wat hij ervan vindt.
1: Ja.
0: Martin?
2: Ja, nou, ik vind het geweldig. Toen werd er nog echte muziek gemaakt.
1: Ja.
0: En waarom vind je het zo mooi, juist dit nummer? Kan je dat uitleggen?
2: Ja, dit is met liefde gezongen, met passie gezongen. Ja, ik vind dit echt geweldig.
0: En vind je dan juist dat opera-stukje juist een toegevoegde waarde? Of denk je nou...
2: Ja, maar ik ben gek op opera.
0: Oh, kijk, dat scheelt, ja.
1: Ja.
0: Die opera in een beetje popmuziek,
2: ja.
0: Een beetje rockmuziek.
2: Ja. Nee, ja. Maar als je tegenwoordig vaak van die band op tv of radio hoort... dan allemaal dat geschreeuwen, dat geblaar. Kijk, dit is echt de muziek.
1: Ja, het is zeker. Ik vind de plaat heel mooi gemaakt. Het zit goed in elkaar. Voor die tijd is het heel knap gemonteerd en opgenomen. De jongens hebben er veel plezier in gehad. Dat hoor je ook terug. Maar ik heb er weinig gevoel bij. Dus ik vroeger zei ik dat wel. Als die plaat gedraaid wordt of weer op nummer 1 stond in de top 2000. Ja, als ik hem hoorde, zet ik hem uit op de radio. Ik geef er niks om. Maar dat mocht je niet vinden. Je moest dat van andere mensen. Maar je moest dan een goede plaat vinden. Hoe kun je dat nou geen goede plaat vinden? Ja. Dat soort dingen. Dus daarom zijn we een klein onderzoekje gestart. Van vind je de plaat wel goed of vind je hem niet goed? En dan hebben we 35 mensen die zeggen en goed uitleggen waarom ze de plaat van Queen Bohemian Rhapsody wel goed vinden. Dan gaan we hem draaien. Maar haal die 35 niet, dan gaan we een ander liedje draaien.
0: Annie de Greef, wat mij betreft, lekker draaien hoor, Bohemian Rhapsody. Mooi nummer, maar waarom moet ik eigenlijk vertellen waarom ik het een mooi nummer vind? Het is gewoon goed.
1: Nou, omdat ik uitlegde waarom ik het niet mooi vond, althans tegen mijn vrienden vroeger. En die zonder omweg en zonder reden vonden ze de plaat die ik dan voorstelde. Nee, dat is niks. Ja, hoezo niet? Ja, gewoon niks. Ja. Dus zij hoefde niks uit te leggen, het zit goed. Ik wil het graag weten.
0: Roy, die is het met je eens. Dus dat is alvast mooi voor je. Want er zijn zoveel nummers die nog veel beter zijn. Bijvoorbeeld Queen of Stones of The Beatles of Simon & Garfunkel. Mm-hmm. Dus de keuze is reuze. Ja, dan kan je die Bohemian Rhapsody een keer links laten liggen, zegt Roy.
1: Okay.
0: En Christine, supergoed. Jammer dat de radio niet hard kan vanwege de buren. Goedemorgen allemaal. Groetjes van Christine. Dus die heeft een streepje voor.
1: Ja.
0: We kunnen ook nog even... Ja, een vrouw met statuur hebben we namelijk aan de lijn. Marielle Favier, die is nu nog wethouder de laatste paar dagen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Bohemian Rhapsody, wat denk je? Wel of niet draaien?
3: Ja, ik vind Bohemian Rhapsody is altijd goed.
0: Ja,
3: is altijd. Natuurlijk is er ook wel veel meer heel mooie recente muziek gemaakt. Hè?
0: Ja.
3: Ook echt stevig, ook Haags. Dus we mogen ook best wel weer wat meer met de tijd meegaan. Maar Bohemian Rhapsody doet het ook wel altijd goed.
1: Ja, maar Marielle, als jij in de auto zit en je hoort de plaat... zet je hem dan harder of zet je hem zachter, Bohemian Rhapsody? Of misschien een andere zender op? Eerlijk, hè?
3: Eigenlijk altijd op de fiets...
0: Het is wel pro, hè?
1: Ja, ja, ja.
3: Dus, en ik heb heel vaak heb ik muziek ook inderdaad in mijn oren.
1: Mm-hmm.
3: Maar op dit moment is dat vooral Bad Bunny.
1: Ja, hartstikke leuk. Nee, even de politiek, dan wil ik het toch weten. En dan ga ik even doorzagen. Dus liefst stel het antwoord. Als je zeg maar thuis bent, de radio staat aan, je luistert, weet ik veel, top 2000. Hij staat op nummer zoveel. Bohemian Rhapsody. Zet je hem harder of zet je hem zachter? Even een eerlijk antwoord, geen politiek antwoord.
3: Ik zet hem wel harder, ja.
1: Okay.
3: Maar dat komt natuurlijk ook omdat het altijd op nummer 1 staat. En dan is het gewoon vlak voor 12 uur. Dus dan,
1: is dat de reden? Of is de reden dat je hem harder zet, dat je hem inderdaad ook echt graag harder wil zetten, omdat je hem mooi vindt?
3: Voor mij hoort hij echt wel een beetje bij de top 2000 en oud en nieuw.
1: Maar vind je hem mooi of vind je hem niet mooi?
0: Moeten we hem vandaag draaien? Dat is eigenlijk op 15 juli in de zomer.
3: Ik vind gewoon... Draai hem lekker vandaag, ook in de zomer.
1: Goed zo. Kijk,
0: een officiële tussenstand. Ik heb je erbij geschreven, ja. Marielle Favier. We moeten er 35 halen. Stemmers voor Bohemian Rhapsody. Mochten we hem gaan draaien vandaag. En tot nu toe zijn er binnengekomen 16 stemmen voor.
1: Zo, dat vind ik best veel.
0: We zijn al op de helft bijna.
1: Ja.
0: Ja, spannend.
1: Ja, we zitten met helft op het programma.
0: Yes.
1: Ja.
0: Snel doorgeven 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Nou, dit was al een hele drilling, Marielle Favier, maar het echte gesprek moet nog komen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een spannend debat vanavond in de Haagse gemeenteraad namelijk. De nieuwe coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA worden aan de tand gevoeld over hun plannen voor de komende 4 jaar. Pro is kritisch, maakt zich zorgen over bezuinigingen. bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid. En daar praten we dus mee met de fractievoorzitter van Pro. En dat is Marielle Favier. Goedemorgen. Nog even officieel.
4: Hoi.
0: Ja, allereerst, je bent nog één dag wethouder. Want morgenavond worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Ja, wat voor gevoel geeft dat voor jou?
4: Nou, het is natuurlijk iets wat je al een tijdje ziet aankomen. Hè? Dus ik kan me er goed op voorbereiden. Ik was heel graag nog 4 jaar doorgegaan, natuurlijk. Weet je, het is echt een ongelooflijk mooie en eervolle taak om te doen voor je eigen stad. Voor de stad waar je heel veel van houdt en voor de mensen in de stad. Ik had de allermooiste portefeuille van allemaal. Met armoede, met inclusie, met zorg. Asiel natuurlijk ook, een maatschappelijke opvang. Ik heb daar echt met ontzettend veel liefde en plezier voor gewerkt. Samen met de stad en samen ook met ontzettend veel geweldige mensen op het stadhuis. Dus het doet pijn om afscheid te nemen. En tegelijkertijd, wat ik zeg, het is ook iets waar je al even op voorbereidt. En het is ook pijn om weer wat meer tijd te hebben voor vrienden, familie. En het is ook fijn om weer een wat bredere horizon te hebben. Ja. Tijd ook weer voor wat anders.
0: Een moment die ik gelijk eigenlijk moest denken, zeker omdat je nu ook immigratie en opvang noemt, is dat moment dat je bij die sportlaan stond. En daar had je geen fijne ontmoeting, moet ik zeggen, met heel veel mensen die daar kwamen. Het sportlaan is natuurlijk een opvanglocatie. Dat gaat niet door. Nu, hoe kijk je daar nu op terug eigenlijk? Op al die kritiek die je daarop hebt gekregen van buurtbewoners voor die opvang van al die verschillende groepen in dat oude ziekenhuis?
4: Ik denk dat de asielportefeuille in zijn algemeenheid is natuurlijk ook het onderwerp geweest in mijn portefeuille wat de meeste emotie heeft opgeroepen in de stad. Kan ik denk ik wel met een gerust hart zeggen. En het is eigenlijk altijd zo geweest dat op het moment dat we een locatie ergens aankondigden, ik denk bijvoorbeeld ook aan Kijkduin, hè, de onrust die daar ontstond en Wilders die daarop afkwam. Ja. Het is altijd een onderwerp geweest dat ook eigenlijk is misbruikt door veel politici om de onderbuik nog weer eens even goed door te roeren en op te hitsen. Maar mijn ervaring, of onze ervaring in de stad is ook altijd geweest dat iedere locatie die we hebben geopend heel snel heel goed draaide. En dat vervolgens, ik ken een paar locaties waar de grootste tegenstanders de meest actieve vrijwilliger zijn geworden. Want de asielopvang heeft ook heel veel hele warme en verwelkomende en hartelijke reacties opgeroepen in de stad. Van heel veel buren en vrijwilligers, taalmaatjes, wandelmaatjes, werkgevers die heel graag een handje hebben uitgestoken. En daar wil ik vooral ook naar kijken. Dat heeft veel te weinig aandacht gehad, vind ik, in de afgelopen jaren. Het ging eigenlijk altijd alleen maar over de negativiteit en de aandacht voor de vrijwilligers en voor de mensen die daar een veilige plek hebben gekregen, de dankbaarheid die ze daarvoor voelen, ook richting Den Haag en richting Nederland. Daar is veel te weinig aandacht voor geweest.
0: Ja,
4: en het besluit om de sportlaan niet door te laten gaan, ik vind dat echt een harteloos besluit.
0: Waarom? Want ik aan de andere kant, de vlag die hing letterlijk uit bij heel veel buurtbewoners daar.
4: Ja, dat is toch ook afschuwelijk. Ja, ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Blijkbaar was de angst toch wel heel erg groot dat ze kwamen. En vooral ook al die verschillende groepen bij elkaar. In Amsterdam is dat helemaal fout gelopen. Blijkbaar was de opluchting toch heel erg groot. En heeft de gemeente daar toch iets niet goed gedaan de afgelopen jaren?
4: Je kunt het natuurlijk op heel veel verschillende manieren bekijken. En je ziet dat met name natuurlijk de aandacht dan is voor de plekken waar het verkeerd is gegaan. Dan is inderdaad Amsterdam met Stek Oost is echt ook het enige voorbeeld dan, hè, als het gaat om die combinatie van doelgroepen. En ik heb ook altijd heel goed begrepen dat zo'n grote plek, 750 mensen, natuurlijk is dat groot. En tegelijkertijd hebben wij eigenlijk altijd ook samen met de raad ervoor gezorgd dat er voldoende maatregelen getroffen konden worden om het wel heel goed te laten verlopen. We staan daar in de Vogelwijk dus ook echt meer dan 200 vrijwilligers klaar om te helpen. Die ook al die mensen een mooi plekje in de buurt gunden. Er zou ook een mooie plek voor de buurt zijn. Ik was onlangs bij het oude SOSA, waar we ook een multifunctionele locatie onlangs hebben geopend. Waar dus ook verder geen aandacht aan is besteed dat allemaal helemaal prima loopt. Nou, daar heeft ook het buurtpreventieteam een eigen vergaderruimte gekregen. Daar zijn ze super blij mee. Die willen ook heel graag de statushouders uitnodigen om ook deel uit te maken van het buurtpreventieteam, vrijwilliger te worden. Dat is denk ik wel, ik kan het ook wel zeggen, een van mijn grootste frustraties is dat de aandacht eigenlijk altijd uitgaat naar de angst en de haat. En nooit naar daar waar het goed gaat. En waar zoveel mensen met zoveel liefde zich aanmelden als vrijwilliger.
0: Ja, denkt eigenlijk dat als dat wel door was gegaan, dat de mensen die negatief tegenover die asielzoekers staan daarin op de sportlaan, dat die wel bij waren gedraaid?
4: Ja, dat weet ik wel zeker. Want dat is ook onze ervaring bij andere locaties. Kijk, er zullen altijd buren blijven die het vervelend vinden en die er niet positief tegenover staan. Zoals dat met heel veel andere dingen ook zo is. Je kan nooit 100% iedereen tevreden stellen in de stad. En dat is denk ik ook wat de nieuwe coalitie zal gaan ondervinden. Maar uiteindelijk, dat is onze ervaring met eigenlijk alle locaties in de stad. Of het nou gaat om de kleinere locaties of om de grotere locaties. We hebben alles draait op dit moment. En onze ervaring is dat heel veel mensen die aanvankelijk echt hevig tegen waren en het allemaal verschrikkelijk vonden en heel boos waren op de gemeente, dat die nu tegen ons zeggen, oh, we merken er eigenlijk niks van. Of dat die nu super actieve vrijwilliger zijn.
0: Wordt de sportlaan, denk je, het belangrijkste punt vanavond in het debat?
4: Nou, dat zou ik nou weer jammer vinden. Ik denk wel dat het goed is dat we het erover hebben. Dat we het benoemen. Maar het is ook een afleidingsmanoeuvre van heel veel andere harteloze maatregelen uit het coalitieakkoord.
0: Noem er eens een.
4: Dus het afpakken van de ooievaarspas van duizenden Haagse inwoners. Dat vind ik echt harteloos.
0: Voor wie verdwijnt die?
4: Die verdwijnt voor mensen met een. Dat verdwijnt bijvoorbeeld voor ZZP'ers met een laag inkomen. Die verdwijnt bijvoorbeeld voor werkende armen. Dus voor mensen die 135% van het minimum verdienen, bijvoorbeeld.
0: Ja, daar ga je dus vanavond.
4: En hun kinderen.
0: Ja. Daar ga je vanavond dus vragen over stellen. Het debat om 7:30 gaat het beginnen. Ik ben benieuwd, wordt het een pittig debat, denk je, voor de nieuwe coalitie?
4: Ik denk dat het een stevig debat wordt. Met name dus echt over de bezuinigingen die deze coalitie wil doorvoeren op de armoederegelingen, op de sociale dienstverlening, op de jeugdzorg, op de WMO. De rekening wordt neergelegd bij de mensen die het al heel erg zwaar hebben. Daar wordt het geld vandaan gehaald en dat stopt deze coalitie in meer ruimte voor auto's en meer prestigeprojecten. Ja, en dat is denk ik niet waar deze stad op zit te wachten.
0: Marielle Favier van Pro Den Haag, dankjewel voor vanmorgen.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Het is 8:45. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Goedemorgen Jorinda. Goedemorgen Jeroen.
9: Hallo.
8: Goedemorgen Martin.
10: Ik wou net zeggen.
8: Nou, wat wil je zeggen?
10: Nee, ik ben er ook.
7: We zien je hoor.
8: Dus zeg je goeie...
10: Goedemorgen, vriend.
8: Goedemorgen, vriend.
7: Een soort opvoeding van Martin.
8: Hoppakee, ja. Dat is les 1, hoor. Lange weg nog te gaan. De MAVO-top in het Haagse World Forum, juli vorig jaar, om het daar maar over te hebben, heeft de stad tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Vooral de maandenlange afsluiting van de Johan de Witlaan, waar het World Forum aan ligt, heeft veel geld gekost. Politiek verslaggever Liewe van Sloten legt uit.
11: Omdat die weg afgesloten werd, leidde dat tot vertragingen voor bewoners en ondernemers en ook lagere bezoekersaantallen voor Den Haag. Het beeld ontstond ook dat Den Haag helemaal niet bereikbaar zou zijn zonder die afsluiting. Was de kans dat de NAVO-top naar Den Haag zou komen eigenlijk nihil. De loopafstanden, dat moest vanwege de organisatie van de NAVO, die moesten klein zijn. Dus de wereldleiders moesten snel van A naar B kunnen lopen.
8: En daarom was die afsluiting van de Johan de Witlaan dus noodzakelijk. Ondernemers profiteerden ook van de top.
11: Dat komt door opdrachten van het World Forum. Ja, je moet denken, die moeten ook de catering, de broodjes, de mensen die de broodjes smeren, die moeten die allemaal, die bedrijven allemaal inzetten. Nou, die hebben ervan geprofiteerd. Het Rijk heeft opdrachten uitgegeven. Maar de ondernemers buiten Den Haag, die hebben vooral geprofiteerd.
8: Lieve van Sloten, ook het imago van Den Haag als stad van vrede en recht heeft baat gehad bij de NAVO-top, blijkt uit een kosten-baten-analyse van de top die op 24 en 25 juni was. Daar spraken tientallen wereldleiders af om de defensieuitgaven flink te gaan verhogen. Spannende dag vandaag, spannend debat in de Haagse gemeenteraad. Nieuwe coalitiepartijen VVD, DENK, CDA en de grootste, Hart voor Den Haag, worden aan de tand gevoeld over hun plannen voor de komende 4 jaar. Oppositiepartij PRO maakt zich zorgen over geplande bezuinigingen op zorg, op buurthuizen en de bestaanszekerheid. Dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag geen AZC komt, nu Hart voor Den Haag het voor het zeggen heeft, doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
12: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
8: Marielle Favier van PRO. Het is haar laatste dag als wethouder namens die partij. Over wethouderskandidaat Henk Harms van Hart voor Den Haag is het laatste woord nog niet gezegd. 2020 vertrok hij als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. Daar zal het over gaan vanmiddag. Vanavond moet ik zeggen. En de jongen die in november een 30-jarige man knock-out sloeg in Naaldwijk is nog altijd niet gevonden. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde aandacht aan de kwestie. En beelden van het incident zijn ook landelijk getoond in Opsporing Verzocht. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en brak zijn kaak op twee plekken.
7: Dan gaan we naar de Huub Musee. Goedemorgen, Huub.
9: Morgen, Jorinda.
7: Ja, we kunnen weer lekker gaan genieten.
9: Zo is het. In ieder geval vandaag weer volop van het zomerweer. Met veel zon, een matige aan zee, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Het is nu alweer 21, 22. Komende nacht geen of weinig bewolking. De temperatuur daalt tot 17, 18 graden. In de steden blijft het nog wel ietsje warmer. Morgen zijn er opnieuw perioden met zon. Maar in de loop van de dag is er wel een kleine kans op een bui. Een storing in de hogere luchtlagen komt boven ons land te liggen. We hebben ook morgen weer een noordoostenwind en dan wordt het morgen zo'n 28 graden. Vrijdag gaan we merken dat de wind noordelijk wordt. Dan komt er echt wat minder warme lucht onze kant op. Er zijn nog wel perioden met zon. Er is ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het vrijdag zo'n 25 graden. In het weekend en begin volgende week hebben we toch duidelijk wat ander weer. In die zin dat de temperaturen wat lager uitkomen. Er is een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het wordt dan 21 graden ongeveer. Maar het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog. En nou, heel misschien dat later volgende week de temperatuur weer wat hoger kan worden. En zeker ook begin volgende week is het eigenlijk nog prima zomerweer. Alleen met lagere temperaturen.
7: Dankjewel, Huub. En dan gaan we ook nog naar Tim Schaap bij de ANWB.
13: Ja, zeker. Kort van stof. Want op de meeste plekken zijn de files in de regio eigenlijk al wel een beetje opgelost. Nog wel een kleine uitzondering op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 minuten. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam een file voor knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer en 10 minuten.
7: Dankjewel, Tim.
13: Graag gedaan weer.
8: Kort van stof. Het kan dus wel. maar dat vinden we leuk hoor, Tim, als je vooral lang van stof bent.
13: Nee, je staat genoteerd. Deze onthoud ik.
8: Ja, ik ben allergisch voor stof. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.

0: Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. En hij is er hoor. In de studio.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: De enige echte Martin Bruin.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
2: Oh, wat gezellig weer hier.
0: Gisteravond hebben Jeroen en ik allebei een stukje gekeken.
2: Ja, want die
0: maar
2: moesten
0: op een gegeven moment moesten we onze tandjes poetsen en naar bed. Ja.
2: Kwartjes.
3: We hebben het over de WK-wedstrijd. De eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje.
2: Ja.
3: En Spanje won met 0-2. Waar hadden ze dat aan te danken?
2: Nee, je zegt het verkeerd.
3: Ja.
2: Het was Frankrijk tegen Luis de la Fuente.
3: De coach, de bondscoach van Spanje. Kijk, hoezo man, dat?
2: Omdat die man het tactisch zo voor elkaar had. Kijk, Frankrijk speelde tot nu toe misschien wel de beste ploeg van het hele WK. Maar hij heeft gisteravond een uitstekende ingreep gedaan, die trainer. Kijk, hij heeft niet extra mensen op Mbappé en op Dembele gezet. Maar hij heeft de aanvoerroutes naar die twee spelers, die heeft hij geblokkeerd.
3: Dus daardoor werd voorkomen dat die twee spelers, Dembele en Mbappé, een bal kregen waarmee ze gevaarlijk konden worden.
2: Ja, want die twee zijn gewoon de superhelden van Frankrijk. En hij heeft dat keurig gedaan. Bij balverlies had hij altijd vier middenvelders. Stond er altijd, was er één aanspeelbaar. En dat ik wil dat die man de eretitel krijgt van ik heb van Frankrijk gewonnen.
3: Maar moeten de spelers het wel kunnen uitvoeren van Spanje? Maar die zijn zo goed, die kunnen dat.
2: Die kunnen dat. Kijk, het zijn natuurlijk twee teams van wereldniveau, van superklasse. Maar die vondst van hem was zo goed. Kijk, Mbappé, nou, ja, hij was er, maar ik heb hem niet gezien. Dembele, nou, hij was er, ik heb hem niet gezien. Maar dat was te danken aan de tactische ingreep van de coach.
3: Ja, maar zo heb ik het nooit bekeken inderdaad, ja, dat het zo was. Want ze hebben inderdaad weinig ballen gehad. Ik heb even de samenvatting teruggekeken. Toen dacht ik ook, nou,
2: ze zijn amper in de 16 geweest.
3: Maar het lijkt dan heel makkelijk, zeg maar, hè, hoe dat allemaal gaat, hoe Spanje dat dan doet. Is het ook zo makkelijk?
2: Nee, het is niet zo makkelijk. Alleen als je een correct plan hebt.
3: Ja.
2: En de mensen voeren.
3: Ja, om dat uit te voeren bedoel
2: ja,
3: ik dat
2: nou
3: kan.
2: Ja, goed. Kijk, hij zorgde in ieder geval altijd dat vier middenvelders aanspeelbaar waren.
3: Ja.
2: En daar stond tegenover dat er maar twee of drie van Frankrijk daarin kwamen.
3: Ja.
2: Dus hij had altijd de bal in bezit.
3: En dan win je.
2: En dan win je.
3: Twee dus mooie goals ook.
2: Echt geweldig was het.
0: Ja, de tweede kunnen we even naar de horen. Ja, we kunnen het niet zien natuurlijk, maar we kunnen wel luisteren.
4: Frankrijk
0: ja.
4: komt er niet vanaf. Fabio Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt.
0: Wat geweldige naam ook.
3: Pedro Porro.
0: Pedro Porro.
3: Maar als verdediger een hele mooie goal ook.
2: Ja, een hele mooie
3: heel
2: goal.
3: Heel zelfverzekerd.
2: Ja. Kijk, en ik heb dit hele verhaaltje verteld met pijn in mijn hart. Want ik heb in iedere voetbalpool heb ik Frankrijk als wereldkampioen
0: zijn. Ja, die ga je er niet meer winnen.
3: Het was terecht, deze week.
2: Het was terecht, maar mijn zoons die waren gelijk na die wedstrijd aan de telefoon. Nou, je hebt er geen verstand van.
0: Stap je nu over op Spanje als favoriet?
2: Ja, ja ik hoop alleen dat ze niet tegen Argentinië moeten. Want dat vind ik zo'n rampenploeg.
3: Even nog over die wedstrijd. Want Argentinië speelt vanavond. Ja. Dat is de anderhalve finale. Spelen tegen Engeland. Een rampenploeg, Argentinië, zeg jij.
2: Ja, nou, die spelen anti-voetbal. En ja, alles draait maar om één man. Messi, nou, die is zo zag is dan toe aan zijn pensioen. En ik heb er niks mee.
3: Maar af en toe Messi aanspelen zorgt wel voor gevaar. Zorgt voor doelpunten, al dan niet hij zelf. Kan Engeland, Messi en Argentinië weerstaan? Kunnen zij winnen van Argentinië?
2: Jawel.
3: Hoe?
2: Gewoon door normaal te voetballen en op zijn Engels te voetballen. En dan komt Messi niet in dit stuk voor.
0: ADO Den Haag, gaan we het ook nog even over hebben, want er is versterking voor de ploeg.
2: Ja, er is een middenvaller bijgekomen, die hebben jullie al een paar keer genoemd. Jan Zamburek, die komt van Heracles af, die heeft getekend bij ADO. Maar we hebben ook een verdediger, een Duitse Losse Wilhelm, 23 jaar. Die komt van de eerste FC Saarbrücken. Dus wat dat betreft, we hebben er lang op moeten wachten op de versterking bij ADO. Maar ze zijn er gekomen.
0: Ja, en zijn dit de versterkingen die ADO nodig heeft, denk je?
2: Ja, dat moet je altijd afwachten. Ik bedoel, ja, je kan Frenkie de Jong bij Paris Saint-Germain zetten of weet ik veel waar. Je moet altijd maar afwachten of het aanslaat of dat het de chemie er is tussen die twee. Maar Ja goed, we moesten wat naar binnen halen, een verdediger. En Jijgen Vlak is natuurlijk weg. Dus we moesten een middenvelder erbij halen.
0: Ja, je noemt Frenkie de Jong.
3: Ik had het ook.
0: Ja.
3: Frenkie de Jong.
0: Die zet je helemaal niet in het veld op dit moment.
2: Nee, want hij schijnt nogal wat problemen te hebben. Hij heeft een blessure aan de knie. In het slechtste geval kan het wel 4 maanden dat hij buiten spel staat. En dat zou toch...
0: Is dat dan op het WK gekomen? Of,
2: Ja, waarschijnlijk wel. Maar die heb één zo'n commentator... Ik word kotsmisselijk van die man, die Valentin Driessen.
0: Valentin van de Telegraaf. Ja,
2: die man die torpedeert die Frenkie de Jong altijd. Nou, hij torpedeert bijna iedereen. Maar die is altijd zo negatief. Kijk, Frenkie de Jong, als je bij Barcelona de ster kan wezen... dan moet je bij Nederland dat ook kunnen. En dat heeft te maken met de tactiek die Koeman veelvuldig speelt. Dus het ligt niet aan Frenkie de Jong.
3: Moet even afwachten op de blessure. De Spaanse media hebben dat inderdaad gezegd. Het is nog niet officieel naar buiten gebracht. Er zouden nog vervolgonderzoeken moeten zijn. En wat jij zegt, Martin, waarschijnlijk heeft hij blessure opgelopen op het WK. Op het is ook WK. Niet bevestigd. Heeft hij wel nog een paar wedstrijden kunnen spelen. Maar waarschijnlijk is daar de blessure verergerd. Maar dat zal de komende dagen volgens mij duidelijk worden.
2: Ja.
0: En dan de Tour. Je had gisteren een oproep om Vinegar toch even een schoppende reet te geven. Maar is niet gelukt?
2: Nee, het is niet gelukt. Nou ja, hij heeft gisteren de schade beperkt gehouden. 44 seconden lag hij achter op Pogacar. Maar ja, ik heb het al meerdere malen in de uitzending gezegd. En ik ga niemand beschuldigen. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen als er 160 renners in die Tour zitten. En hij gaat er vandoor. Dat niemand hem kan volgen.
0: Maar je gaat hem niet beschuldigen, maar je zegt het wel elke dag inmiddels. Dat Pogacar,
2: ik vind dat zo onvoorstelbaar.
0: Een motortje heeft of doping heeft gebruikt.
2: Ik weet niet of hij een elektrische fiets heeft. Of dat hij misschien een extra batterij bij hem hebt of zo. Ik weet het niet. Maar goed, het blijft een renner van wereldklasse. Ik bedoel, als je man op de pedalen gaat staan... zelfs ik ben mijn schoenenbuur, hou hem niet bij.
0: En dat zegt wat. Want jij gaat overal doorheen. Door deuren, hè?
3: Goeie. En ruiten.
0: Maakt allemaal niet uit. Zo hard ga jij.
2: Ik ga naar huis. Ja, dat is erg.

0: Robbie Williams. Hij kondigt hem zelf even af. Dankjewel, Robbie. En we hebben het de hele ochtend natuurlijk al over Bohemian Rhapsody. Er wordt flink gestemd. Hier mijn stem van Michiel de Vries. Zeker voor Bohemian Rhapsody. Fantastische plaat. Lekker gek, geniaal tegelijk. Ik zet hem altijd harder. Juist als dat opera-deel voorbij komt. Dus zeker draaien, ook in de zomer. Edwin, die is het met jou eens, Jeroen. Het is net of Bohemian Rhapsody de enige mooie plaat is die Queen heeft gemaakt. Maar ik ga eerder voor Somebody to Love bijvoorbeeld. Oh ja, Queen heeft zoveel moois gemaakt. Dus geen stem voor Bohemian Rhapsody. En zo komen ze veelvuldig binnen. We zijn er nog niet hoor bij die 35. Dus als je nog wil helpen ons Bohemian Rhapsody te draaien... 070, 307.
1: Of juist zeggen, jij zou zeggen, sorry dat ik je onderbreek, Jorinde. Ja. Maar misschien wil je ook zeggen, nee, ik vind hem inderdaad best mooi gemaakt. Hartstikke mooi, Bohemian Rhapsody. Maar als ik hem hoor, dan zet ik hem zachter. Dus voor mij een nee, mag je ook laten weten. Op dat, en ik weet nu het
0: bedrijfnummer,
1: 070-307-8080. 070-307-8080.
0: Jij zegt eigenlijk Bohemian Rhapsody.
1: Ho, ho, ho. Dat wil ik zeggen. Die vandaan.
0: Dit is een beetje gek, ja.
1: De kerstman.
0: Dit is, it's beginning to look like Christmas. En dat is ook wel zo. Het is nog maar 163 dagen tot kerst.
1: Nou,
0: het duurt nog even. De mussen die vallen dood van het dak. Maar daar heeft een tuincentrum Melissa geen boodschap aan. Want als een van de eerste tuincentra in Nederland... is er nu al een kerstshow te zien.
1: Nou ja, nu al.
0: Zit je al een beetje in de sfeer zo?
1: Ik stel thuis wel eens voor, als het zo warm is binnen... zullen we gezellig een kerstfilm kijken. Ja. Dan krijgen we het koeler van. Nou, dat is altijd nee.
0: Oh, wil je er nog wat belletjes bij?
1: Ik vind het, wat zeg je?
0: Wil je er wat belletjes bij?
1: Nou, ja.
0: Even wat belletjes erbij.
1: Hebben we nog een kerstman? Nog een
0: kerstman? Kerstman komt ook. Hier komt hij hoor.
1: Ho, ho, ho. Er is dus al een tuincentrum dat de kerstshow deels af heeft.
0: Ja, Gwen Ouwehand, die is daar in Lisse. Ja, dat moet voor jou toch ook een beetje verwarrend zijn om daar binnen te staan.
2: Nou, ik kom met rood gloeiende wangen kom ik dit tuincentrum binnen. Omdat ik het zo warm heb, omdat het zonnetje buiten al aan het schijnen is. En dan loop je inderdaad het tuincentrum naar binnen. En dan komen de kerstbelletjes en de lampjes je al tegemoet. Want hier staat het Eftelingendorp al klaar. Dat is gemaakt door mede door Brit. Jij bent manager kersthuisjes,
3: ja,
2: hè?
3: Zeker. Zeker.
2: Hoe is het allemaal? Hoe heb je dit allemaal ontworpen en bedacht en gemaakt?
3: Nou, wij hebben een heel leuk groot team. En daar bedenken we eigenlijk met z'n allen, hoe gaan we dat doen dit jaar? En dan hebben we een uitwerkend team. En die hebben dat hier neergezet.
2: En vroeg ook in dit jaar, want het is nog juli.
3: Ja.
2: Ben je niet al een beetje kerstbui nu al?
3: Nee, zeker niet. Voor mij mag het hele jaar door mogen we met de kerst bezig zijn. Dat is de leukste periode van het jaar, de gezelligste periode van het jaar. Dus voor mij mag het hele jaar duren.
2: En wat moet er dan nu vanaf dit dorp allemaal nog gebeuren de komende maanden?
3: Nou, we hebben een kerstshow van 7000 vierkante meter. En nou, dit is denk ik nog maar een paar procent wat er staat. Dus we hebben 13 weken om de gehele kerstshow op te bouwen. 26 september gaan we open, dus dan moet het echt af zijn.
2: Zo. Ja. Nog veel werk?
3: Zeker veel werk. Maar we hebben een heel groot team die het allemaal ook fantastisch vindt. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja. Dan loop ik heel eventjes naar directeur Sjaco toe. Directeur van de Intratuin Lisse. Ja, dit is toch wel echt heel bijzonder, hè?
4: Ja, zeker. En we zijn er wel heel blij mee dat we zo vroeg al dit mooie dorp neer kunnen zetten. En getuigen de reacties van een heel aantal van onze klanten vinden ze het ook heel gaaf dat het er al staat.
2: Ja, want los van het feit dat er nu dus al een kerstdorp staat hier, mensen kopen het ook al.
4: Er wordt al gekocht en er zijn zelfs al een aantal items uitverkocht. Die we gelukkig wel bij konden bestellen. Maar er wordt echt al leuk in gestruind.
2: Ja. Ja. Ja, en het is toch ook echt wel heel erg bijzonder om te zien hoor, Jeroen en Jorinne. Want ja, alle eigenlijk kenmerken van de Efteling die zien in dit dorp terug. Wat betreft het tuincentrum is het hoe vroeger hoe beter. Want jullie weten eigenlijk altijd al rond kerst hoe de show van dat jaar erop eruit komt te zien, hè?
4: Nou, dan zijn we inspiratie aan het opdoen. En dan weten we in ieder geval de sterke punten van de show van dat jaar. En dan gaan we ook wel een beetje inspiratie opdoen bij andere winkels. Om te kijken wat wij beter kunnen doen. En in de loop van januari, februari, maart... dan wordt het plan gemaakt voor het jaar erop. En dan gaan we tekenen en inletteren. En dan, dan hebben we in juni hebben we echt wel een hele complete tekening waar je ook 3D doorheen kan lopen. Zodat we zelf ook kunnen zien van hoe die show gaat lopen. En en dan gaan we bouwen.
2: Ja, heel bijzonder. Loop ik nog heel eventjes naar de brein achter dit dorp, achter de hele kerstshow uiteindelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als je hier zo naar kijkt, dat je denkt, sla die zomer maar over. Ik wil dat het kerst wordt.
3: Nou, afgelopen voorjaar heb ik al wel vaker gezegd van, jongens, ga maar door met het voorjaar, want ik wil al met kerst gaan beginnen. Maar ja, je bent er al zo lang mee bezig en je wilt het eigenlijk heel snel uit gaan voeren. Dus ja, het hele jaar mag het voor mij staan, hoor.
2: Ja, ja hoor. Het is nog niet dat je al helemaal klaar bent met de kerst.
3: Ja, okay. Nee joh. Het is, wat ik zeg, het is de leukste periode van het jaar. En de opbouw is hartstikke leuk. Het hele team is daaromheen leuk. Dus,
1: Ik heb nog één vraag, Wim.
2: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Hè? Buiten is het vandaag weer 30 graden. Hoe warm is het daar op de kerstshow binnen op dit moment?
2: Ja, hoe warm is het hier eigenlijk binnen in het tuincentrum?
3: Nou, als het buiten 30 graden is, dan is het hier echt wel 35. Misschien nog wel warmer.
1: Echt een kerstsfeer.
2: Jawel. Maar één ding scheelt voor de verkoeling. Er ligt in dit kerstdorp wel al sneeuw. Dus dat in ieder geval wel.
0: Daar kan je gewoon alvast lekker in gaan liggen dan om af te koelen.
2: Even een sneeuwengel maken hier.
1: Ho, ho, ho.
0: Dankjewel, Quint. Veel plezier.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: Oh ja, ik heb ze weer liggen hoor. 1, 2, 3. Het zijn er 4. Kaarten voor Drievliet. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Een jongen die in november een 30-jarige man knock-out sloeg in Naaldwijk is nog altijd niet gevonden. Ons opsporingsprogramma besteedde aandacht aan de kwestie gisteravond. En beelden van het incident zijn ook landelijk getoond in Opsporing Verzocht. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en brak zijn kaak op 2 plaatsen. Op het Gouweplein in Boskoop heeft de brandweer gisteravond voor de nodige verkoeling gezorgd. Er was voor jong en oud een waterspektakel georganiseerd. Het water werd met een brandweerslang uit rivier de Gouwe gehaald. Het waterspektakel werd vooraf aangekondigd via sociale media. En vooral veel jeugd kwam erop af. En de Haagse gemeenteraad debatteert vanavond over de plannen van coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA voor de komende jaren. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
16: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
15: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
10: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.

0: Een die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De Jackson 5 en I Want You Back in het laatste uur van West wordt wakker alweer. West
1: wordt wakker. Zoveel mensen waren ze, de Jackson 5?
0: Even denken hoor. Een stuk of 5, denk ik.
1: Oh. West wordt
0: wakker. Ongeveer hoor.
1: Oh. Dat komt wel mooi uit dan, dat we die Jackson 5 heten dan.
0: Ja, heel toevallig is dat. En ja, de Queen, nee, vier personen, hè, Queen, ja.
1: Ja.
0: Daar gaat het natuurlijk over vandaag. We hebben heel veel appjes. Ik zal er nog een paar voorlezen. Moet ik ze even erbij pakken. Queen in de Ether. Alsjeblieft zeg, er is toch wel beter. Groetjes van Jos.
1: Jos,
0: ja.
1: Mooi geruimd. Ja,
0: ja zeker. Dus geen streepje erbij.
1: Nee.
0: Geweldig nummer, dat BR. Bohemian Rhapsody. Lekker hard te zetten, vooral in de file. Eens dat, dat er ook andere nummers zijn die mooi zijn in de jaren 60, 70 of 80. Maar een streepje wel erbij voor Gerrit Wim van Velzen.
1: Oké.
0: Zetten we erbij.
1: Ja.
0: Inderdaad, lekker draaien hoor. Queen, over smaak valt niet te twisten. Dring anderen je mening niet op. Maar ik vind het zo ontzettend mooi. Al meer dan 40 jaar een topper.
1: Oké.
0: Even kijken, dat moeten de rappers. Want we hadden natuurlijk even over Bad

0: Bunny met de wethouder van Den Haag, inderdaad, Marielle Favier. Dat is natuurlijk een rapper. Die rappers die moeten dat nog maar waarmaken, die 40 jaar.
1: Dat is ook een dingetje. Dat is een mooie.
0: Streepje erbij dus. Supergoed. Jammer. Oh, die heb ik al gehad trouwens. Ans. Ja, Ans is altijd groot fan van jou. Mm-hmm. Ook altijd knuffels geven. Ja. En, maar dat is over.
1: Oh.
0: Ja. Dat is toch een schitterend nummer. Ik ben het niet eens met Jeroen. Het is ook nog eens de titel van die mooie film over Freddy's leven.
1: Ja, dus dat was een mooie film. Heb ik ook gezien. Erbij.
0: Oh, dat dan weer wel.
1: Ja, nee, de film vond ik beter dan het liedje. Ja, dat is waar.
0: Op tijd hoop ik nog. Nee, niet draaien. Te veel gehoord. Leuk. Ja.
1: Moet ik bij een plaatje wat ik tegenover... Ja, ik ben er bijna uit wat ik even de tegenover wil stellen. Want als we dus niet tot 35 mensen komen die zeggen... ja, we gaan hem draaien. Ik vind hem heel mooi. Om deze reden. Dan mag ik een plaatje uitkiezen, zeg maar. Want dan hebben we tijd over.
0: Ja.
1: Moet ik al... zal ik dat zo meteen even
0: bekendmaken? Ja, doe zo meteen inderdaad.
1: Ja, dat is goed. Ja.
0: Wil je de tussenstand al weten?
1: Ja, wil ik weten.
0: Ja, want we moeten echt... Kom op jongens, Queen fans appen. 21 staan we op. Als het zo doorgaat, dan redden we het niet tot 10.
1: Nee, 35 zijn er minstens nodig om de plaat te draaien. Maar zo niet heb ik een heel mooi alternatief, denk ik.
0: Dit is het moment als je die kaarten wil voor Drievliet. 4 kaarten heb ik je voor je liggen. Je moet er wel wat voor doen. Je moet namelijk een beetje acteren. Maar dat kan je. 070 390 5454. Nu bellen.

0: Rob de Nijs en zondag. En we zitten hier nog helemaal vol in discussie over... zelf ook over Bohemian Rhapsody. Ja. Daar is wat anders, want we gaan namelijk kaarten weggeven voor... Drievliet.
1: Ja.
0: Ja. We hebben een gast, Monique de Zwart. Goedemorgen, Monique.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
1: Monique, hoor ik het Monique?
0: Ja, het is een Monique,
2: hoi, hoi.
0: Ja.
2: Hoi.
1: Oh. Oké, okay. Monique, eerste vraag aan jou. En het hangt er echt niet vanaf of jij wel of niet de kaart kan winnen voor Drievliet.
0: Nee.
1: Maar ben jij voor het draaien van de plaat Bohemian Rhapsody... of zet je normaal, als je die plaat hoort, de radio wat zachter? De plaat van Queen.
2: De plaat van Queen bedoel je?
1: Ja, Bohemian Rhapsody. Is dat een plaat die je graag zou willen horen? Of zet je hem zachter dan? Omdat je hem niet zo leuk vindt?
2: Nou, ik vind hem niet goed en niet slecht.
1: Nee.
0: Oh,
2: een beetje middenin.
0: Ja. Maar als we vragen van, wil je dat we hem straks gaan draaien? Dan wat zeg je dan?
2: Ja, ik wel.
0: Oh, dat wel dan.
1: Wacht even.
2: Ja,
1: wacht
2: dat
1: even.
2: Wel.
1: Dan moeten we, wacht eventjes. Ik zou er een plaat, want ik vind hem niet zo heel leuk. Dus voor mij hoeft hij niet gedraaid te worden. Daar probeer ik je even over te halen. Jij zegt, draai hem dan maar wel. Ik zeg, als ik dan een ander liedje voor je zou draaien. Als je zou mogen kiezen tussen Bohemian Rhapsody van Queen. Of tussen dit liedje.
0: Ja, oh, ik ben helemaal niet voorbereid.
1: Oh.
0: Wacht even.
1: Wacht even.
0: Ja.
1: En dan heb ik in jouw geval, omdat je Monique heet, heb ik een alternatief.
3: Hallo,
2: okay.
3: Monique.
1: Hoorde je dat?
0: Ken je deze?
2: Ja, ik ken hem.
1: Hey Monique, van Frans en Monique.
2: Ja, ik ken hem.
1: Wat zou je dan liever horen? Jouw plaatje, Hey Monique, of dat ene plaatje wat ook bestaat van Queen?
2: Nou, toch wel mijn eigen naam eigenlijk.
0: Oh, dat toch wel.
1: Dankjewel.
2: Ja.
1: Okay.
0: Is dat nu de keuze? Dat we of Hey Monique draaien, Jeroen, of Bohemian Rhapsody.
1: Dat wordt ook mijn alternatief voor Monique, die we nu in de telefoon hebben, voor Drievliet.
0: Ik heb hier dus een heel lijstje met alle namen die voor Bohemian Rhapsody... ik had je er al bij gezet, maar ik hou je weer weg.
1: Ja, en als het dus niet, als we dus niet voldoende stemmen krijgen, dan draaien we Hey Monique van Frans en Monique.
0: We hebben je natuurlijk voor een hele andere reden ook aan de lijn nog, Monique. Want jij belt natuurlijk voor die kaarten voor Drievliet.
2: Ja.
0: Waarom wil je er graag heen en met wie?
2: Ja, ik wil heel graag met mijn dochter. Ze is inmiddels 14, maar ze vindt Drievliet nog helemaal te gek. En ik heb ook nog een vriendin met een zoontje.
0: Oh.
2: Ook van 14 trouwens, maar die vindt Drievliet ook nog helemaal te gek.
0: Ja, oh, dat wordt hartstikke een gezellige boel volgens mij als je de kaarten wint. Want dan heb ik 4 kaarten namelijk.
2: Ja.
0: Maar je moet er wel wat voor doen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Je moet je helemaal ingaan leven in een van de attracties. En dan horen we alvast hoe je daar zit. Straks als je die kaarten natuurlijk wint. En ik heb voor jou klaarstaan de Jungle River. Dat is zo'n boomstam, denk ik, hè? Dat is
2: met
0: zo'n splash.
2: Ja, die durf ik nog net.
0: Oh, kijk, heel goed. Nou, we gaan
2: vind hem al heel spannend.
0: Nou, stap vast in. Maak je vast. Hè, even het riempje om. En dan ga je,
2: zeker.
0: Monique.
2: Ja, oké. Okay. Ja, we gaan naar boven nu.
1: Oh.
2: Nou, dat valt nog wel mee, hè, naar boven gaan. Dan is er nog niks aan de hand. Ja, we gaan bijna naar beneden. Oh! Die vond ik toch wel heel spannend, hoor.
0: Ja. Helemaal
2: ik leef
0: nat
2: nog.
0: Helemaal nat geregend. Kom nog één splash aan, Monique.
2: Ja, dat is toch een hogere, hè?
0: Daar komt hij.
2: Ja, daar komt hij. Oh, ja, dan gaan we naar beneden. Ah! Ja, ik heb het weer overleefd.
0: Goed. Nou, ik heb goed nieuws. Je hebt het hartstikke verdiend. Die 4 kaarten zijn voor jou.
2: Dank je wel.
0: Heel veel plezier erbij.
2: Geweldig, hartstikke bedankt.
0: Ik denk als je straks zo hard gilt, dat wij het hier gewoon horen.
2: zo schreeuw ik echt, hoor. Mijn dochter ligt dan in een deuk.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, die kent dat wel. Dag Monique.

0: John Sedaka en Just Another Day. Het is vandaag niet Just Another Day, want het is een bijzondere dag dat wij kiezen tussen Queen en Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Ja, of jouw plaatje.
1: Hey Monique. Dit, hè. Daar gaat die meneer zingen, let op. Frans is dat.
2: Hey Monique.
0: Hoi, hoi.
2: Mag ik mami even spreken?
1: Ja, nee, de reden dat ik deze plaat dan graag als alternatief zou willen draaien is het feit dat de discussie vroeger met vrienden of met andere mensen, je moet die plaat van Queen goed vinden. Nou, die vond ik niet zo goed. Ja, hoe kan dat dan? Hoe je moet? Dat is toch van, je moet hem goed vinden. En toen zei ik, nou oké, als het dan moet, hè, dan moet je ook de plaat die ik leuk vind, Frans en Monique, goed vinden. Nee, dat was helemaal niks. Frans, nee, dat is helemaal niks. Dus die moet je dan niet goed vinden. Dat vond ik heel vreemd. Dus vandaar dat ik dit als mijn alternatief, als we niet in die 35 voorkeurstemmen voor Bohemian Rhapsody komen, dan is dit mijn voorstel. Dan draaien we dit. En ook voor Monique, die we zojuist in de telefoon af.
0: Martinus, die is een beetje pissig.
1: Oh.
0: Want die stemt
1: niet de bedoeling.
0: Met volle overtuiging op Queen. En okay. Dit riekt naar beïnvloeding.
1: Jeroen. Nee, helemaal niet. Het kan ook zo zijn dat mensen juist dan gaan stemmen voor Bohemian Rhapsody.
0: Ja, kan allebei de kant op.
1: Ja, kan beide kanten op. Nee, absoluut geen beïnvloeding.
0: Goedemorgen, ik heb niet zo goed opgelet, maar als jullie nog een stem nodig hebben, ik ben pro-Bohemian Rhapsody van Marijke Sweers.
1: Oké.
0: Okay, die hebben we zeker nog nodig. Goedemorgen, de twee J's. Dat zijn wij.
1: Ja.
0: Ik ben voor het alternatief van Jeroen, hoor. Groetjes van Tilly. Nou,
1: dank je.
0: En Marga zegt Tilly? Yes, Queen.
1: Oké.
0: Dus die schrijf ik erbij.
1: Ja, maar dat mag, hè? Ik vind het dan wel goed. Ik vind het prima.
0: Jij vindt het wel goed.
1: Ja, zolang je maar niet iemand hebt
0: die zegt, winnen,
1: je moet
0: toch?
1: Dat toch goed vinden. Hoezo is dat nu onbegrijpelijk dat jij het niet goed vindt? Ik had niet veel.
0: Ik vind het niet erg, dus als mensen stemmen voor...
1: Nee. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen.
0: Tuurlijk wel doen.
1: Nee.
0: 070-307-8080, daar kan je naar appen, daar
1: Hoe
0: kan je je
1: nog?
0: Stem kwijt. Nou, tot het einde van de show. De laatste, plaat gaat worden.
1: Oh ja, maar je mag dus ook stemmen. Dan gaan we die ook tellen. Nou ja, ze werkte niet helaas vandaag. Maar Frans en Monique. Hey Monique is een mooi alternatief voor als jij zelf ook denkt, mocht ik Queen horen, die ene plaat van Queen. Mooi gemaakt, maar ik zet de radio wel wat zachter. Dan mag je ook nee zeggen. Maar denk je echt, ja, dit is de plaat, dit is zo ontzettend mooi. Ja, dan mag je ook voor kiezen.
0: Dat zeg je ook zachtjes. 070-307-8080. Of mail even naar westwordwakker@omroepwest.nl. Help Queen aan die meerderheid.
1: Hoeveel stemmen hebben we nog nodig?
0: Heel veel. I want you to want me.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Het begint echt spannend te worden. Het is kielen.
6: Ja?
5: Ja, Monique, of je bent lekker aan het eten.
6: Ja, ik heb niet zo van het eten. Ik heb een beetje een flauw hoofd, moet ik zeggen.
5: Dat moet je niet.
7: Worden voor jezelf ook?
6: Ja. Wie zei dit?
7: Nee, maar
6: ik hoorde een zacht piepgeluid vanuit de overkant.
5: Ja, irritant, hè, dat?
6: Dat een hoog was dat, vervelend geluid.
7: Dat aantal van
6: 35... Hoor je het weer? Oh,
7: dat aantal van 35 is niet voor niks gekozen, toch?
5: Nee, nou ja, dat is dus puur toeval. Maar ik ben dus gisteren 35 geworden. Toen kwamen we net achter.
7: Zit
5: ja,
7: toch in je hoofd, denk ik.
5: Was ik zelf ook weer even vergeten, ja. Ik denk het, ja. Reinoud, het nieuws.
7: Ik ga doen waar ik voor gekomen ben, als ik de kans krijg.
5: Ga maar.
6: Oké.
7: Dankjewel, Jeroen. Ik ook voor jou, hoor. Daar niet van. De Haagse gemeenteraad debatteert vanavond over de plannen voor de komende jaren van de nieuwe coalitiepartijen VVD, DENK, CDA en de grootste Hart voor Den Haag. Oppositiepartij PRO maakt zich zorgen over geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en de bestaanszekerheid. En dat er in het Rode Kruis aan de Sportlaan, het oude Rode Kruis ziekenhuis, geen asielzoekerscentrum komt, nu Hart voor Den Haag het voor het zeggen krijgt, vindt fractievoorzitter Marielle Favier van PRO erg.
8: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
7: De Haagse Vogelwijk doelt ze op. Pro-fractievoorzitter Marielle Favier. Het is haar laatste werkdag als wethouder namens die partij. Over wethouderskandidaat Henk Harms van Hart voor Den Haag is, oh ja, die halverwege de dag houdt het op. Ja.
5: Morgenavond worden ze geïnstalleerd, de nieuwe wethouder.
7: Dit is haar ene laatste werkdag als wethouder namens die partij, dames en heren.
5: Je bent zo flexibel.
7: Ja, als een looie deur. Ja, over wethouderskandidaat Henk Harms. Dat is minder leuk. Van Hart voor Den Haag is het laatste woord nog niet gezegd. In 2020 vertrok hij als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. De NAVO-top in het Haagse World Forum juni vorig jaar heeft de stad tussen de 32 en 35 miljoen euro gekost. Vooral de maandenlange afsluiting van de Johan de Witlaan, waar het World Forum aan ligt, heeft veel geld gekost. Politiek verslaggever Lieve van Sloten legt het uit.
9: Omdat die weg afgesloten werd, leidde dat tot vertragingen voor bewoners en ondernemers en ook lagere bezoekersaantallen voor Den Haag. Het beeld ontstond ook dat Den Haag helemaal niet bereikbaar zou zijn zonder die afsluiting. Was de kans dat de NAVO-top naar Den Haag zou komen eigenlijk nihil. De loopafstanden, dat moest vanwege de organisatie van de NAVO, die moesten klein zijn. Dus de wereldleiders moesten snel van A naar B kunnen lopen.
7: Ondernemers profiteerden ook van de top.
9: Dat komt door opdrachten van het World Forum. Ja, je moet denken, die moeten ook de catering, de broodjes, de mensen die de broodjes smeren, die moeten die allemaal, die bedrijven allemaal inzetten. Nou, die hebben ervan geprofiteerd. Het Rijk heeft opdrachten uitgegeven. Maar de ondernemers buiten Den Haag, die hebben vooral geprofiteerd.
7: En het imago van Den Haag als stad van vrede en recht heeft ook baat gehad bij de NAVO-top, blijkt uit een kosten-batenanalyse. Daar spraken tientallen wereldleiders af om de defensieuitgaven flink te verhogen op die top. Op het Gouweplein in Boskoop heeft de brandweer gisteravond voor de nodige verkoeling gezorgd. Er was voor jong en oud een waterspektakel georganiseerd. Het water werd met een brandweerslang uit rivier de Gouwe gehaald. waterspektakel werd vooraf aangekondigd via sociale media en vooral veel jeugd kwam er op af. En ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zamburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Eerder speelde hij onder meer bij het Engelse Brentford. Zamburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. En de Haagse club heeft zich ook versterkt met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over voor de Duitse FC Saarbrücken.
5: Huub Mizee met het weer.
10: Ook vandaag is het droog en zonnig. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 29 graden. Komende nacht is er geen of weinig bewolking. De noordoostenwind neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt tot 17 of 18 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook kans op een enkele bui. De noordoostenwind is morgen matig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 28 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon. Ook dan is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 25 graden. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en dan wordt het ongeveer 21 graden.
5: En er staat nog wat, Tim Schaap.
11: Ja, zeker, waar je u tegen zegt. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp, 6 kilometer en 3 kwartier extra. Is er een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daar helaas dicht.
5: Dankjewel, dank u wel.
11: Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Je mag je zeggen hoor.
5: Ach, dank je.
7: Hoe zei Frits Spits het altijd van, oh ja, dan had hij een kandidaat uit Utrecht. Oh, dan kom ik bij u terecht.
11: Ja.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik het, zeg maar. Of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: Ja, ja, ja. Hey Monique, kom maar door. Zegt Marcel.
1: Hey, goedemorgen. Wat leuk.
0: Ja, graag. Queen draaien. Het alternatief is afschuwelijk. Sorry, Jeroen. Groetjes Simone.
1: Ja, maar oké, dan de vraag. Moet ik dan Queen goed vinden? Ik denk dat Simone niet zo is dat ik het goed moet vinden. Dan snap ik ook dat ze liever dat hoort dan Hey Monique. Ik vind Hey Monique leuker, maar...
0: Marja Offers. Queen, Bohemian Rhapsody natuurlijk.
1: Ja.
0: Angelique, goedemorgen. Graag Monique. Queen hoor je wel vaker. Fijne uitzending. Groetjes, Angelique. En Hans die zegt, ja, ik heb dat intro van Queen nu al 20 keer gehoord. Dus nu wil ik Monique horen.
1: Oké.
0: Het wordt spannend. We hebben nog maar een paar stemmen nodig. Zeg ik heel zachtjes.
1: Oké.
0: Maar we hebben natuurlijk ook nog andere muziek in onze platenkoffer die we over 2 dagen meeslepen naar het stadspark van Angelique. En daar zitten zoveel mogelijk plaatjes uit onze eigen regio in. Ja, daar gaan we heel veel van draaien, zoveel mogelijk. We hebben ook daar zoveel binnengekregen dat we niet alles kunnen draaien. Maar we maken er een mooie lijst van vanuit dat stadspark. Ja, dan luiden we officieel de zomer in. Wordt een mooie uitzending. Deze gaat er nieuw in.

0: Ja, van Direct hebben we tot nu toe alleen nummers gehad met Marcel Veenendaal in de platenkoffer. Maar daar komt verandering door Monique. Maar dan een andere, Monique van der Vliet.
1: Dit is een teken. Dit is een teken.
0: Ik stop er graag.
1: Hey, Monique.
0: Een oude van Direct in schrijft ze, namelijk Rollercoaster.

Ja, goedemorgen. Elkwin mag natuurlijk niet ontbreken in de koffer. Love is a little thing, wat we nu draaiden. Die zou ik graag mee willen nemen in de koffer. Dat zegt Christa. Verder zegt ze, Elkwin had ook een 1 top 40 hit. Namelijk Wheelchair Groupie. Maar dat vind ik zo'n beetje hun slechtste nummer. Dus laat

0: En Goldband die is aangevraagd door Patricia Kokke en die bellen we even. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom Goldband?
1: Nou, ik heb hele goede herinneringen aan omdat ik met mijn zoon naar het concert ben geweest. Ik ben zelf ziek en heb daardoor weinig uitjes. En dit was zo'n kostbaar en mooi moment. Dat vandaar dat Goldband heel erg veel herinneringen bij mij oproept.
0: Ja, want wat was zo mooi aan dat concert, naast dat je dat natuurlijk dan zo met je zoon kon beleven?
1: Nou, sowieso. Zij maken er zo'n fantastische show van. En de sfeer en ja, weet je, de muziek zelf. En dan weet je wel, gewoon uit Nederland. Nou ja, gewoon. Maar ik bedoel, zo dichtbij. En ja, het zijn gewoon echt fantastische nummers.
0: Ja, is dit je favoriet, Noodgeval?
1: Ja, ja, ja, ja. Dan kan je lekker hard meezingen. En, en iedereen kent het ook zowat. Dus ja, ik vind het altijd wel een heel mooi nummer.
0: Ja, ik heb goed nieuws.
1: Ik vind de Kinderwens ook een heel mooi nummer.
0: Ja, die is prachtig, hè? Dat is een soort ballad inderdaad over dat ze stiekem allemaal wel vader willen worden. Volgens mij zijn de eerste baby's ook al wel geboren in Goldbandkringen.
1: Ja, klopt. Ja, dat is prachtig. Die vind ik ook zo bijzonder,
0: Maar in dit geval Noodgeval, die stoppen we in de platenkoffer. En Patricia, we mogen een paar luisteraars verrassen met een prachtige Radio West rolkoffer. En die gaat vandaag naar jou.
2: Hey!
1: Oh, wat leuk!
0: Ja.
1: Nou, die ga ik aan mijn zoon geven. Ja? Echt superfijn, ja.
0: Gaat hij op vakantie deze zomer?
1: Ja, die gaat lekker weg naar Frankrijk en met zijn vrienden. Dus,
2: hoe oud is je zoon, Patricia?
1: Mijn zoon is 20.
2: Ja. Ga je nog wel samen op vakantie ook met z'n tweetjes? Of met misschien meerdere mensen?
1: Nee, ja, ik kan helaas niet op vakantie.
2: Oh,
1: dus daarom vind ik het fijn dat we dat mooi kunnen gebruiken.
2: Nou, fantastisch. Ja, het zijn mooie koffers, Patricia. Het zijn mooie koffers. Ik hou van koffers. Ik ben er gek van. Ik heb er veel te veel thuis. Deze heb ik niet. Ik mag hem ook niet meenemen. Maar ik heb hem wel even bekeken.
1: Oh,
2: je geeft een heel mooi cadeau aan je zoon. Echt waar.
1: Oh, ben ik heel blij mee.
2: Hartstikke.
1: Super bedankt.
0: Patricia, dankjewel. Hè. En we gaan Goldband gelijk even draaien. En dit is Noodgeval. En groetjes aan je zoon, hè?
1: Doei. Dankjewel.
0: Doei.
2: Hoi.

0: Goedemorgen allen.
1: Mag ik even iets toegeven?
0: Nou?
1: Ik ken de naam Goldband. En vooral omdat de zanger van Goldband met Maan was, de zangeres.
0: Ja.
1: Ik weet dat ze heel populair zijn, heel populair. Ik had nog nooit een liedje van ze gehoord.
0: Oh, en?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind Queen leuker, Premier Rhapsody. Maar, nee, maar serieus, wat is dit? Leuk, joh.
0: Leuk, hè?
2: Ja, dit is super leuk.
0: Super Haags.
1: Ja. Oh, dat wist ik niet eens.
0: Ja.
1: Ja, Sommieu, dat is een van mijn favorieten. Ook Haags natuurlijk, hè. Ja. Maar dit is mooi. Mooi.
0: Goedemorgen, allen. Geweldige humor altijd van Reinoud. Echt gaaf dat hij dat bezit. Een echte gave ook, noemt hij het. Ga zo door en elke keer een genot om naar te luisteren. Als dank wil ik graag een nummer voor hem aanvragen. Ik dacht zelf aan Bohemian Rhapsody.
1: Is dat toevallig van wie is de afzender?
0: Marcel de Koning.
1: Geen Reinoud Roemer?
0: Nee,
1: wat hij dat over zichzelf.
0: Ja. Nou, het had hem kunnen zijn. Ja.
1: Ja, nou, kom maar op.
0: Ja.
1: Wachten we nog even met de uitzending?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik fluister even dat we nog één stem nodig hebben.
1: Ja. Wacht, die zou ik normaal gesproken aan Angelique vragen. Angelique, goedemorgen.
0: Angelique, goedemorgen.
1: Bohemian Rhapsody van Queen.
3: Bonjour, tout le monde.
1: Ja, bonjour, hartstikke bonjour. Maar Bohemian Rhapsody van Queen, met gevaar voor eigen leven. Als jij die hoort op de radio, hè? Stel ik je deze vraag met gevaar voor eigen leven. Zet je de radio dan harder of zet je hem zachter?
3: Wat is het je waard wat ik antwoord?
1: Nee, niks. Nee, ik wil gewoon eerlijk antwoord.
0: Ik kom bij je logeren.
1: Ja,
0: en ik ben voor Queen. Dus,
1: Ja, nee. Maar ik heb dan, weet je, ik vind het niet zo'n leuke plaat. Moest je hem mooi vinden. Ik vind het van niet. Dus
0: jij wil liever deze horen?
1: Ja.
0: We gaan even bellen hoor met de plaat. Maar.
1: Hey Monique. Nou, Angelique, probeer je niet op te komen. Dit is toch heel mooie. Nee, jij hebt het erover.
3: Wow, jeetje. Je maakt het me wel heel erg moeilijk, Jeroen.
1: Angelique.
0: Maar als je in je hart kijkt, Angelique.
1: Angelique.
0: Laat je niet beïnvloeden.
3: Ja.
1: Angelique.
0: En wat denk je dan?
3: Jeetje.
1: Angelique.
3: Kan jij tegen Jeroen nee zeggen?
1: Nee.
3: Jorinda?
0: Heel makkelijk.
1: Ja. Ik kom alleen maar nee.
0: Doe ik 4 uur lang eigenlijk.
3: Jeroen.
1: Ja. Ik ga
3: je
1: naar huis, denk ik.
3: Je weet dat ik je...
1: Moet ik straks gewoon naar huis gaan? Je weet dat die plaat die duurt 24 minuten, hè, van Queen. Die kunnen we nu al deels maar draaien.
3: Ja, en toch. Ja,
1: Angelique.
3: Mijn hart zegt toch wel... Ja, ik vind het wel heel... Je maakt het me heel erg moeilijk, maar...
1: Je kunt ook gewoon zeggen, ik heb geen keuze. Kan ook.
3: Nee.
1: Dan kies ik voor je.
3: Je hebt ze ding. Ja, toch?
0: Kijk. Okay. Ja, dat is...
3: Ja. Ja, Queen.
0: Officieel.
3: Ja, sorry.
0: 35 stemmen voor.
1: Zeg, officieel ga ik nu naar huis?
0: Ja. Is toch even
1: ga
0: de
1: ik in
0: tip?
1: Ga auto luisteren, daar kan ik op een zachter zetten namelijk.
0: Het is inderdaad een lange plaat, dus Angelique, gooi even die uittip eruit.
1: Ja.
3: Oké, wij gaan vandaag naar het Buitenpark Openluchttheater in Zoetermeer. Dat is vlak naast die eeuwige sneeuwpiste. En daar is te zien The Highland King. Het is een nieuwe, spectaculaire openluchtmusical. En die gaat over de vrijheidsstrijd van de Schotten. En het mooie ervan is... Ja, je zou het niet geloven, maar in Zoetermeer zijn er heuvels... En dat decor, dat wordt echt gebruikt. Dus als je daarnaar kijkt, dan lijkt het net alsof je in Schotland bent. Het is een cast 60 acteurs. En er is ook nog een groot live orkest is erbij. En het is een beetje Outlander, maar dan als musical. En vanavond tot en met 19 juli... dagelijks 's avonds te zien van 8 uur tot 11 uur. En als je meer wil weten, kijk dan op de website www.thehighlandking.nl.
0: Dankjewel, Angelique. Angelique.
1: Angelique, veel plezier trouwens, vrijdag. Wat echt een superleuke
3: Dankjewel,
1: uitzending.
3: Jeroen.
1: Ja, veel plezier.
3: Kom langs.
1: Ik ben weg. Ik ben weg die dag.
3: Oké. Okay.
0: Patrick, Yo. Andere keer.
2: Ja,
0: wel
2: zeker.
0: Geen Bohemian Rhapsody?
2: Ja, wel. Jawel.
1: Oh.
2: Ja.
1: We hebben dik
2: straks na 10 natuurlijk ook de jager van vandaag. Een Nederlandse toerzegen in de Tour van 2016. Kaarten voor 3 Vliet en droomplaatjes in de plaats voor 12.
0: Ja, dit was voorlopig onze laatste keer als afscheidscadeau heb ik voor je.
1: Het is definitief geworden inmiddels, hoor.
0: Ja.
1: Nee, terecht. De mensen hebben gewonnen. Hartstikke mooi. Echt waar.
0: Je kan hem zo zachter zetten. Maar geniet vooral van Bohemian Rhapsody.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
9: Een DJ-les voor senioren, jazeker, komen we straks tegen in de archiefbak. Aan de bak! 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Sobber.
10: Een jongen die in november een 30-jarige man knock-out sloeg in Naaldwijk is nog altijd niet gevonden. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde aandacht aan de kwestie en beelden van het incident zijn ook landelijk getoond. In opsporing verzocht was dat. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en brak zijn kaak op twee plekken. Een onbekende man is gisteravond gewond geraakt bij een vechtpartij op het Maartje Offerspad in Leiden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Ook niet hoe het met het slachtoffer gaat nu. En de Haagse gemeenteraad debatteert vanavond over de plannen van coalitiepartijen Hart voor Den Haag, Denk, VVD en het CDA voor de komende jaren. Meer regionieuws hoor je om 10:30 nu, het overige nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB.
12: De spits is officieel ten einde, maar in de regio staat er nog wel file. Op de A12, Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nootdorp, 7 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is er afgesloten.
13: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te blijven.
17: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
16: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
17: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
18: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: Het plaatje dat vanzelf uit mijn platenkast komt kruipen als het een beetje broeierig is. Ja. Heerlijk sfeertje van Alana Miles en Black Velvet aan het begin van deze Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Past in ieder geval prachtig bij het weertype van vandaag. Opnieuw een zomerse dag. En je bent van harte welkom bij de 10e jaargang aflevering 2319 van Aan de Bak. Leuk dat je erbij bent, want straks strooi ik weer met kaarten voor het pretpark in Den Haag, waar je ongetwijfeld naartoe wil deze zomervakantie. De jarigen van vandaag zijn van harte welkom. 15 juli, kijk eens even op de kalender bij jezelf en geef het aan me door. Aan de bak, apenstaartje@omroepwest.nl. We komen een DJ-training voor senioren tegen in de archiefbak dit uur. En plaatjes om van te dromen in de plaat voor 12. Dus ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik zou hier blijven.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: Met de nieuwe Teddy Swims.

0: Boney M, Ray Ray, het Holly Holiday, nou bijna.
1: De plaats. Voor 12.
0: Onze regio is echt aan de beurt aan het eind van deze week. Maar voor het zover is, dromen we nog even weg bij vakantiebestemmingen waar we heel graag naartoe zouden willen. Bijvoorbeeld met deze platen voor 12.
2: Nummer 1.

0: Twee droomplaatjes als kandidaten in de plaat voor 12 vandaag. En welke zou jij willen horen vandaag? Billy Joel met The River of Dreams, keuzemogelijkheid 1. En Marco Borsato met Dromen zijn bedrog, is keuzemogelijkheid 2 vandaag.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Vertel me dat via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Billy Joel. Nummer 2, Marco Borsato. En je mag natuurlijk ook appen naar de Radio West studio. Dat doe je via WhatsApp. 070-307-8080 is het nummer daarvoor.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij

0: Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Goedemorgen, dit is Radio West, 1 over half 11. Aan de bak, het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
2: Hi Patrick, de islamitische basisschool Younes Emre in Naaldwijk groeit uit haar voegen. Was het 4 jaar geleden nog maar de vraag of de school in Westland er überhaupt zou komen. Nu zijn er zoveel leerlingen dat extra onderwijsruimte nodig is. In september verhuist een deel van de scholieren tijdelijk naar De Lier, totdat het schoolgebouw in Naaldwijk is uitgebreid. Stichting Younes Emre wilde al 10 jaar geleden een islamitische basisschool beginnen, maar een meerderheid van de gemeenteraad van Westland probeerde de komst van de school meer dan eens tegen te houden. Na een juridische strijd en ingrijpen door toenmalig minister Arie Slob opende de school in 2022 uiteindelijk alsnog haar deuren in Naaldwijk. De Haagse gemeenteraad debatteert vanavond over de plannen voor de komende jaren van de nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, DENK en de grootste, Hart voor Den Haag. Oppositiepartij PRO maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en op bestaanszekerheid. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen asielzoekerscentrum komt, nu Hart voor Den Haag het voor het zeggen krijgt, vindt fractievoorzitter Marielle Favier van PRO erg.
3: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
2: Ook over wethouderskandidaat Henk Harms van Hart voor Den Haag zal het debat vanavond zo goed als zeker gaan. Harms vertrok in 2020 als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. Op het Gouwenplein in Boskoop heeft de brandweer gisteravond voor de nodige verkoeling gezorgd. Er was voor jong en oud een waterspektakel georganiseerd. Het water werd met een brandweerslang uit de rivier de Gouwen gehaald. En tijdens de zomervakantie, die in onze regio vrijdag begint, rijden minder sprinters in de spits, meldt de NS. Dat heeft onder meer gevolgen voor de trajecten tussen Leiden en Utrecht en tussen Den Haag en Gouda-Goverwelle. Voor de rest rijden de Nederlandse spoorwegen gewoon de normale dienstregeling, maar het advies is wel om je voor de reis de reisplanner te checken. De aangepaste dienstregeling duurt 4 weken, dus tot half augustus.
1: En dan Huub Minzee met het weer.
4: Ook vandaag is het droog en zonnig. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 29 graden. Komende nacht is er geen of weinig bewolking. De noordoostenwind neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt tot 17 of 18 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook kans op een enkele bui. De noordoostenwind is morgen matig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 28 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon. Ook dan is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 25 graden. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en dan wordt het ongeveer 21 graden.
1: Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap bij de ANWB.
5: Er staat nog een opvallende file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
2: Tim, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De dijk nergens goed voor. Grijp je kans straks. Jouw kans op kaarten voor Familiepark Drievliet. Hou de telefoon in de buurt.
1: De archiefbak.
0: Eerst even naar
2: 2018.
0: Lewis Hamilton wint de Grand Prix van Duitsland. Op 22 juli 2018 komt de Engelsman als eerste over de finish op het circuit van Hockenheim. Onze Nederlander Max Verstappen eindigt vierde. Op 27 juli 2018 vindt de langste maansverduistering plaats van de 21ste eeuw. De maan is op dat moment ruim 22 minuten helemaal verduisterd. En de Rijswijkse Isis van der Wel is als DJ Isis wereldberoemd, maar in juli van 2018 geeft ze een speciale workshop DJ'en aan senioren in Rijswijk. In de Florence DJ-studio bij Trias, het Centrum voor de Kunsten, leren ouderen de fijne kneepjes van het DJ-vak, tot groot enthousiasme van een van deze deelnemers.
3: Ik vind het wel leuk met knopjes en dingetjes. En dan heb ze de echo uitgelegd en zo. En de filter. Ja, je leert wel een hoop in ieder geval. Want het zijn moderne spullen. Ja, en wij zijn gewend vroeger op de LP's en alleen met de schuifknopjes. Ja, nu is het modern. Ja, maakt toch wel, mag het eigenlijk niet zeggen. Het lijkt wel tot iets makkelijker is, omdat je minder dingen hoeft op te letten. Want nu heb je standaard klaarknopjes, schuifjes. En ja, ik ben benieuwd voor de feestjes. Daar heb ik zin in. We hebben al aardig hoop geleerd.
2: 2018.

DJ Isis zagen die oudere jongeren het DJ'en in een nieuw licht. En de New Light van John Mayer kwam uit datzelfde jaar. Het is Radio West en deze hele week strooien we met kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. En dit is je kans om er 4 te winnen. Nu even bellen. 070-390-5454. Bel nu met 070-390-5454. Dus stappen we in een van de attracties van het familiepark. Als je dat een beetje goed tot een einde brengt, dan heb je gewoon 4 kaarten te pakken.

0: Shocking Blue, Mighty Joe. Ja, dan gaan we even naar Drievliet met Kitty van Nijhoff uit Den Haag. Goedemorgen, Kitty.
1: Goedemorgen.
0: Wat was vroeger, toen je een kleine Kitty was, je favoriete attractie in pretparken?
1: In Drievliet was dat die grote glijbaan.
0: Oh, ja.
1: Want er was toen nog niet veel bijzonders verder.
0: Nee, precies. En toen, maar dat was wel spectaculair natuurlijk, want dat was echt hoog, ja. Hè?
1: Dat was echt hoog voor mij toen wel.
0: Ja. En wie zou je nu meenemen naar Drievliet als je kaarten wint?
1: Mijn kleinkinderen.
0: Ja, hoeveel heb je er?
1: 8.
0: Wauw! Kitty.
1: 8 jongens.
0: Ja, nou dat lukt even niet met die 4 kaarten natuurlijk. Hè. Dus dat moet je zelf nog even.
1: Dat geeft niet.
0: Oké. We hebben geen glijbaan voor je, maar we maken een rondje in het Spookmuseum op dit moment, Kitty.
1: Ja.
0: Dat is een rondje in het donker. Een beetje Egyptische sferen is het. En je zit in een karretje en je zit helemaal in het donker. Dus je gaat even zelf meemaken wat er gebeurt natuurlijk. Vertel het maar. Wat zie je allemaal om je heen?
1: Oh, ik zie een Egyptisch spook. Ik wil eruit. Oh, wat zie ik nog meer? Oh, ik doe mijn ogen dicht. Ik zie niks. Nee, ik doe mijn ogen open. Oh, wat is dat dan?
0: Ja, wat zie je?
1: Wat is dat? Nee, dit is niet Egyptisch. Dit is een gewoon spook.
0: Oh, gewoon spook.
1: Hoe kan dat dan? Nee, die is echt oud, mijn man. Oh, help. Oh, ik wil echt eruit nu, echt waar. Oh, vreselijk. Hoe verzin je het niet? Niet normaal.
0: Nou, goed gedaan hoor, Kitty. Ja, hartstikke goed. Ja, dit is ook een attractie, daar moet altijd een volwassene bij. Nou, je snapt nu waarom, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die hele kleintjes mogen niet hoor, want die houden weer daar wat van over waarschijnlijk, dus dat doen we maar niet.
0: Nee, dat lijkt mij heel goed inderdaad. Nou, jij mag in ieder geval 4 mensen in totaal blij maken met een toegangskaartje. En je hebt ze te pakken hoor, Kitty. Heel veel plezier met al die kleinkinderen van je.
1: Ja, hartstikke bedankt. En nog heel veel plezier jullie.
0: Ja, dankjewel hè. Dag.
1: Doei.
0: Ja, plezier met het weggeven van die kaarten. Want dat doen we dus nog tot en met aanstaande vrijdag. En de volgende kans om er 4 in de wacht te slepen is straks na 12 in het programma Menno in de Middag bij Menno Tam. En dit zijn Kip Creole en de Coconuts.

Ja, zelfs Ron Kast, die ken je van het adres onbekend. Ja, die, stond niet, heel erg, die schrikt niet heel erg van een familieverhaal hier of daar. Die schrok van de inhoud van deze tekst, hoor. Ja. Kip Creole, de Coconut, Annie, I'm Not Your Daddy. En meer schokkende onthullingen straks. Na 11 natuurlijk in Eeuwige Roem. Een nieuwe ronde komt eraan. En daarvoor Jan en die.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Een Nederlands toursucces. In de Tour de France van 2016 komen we straks tegen in de archiefbak. Het is 11 uur. Eerst het nieuws uit je eigen regio, Reinhard Roemer.
8: De islamitische basisschool Younes Emre in Naaldwijk groeit uit haar voegen. Er zijn zoveel leerlingen dat extra onderwijsruimte nodig is. In september verhuist een deel van de scholieren tijdelijk naar De Lier, totdat het schoolgebouw in Naaldwijk is uitgebreid. De Westlandse gemeenteraad heeft de komst van de islamitische school jarenlang tegengehouden. De Alphense Voedselbank dreigt per 1 augustus de deuren te moeten sluiten. Omdat er vorig jaar veel geld overbleef vanwege donaties, moet zo'n €30.000 aan subsidies worden terugbetaald aan de gemeente. En de Haagse gemeenteraad debatteert vanavond over de plannen van coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA voor de komende jaren. Meer regio nieuws 11:30, nu het andere nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Als veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB.
10: Het rijdt nog steeds langzamer op de A12 Utrecht-Den Haag, tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer en 25 minuten. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
15: Heijn. Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: Tot 12 uur aan de bak.

Groot hit in de jaren 80 voor Cyndi Lauper. En daarna nog een keer door Phil Collins in 1998. True Colors hoorde je op Radio West. Overigens, beide versies van deze

0: zijn niet terug te vinden op de roemlijst.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, ik geef het je maar even mee. Als het een van je favoriete liedjes is, dan kun je hem aanmelden voor Eeuwige Roem. Heel simpel, even mailen. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Dan ga ik hem voor je draaien. Krijg je een Radio West verrassing thuis gestuurd. En als je plaat het 7 dagen weet vol te houden in het spel, dan krijgt hij ook een plek op de roemlijst van dit programma. Nou, dat zou toch mooi zijn natuurlijk. Dat kan ook gebeuren bij de plaat van Berry Vrijburg uit Wassenaar. Die is 64, alleenstaand, heeft 3 kinderen en een kleinkind. Hij werkt als boekhouder, is regelmatig te vinden in en bij zijn caravan op een boerencamping in Hoogmade. Goedemorgen, Berry.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Is het daar nog een beetje uit te houden? Want het is wel bloedheet in zo'n caravan op dit moment, of niet?
2: Ja, nou, het is gelukkig dichtbij. Dus de avonden ga ik lekker naar huis toe.
0: Ja.
2: Dan lig ik lekker in het koele kamertje. En dan overdag heerlijk op de camping.
0: Ja,
2: vissen. Ja, en een borreltje drinken.
0: Ja, dan is het natuurlijk leuk. Ja, dan heb je het beste van 2 werelden natuurlijk.
2: Precies,
0: ja,
2: precies.
0: Ja.
2: Het is gewoon een zomerhuis.
0: Hey, en je gaat verder graag per cruise op reis. Wat zijn de eerstvolgende plannen?
2: De eerstvolgende plan is in maart dat we naar de Middellandse Zee cruisen. Middellandse Zee. Maar dan blijven we aan de Barcelona-kant. En dan zakken we af richting de Canarische Eilanden, Marokko en dan weer terug naar Barcelona.
0: Oh, maar
2: dus daar hebben we erg veel zin in.
0: Mooie periode ook. Dan is het hier nog niet super lekker, maar dan is het daar al echt lekker lente. Een beetje boven de 20 graden, zeg maar.
2: Ja, precies, lekker de zon in.
0: Ja, wat vind je zo leuk aan een cruise?
2: Nou, het is geheel verzorgd. Het eten staat klaar, alles staat klaar. Er is amusement. Elke avond is er een cabaret, of er is een zanger, of er is een circusact.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, je bent eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat word je vermaakt op zo'n boot.
0: Ja.
2: En daarnaast reizen op een makkelijke manier naar toch de grotere plaatsen. Zoals in Barcelona of de Canarische Eilanden, om daar wat te gaan doen. Dus het is een vakantie die dus verschillende facetten heeft. Dus je ziet veel en je wordt geheel verzorgd. En ja, dat trekt ons heel erg.
0: En als je nou op zo'n boot zit, hoeveel mensen, andere passagiers lopen er dan om je heen?
2: Nou, ik denk dat er wel 3.000-4.000 man op zit, hoor. Maar dat merk je nog ineens.
0: Nou ja,
2: maar het is wel een bepaalde plek, is het druk, maar
0: Dat staat mij dus heel erg tegen. Want dan denk ik, mijn god, zoveel mensen, daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Ja, maar
0: ik vind het
2: de mensen verdelen zich. Er zitten 3-4 zwembaden op een boot.
0: Oh, okay.
2: Er zijn allemaal lounge area's. Er is een dek waar je kan zonnen. Andere mensen zijn een rondje aan het lopen op het schip. Dus je merkt dat niet echt.
0: En ook die tijdens het diner, dat je denkt, mijn god, het is net of ik in een all-you-can-eat tent zit?
2: Je kan ervoor kiezen. De ene keer, er is meestal gereserveerde tafel in het restaurant.
0: Oh ja.
2: Nou, en dan eet je gewoon wat op het menu staat. Daar zijn verschillende keuzes in. En als je zegt van, joh, ik wil het een avondje makkelijk doen, dan kan je naar een soort all-you-can-eat restaurant.
0: Oh ja.
2: En daar, ja, dat is meestal thema eten. Dus dat is Mexicaans of het is Italiaans. Het is gewoon heerlijk.
0: Nou,
2: ik wel een pakje leukjes aan, hoor.
0: Nou, ik wilde zeggen, ja, precies. Je moet wel een beetje blijven bewegen op die boot, Berry. Want anders dan gaat het niet goed, natuurlijk. Hè. Eens even kijken wat je van de muziek vindt van vandaag. Luister mee, de Roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.

0: Tim Akkerman en de Ivy League met Dance Tonight kwamen er gisteren bij. Staat er één dag in. Rio van Maywood nu 2 dagen. En Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking wandelt inmiddels al 5 dagen mee. Wat ga je ermee doen, Berry? Welke kun je wel missen?
1: Ja, Rio is fijn, zeggen ze. Tenminste, dat zingen ze. Maar ik denk dat het niet zo fijn is in Rio. Nou, Brazilië is uitgeschakeld. Dus voor mij mag Maywood, maar Rio mag eruit.
0: Oké. Okay. Die is weg. En welke plaats kan ik daarvoor in de plaats zetten? Waar heb je wat mee?
1: Dat is een plaat uit 1983 van Billy Joel. En dat is Uptown Girl.
0: Ja, grote hit natuurlijk. Bizar genoeg nog nooit genomineerd in dit spel. En dat doen we toch al even. En wat maakt hem zo goed wat jou betreft, deze plaat of deze zang?
1: Ja, ik ben een groot Billy Joel fan. Ik ben in de 80e jaren ben ik 2 keer geweest bij Ahoy. En de laatste jaren, mijn kinderen die zijn daar ook mee besmet. Dus een paar jaar geleden zijn we in Engeland, in Dublin naar Billy Joel geweest.
0: Oh ja.
1: Ja, dat was schitterend.
0: Wauw.
1: En als laatste, ja, we zouden naar Liverpool te gaan de laatste keer. Maar dat is helaas gecanceld vanwege de ziekte van Billy Joel. Dus ja, we zijn groot fan, de hele familie.
0: Ja, dan is het ook meteen een soort eerbetoon. En ja, je woont in Wassenaar, dus die Uptown Girl zou ook nog toepasselijk kunnen zijn.
1: Ja, precies, ja.
0: Oké, prima. We gaan hem doen, dankjewel Berry. Kijken wat ermee gebeurt.
1: Oké. Ja, veel succes met je programma.
0: Dank je.

0: papa. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk opgelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.
4: Lekker bakkie!

0: 33 is deze Amerikaan. Morgan Wallen en Love Somebody.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, zeker wel. Twee droomplaatjes tegenover elkaar in de plaat voor 12. Met Billy Joel, The River of Dreams als keuzemogelijkheid 1 vandaag. En keuzemogelijkheid 2 is Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. Nou, René Scholten zegt, laten we Marco een podium geven vandaag. Keuze 2 voor mij. Dromen zijn bedrog is genoteerd voor jou. Maar Arie Oosterbaan zegt, goedemorgen Patrick. Wat is er mooier dan te drijven op het water van je dromen? Voor mij nummer 1. Nou, mooie poëtische uitleg voor de keuze. Fijne uitzending en een mooie dag, schrijft Arie erbij. Dankjewel, voor jou hetzelfde natuurlijk. En dan nog een berichtje van Marcel. Die schrijft op de Facebookpagina van Radio West. Goedemorgen Patrick, nummer 1 graag, fijne dag. Dat is Billy Joel. En Dina, goedemorgen Patrick, vandaag nummer 2 graag. Ja, ik droom wel eens dat ik knap en rijk ben, maar dan word ik wakker. Fijne dag verder. Dankjewel voor je stemmen. En doe nog even mee voor de plaat voor 12.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste...
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:30 en daar is Reinhard Roemer, het regionieuws.
8: De voedselbank in Alphen aan de Rijn dreigt per 1 augustus de deuren te moeten sluiten. Omdat er vorig jaar veel geld overbleef vanwege donaties, moet zo'n 30.000 euro aan subsidies worden terugbetaald aan de gemeente. De kwestie draait volgens voorzitter Dirk van Kampen van de Alphense Voedselbank ook om de vraag of de voedselbank een structurele partner is binnen het gemeentelijk armoedebeleid. Aan mediapartner Studio Alphen heeft de gemeente laten weten de inzet van de voedselbank enorm te waarderen. Morgen is er een gesprek tussen de gemeente en de voedselbank. De islamitische basisschool Younes Emre in Naaldwijk groeit uit haar voegen. Was het 4 jaar geleden nog maar de vraag of de school in Westland er überhaupt zou komen. Nu zijn er zoveel leerlingen dat extra onderwijsruimte nodig is. In september verhuist een deel van de scholieren tijdelijk naar De Lier, totdat het schoolgebouw in Naaldwijk is uitgebreid. Stichting Younes Emre wilde al 10 jaar geleden een islamitische basisschool beginnen, maar een meerderheid van de gemeenteraad van Westland probeerde de komst van de school meer dan eens tegen te houden. Na een juridische strijd en ingrijpen door toenmalig minister Arie Slob opende de school in 2022 uiteindelijk haar deuren in Naaldwijk. Tijdens de zomervakantie die in onze regio vrijdag begint, rijden minder sprinters in de spits, melden de Nederlandse spoorwegen.

0: Dat heeft onder meer gevolgen voor de trajecten tussen Leiden en Utrecht en tussen Den Haag en Gouda-Goverwelle. Voor de rest rijdt de NS gewoon de normale dienstregeling. Maar het advies is wel om voor je reis de reisplanner te checken. De aangepaste dienstregeling duurt 4 weken, dus tot halverwege augustus.
1: En dan het weer met Huub Miezee.
2: Ook vandaag is het droog en zonnig. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En vanmiddag wordt het ongeveer 29 graden. Komende nacht is er geen of weinig bewolking. De noordoostenwind neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt tot 17 of 18 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook kans op een enkele bui. De noordoostenwind is morgen matig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 28 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon. Ook dan is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 25 graden. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Onze weerman Huub Miezee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: kunt maar plannen hebben. Kiss You All Over Exile.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagen voor 15 juli, maar eerst...
2: 2016.
0: Chaka Khan wordt op 10 juli 2016 opgenomen in een afkickkliniek. De 63-jarige zangeres moet zich laten behandelen voor overmatig gebruik van pijnstillers. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken Theresa May wordt op 13 juli 2016 op Buckingham Palace in Londen benoemd tot opvolgster van de afgetreden Britse premier David Cameron. Ze is daarmee na Margaret Thatcher de tweede vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. En Tom Dumoulin wint de koninginnenrit van de Tour de France door de Pyreneeën in juli 2016. In de regen en hagel rijdt de Limburger naar de overwinning in Andorra, nadat hij weg was gesprint uit een grote kopgroep. Voor Dumoulin was Lars Boom de laatste Nederlander met een ritzegen in de Tour.
3: Tom Dumoulin, hij was bezig aan een verloren Tour, dacht iedereen. Hij was bezig aan die voorbereiding op die Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Die tijdrit waar hij alles op heeft gezet. Mensen zeiden, nou, dat is wel een risico als je alles op één ding zet op één moment in het jaar. Maar hier doet hij het gewoon weer. Hij begint al te juichen. Die linkerarm gaat al de hoogte in. De arm van Tom Dumoulin, de man uit Maastricht, 25 jaar oud. Hij is geboren op 11 november 1990. En hier pakt hij toch wel de allermooiste zegen uit zijn loopbaan. Want echt waar, die zegens van vorig jaar in de Vuelta, die kunnen hem gestolen worden. Tom Dumoulin wint een etappe in de Tour de France. We hebben er weer eentje. Na Lars Boom, na Pieter Wening. Hier komt hij over de streep. Tom Dumoulin wint de etappe op Arcalis.
2: 2016.

want je weet het, het is pas feest als je op de radio bent geweest. Dus als je iemand wil aanmelden, of jezelf natuurlijk voor de verjaardagskalender, weet ons dan te vinden aan de bak, @omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl. Vandaag 15 juli, verjaardag van Arie Oosterbaan uit Den Haag. Want die wordt 58 jaar. Van harte gefeliciteerd, Arie. Maak er een mooie dag van. Zomers is hij sowieso. En deze is voor jou op de radio. Vliet.

0: Fleetwood Mac and the Chain op Radio West. En straks na 12 is het weer een zomerse verdoening bij Menno in de middag.
1: Ja, zeker.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dan heb je het natuurlijk over Tess Merlo ook natuurlijk.
0: Precies.
1: Het leuke, ja, Tess heeft zich voorgenomen om je Spotify-lijst voor onderweg naar richting Frankrijk bijvoorbeeld. Of misschien wel op de Route du Soleil richting Spanje. Om een beetje te helpen. Dus ze doet weer een suggestie straks voor die lijst. Met haar verhaal bij zo'n mooie Franse chanson. En we hebben Rick zometeen in de uitzending. Hij komt uit Hazenswoude en is in de race voor de mooiste truck van Nederland. Daar is een serieuze verkiezing van. De mooiste vrachtwagen. Ja, echt waar. Dus ik denk dat we Henk Wijngaard dan ook nog wel even gaan horen. Maar we gaan zo meteen eens even vragen waarom die vrachtwagen zo mooi is. En hoe je in die race terechtkomt. Zometeen meer van hem. We hebben natuurlijk weer die mooie kaart voor Drievliet. Jongen, wat zijn ze gewild deze week. We gaan ze nog de hele week weggeven. En Gwen is er weer voor op de kaart.
0: En jouw plaat met vervoersmiddelen op weg naar vakantie. Dus geef ze maar door aan menno@omroepwest.nl.

0: Anita Meijer en Idaho op Radio West. Oh, een lekker liedje is dat toch? Natuurlijk, Why Tell Me Why was de grote klassieker van Anita. Maar dit vind ik toch altijd een beetje ondergewaardeerd liedje. Dus fijn om weer eens te draaien in deze Aan de Bak op de woensdagmorgen.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen weer op de Facebookpagina van Radio West, waar Marina Veenstra nog even zegt: goedemorgen Patrick, voor mij gewoon Marco, dus nummer 2. Nou, en je zit bij de meerderheid vandaag, Marina. Want 58% gaat voor Dromen zijn we erop van Marco Borsato en niet voor The River of Dreams van Billy Joel. Veel plezier met Menno.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Zometeen 2 uur lang Menno in de middag. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Bob Brinkman.
10: Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Dat schrijft Infrasite.nl, een vakblad voor weg- en waterbouw. Bij het ongeval op 21 januari dit jaar kwam een 58-jarige automobiliste om het leven nadat de brug openging terwijl haar auto nog op het brugdek stond. Het OM verwijt de man schuld aan het ongeval in zijn functie als brugwachter. Een vrouw heeft maandag in Leiden een meeuw van de verdrinkingsdood gered. De vogel lag in het water met een plastic tas om zijn nek die langzaam volliep met water. Volgens de dierenambulance heeft de meeuw geen zichtbare verwondingen eraan overgehouden. En de Alphense Voedselbank dreigt per 1 augustus de deuren te moeten sluiten. Omdat er vorig jaar veel geld overbleef vanwege donaties, moet er ongeveer €30.000 worden terugbetaald aan de gemeente. Meer regionieuws over een half uurtje om 12:30. Nu het overige nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
14: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
15: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
16: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.

0: Een echte Franse vakantiechanson die je mee kunt nemen op je Spotify-lijst. Lekker onderweg naar je vakantie of lekker op het strand. En dan haar verhaal daarbij. Zometeen om 12:15 dus. Zometeen over een minuutje of 10 gaan we bellen met Rick uit Hazerswoude-Dorp. Hij is in de race voor de mooiste truck van Nederland. Is vrachtwagenchauffeur en heeft een hele mooie vrachtwagen. Sterker, hij kan dus die verkiezing zomaar winnen. Die plaatsvindt op 25 en 26 juli op het TT-circuit van Assen. Zometeen zijn verhaal daarover. We hebben natuurlijk weer 4 kaarten ook voor Drievliet. Ja, we gaan ze de hele week nog weggeven, hoor. Die kaarten voor het pretpark en jouw platen. En daar mag je voor mailen. menno@omroepwest.nl. We zoeken plaatjes over vervoersmiddelen. Ja, waar je mee op vakantie gaat bijvoorbeeld. Dus gewoon even mailen.
1: Op de kaart.
0: Wat doe je hier?
2: Ja. Ja, dat is een goede vraag.
0: Ik ben nou al normaal al onderweg voor op de kaart, maar nu zit je nog in de studio.
2: Ja.
0: Ja, je dacht, ik vind het hier gezellig, ik blijf nog even. Maar dat betekent wel, ja, ik moet dan niet te ver weggooien, die pijl
2: natuurlijk.
0: Nee,
2: dus als je wel een beetje kan mikken richting het hoofdkantoor van West, dan heel graag.
0: Ja, precies. Headquarters. Nou ja, ik ga, nou trouwens, gooi zelf maar eens een keer. Je bent nu toch in de studio, de pijl ligt er. Dus, nou, daar gaat hij, Gwen.
2: Komt-ie.
0: Kijk, op de kaart van de regio. Eens even kijken, waar zit hij in? Even kijken, dit is... Nou, dit is aan te rijden. Dit ga je halen. Over een half uur meld je je als het goed is dan vanuit Zoetermeer.
2: Ja.
0: Hey, in Zoetermeer, jij denkt natuurlijk gelijk aan Stadshart en toch een beetje de wijken in Zoetermeer.
2: Klopt,
0: maar ook daar heb je water, hè, met dit
2: mooie weer.
0: Ja, het Noord-A, het A-strand.
2: Oh.
0: Dus ik zou zeggen...
2: Ik heb mijn handdoekje meegenomen vandaag, want ik dacht als ik toch weer richting het water ga, dan wil ik toch ook zelf wel even een duikje nemen.
0: En insmeren, dat weet je.
2: Ja, goed zeker. Zo. Komt goed.
0: Gwen Ouwehand, over een half uurtje vanuit Zoetermeer. Tot zo.
2: Tot straks.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Misschien... Maar leg uit, wat vind je er leuk aan?
2: Het is een fenomenaal goed gemaakt programma.
3: Misschien maak ik er wat aan je oren.
4: Dag Menno!

0: Bruce Springsteen, The Boss, Born in the USA. Oh, wacht, we hebben een telefoon. Hallo, met wie?
1: Met Casey van
0: Hey, Casey. Hey, Casey. Onze vaste luisteraar. Hallo, Casey. Ja. Hoe is het?
1: Nou, de gangetje. Ik ben weer veilig wakker geworden. En ga naar Radio West luisteren.
0: Ja, altijd leuk.
1: Met Kiel zo zullen en zo. En de kids die zijn ook weer komen.
0: Ja, ik ga ze allemaal weer draaien. Al jouw hits, Casey, hier op Radio West. Blijf lekker luisteren, hè. Dag, Casey. Fijne dag. Doeg. Ja, een tijdje geleden hadden we hier William Jans en Lee Towers in Menno in de Middag. Want ze hebben namelijk You Never Walk Alone samen uitgebracht. Hij natuurlijk in het Spaans en Lee Towers op zijn eigen manier. En ja, ze zeiden het volgende daarover, over hun samenwerking. William Jans en Lee Towers.
2: Nou, ik hield heel erg van op mijn jonge leeftijd al van Engelstalige muziek, hè, door Nederlandse artiesten.
0: Ja.
2: Dus ik luisterde heel vaak naar Oscar Harris en de Blue Diamonds.
0: Ja.
2: En nou ja, en Lee hoorde daar ook in het straatje thuis. Want ja, dat was allemaal Engelstalig, ja, door Nederlandse artiesten.
0: Ja.
2: En dan zie je later dus al die gala's op tv met in de hoofdrol, Mies Bouwman en al die hè, van Lee Towers. Ja, dat is gewoon groots.
0: Ja,
2: gewoon echt.
0: Ja, en dan sta je nu samen met hem in een studio You Never Walk Alone op te nemen. Ja, want Leen, ja, geef eens aan, want ja, je hoeft er dus niet lang over na te denken om dit nummer opnieuw nog eens een keer op te nemen. Want had je zoiets van, wij passen goed bij elkaar, ook qua stemmen?
3: William Doet, dat is altijd, maar dan ook werkelijk altijd stijlvol. En wat ik doe, ja, dat is hetzelfde laken en pak. En het is natuurlijk een hele mooie mix, een mooie blend.
0: Ja.
3: In het Engels en in het Spaans.
0: En zo is het. Ze zeiden het hier in Menno in de Middag. William Jans en Lee Towers over ja, hoe mooi hun samenwerking is. En zo klinkt het, want dat kunnen we beter laten horen natuurlijk. You Never Walk Alone.

Hold your head up high and don't be afraid.

kan ook maar zo op je Franse Spotify-lijst komen. Zometeen Tess Merlot, dus over een uurtje met weer een Franse vakantieplaat. Ja, over daarover gesproken. Trouwens, we zouden even bellen met Rick uit Hazerswoude, die in de race is voor de mooiste truck van Nederland. Hij heeft een schitterende vrachtwagen, is in de race voor die verkiezing. Hij zit even druk met zijn werk. Ja, op de vrachtwagen, het kan niet anders, dus hem bellen we later. Maar dan hebben we wel even tijd voor Noordwijk aan Zee, mijn favoriete badplaats hier in de regio. En een tijdje geleden hoorde je hier al dat ik op het spoor was gekomen van een plaat over Noordwijk aan Zee. Sivanka is de artiest. En hij heet eigenlijk Cyril van Kapel. En ik dacht, ja, wie is dat? Nou, we hebben inmiddels contact met hem. En binnenkort dan is hij hier in Menno in de Middag om eens te vertellen over wie hij nou precies is. Je hoort trouwens al het ieder zingen op deze plaat. En dan gaan we eens praten over deze plaat die hij heeft gemaakt. Die vorig jaar augustus verscheen. Noordwijk aan Zee. Mooi nummer.

0: Goed, hè?
1: Het is onwijs gaaf.
0: Het is echt een mooie plaat.
1: En hij is
0: uit de regio. En hij is ooit in de leer geweest bij Gino Vannelli. En dat hoor je natuurlijk. Nou, binnenkort bellen we met deze artiest. Want ja, we kenden hem helemaal niet. We kenden het nummer niet, Bob. Maar zo zie je maar, ook nieuwe muziek hier in Menno in de middag.
1: Het is een programma dat eigenlijk alles in zich heeft.
0: Ja, nou, zo is het. Bijvoorbeeld ook het nieuws uit de regio. Dat ga jij zo meteen brengen. En het weer natuurlijk met Huub Misé. En we gaan naar Gwen. Die is dan, als het goed is, daar in Zoetermeer... bij het Noord-A, dat strand daar beland. En we hebben natuurlijk die kaarten voor Drievliet zo meteen.
2: Ik heb natuurlijk lang gewerkt. En ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, dat je het allemaal niet meer kan...
1: Ja.
2: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
5: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
4: Ja, joh.
5: Ja.
4: En hoe merk je dat dan?
5: Niet. Mijn partner.
4: Ja.
5: Ja. Dus...
4: Jij hebt zelf niks in de gaten?
5: Nee.
3: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata... En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom... Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
12: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Het is 1:01, Radio West. En je hoorde hem al even. Bob Brinkman is hier voor het nieuws uit de regio. Hallo Bob.
1: Hallo Menno. Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan den Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Dat schrijft Infrasite.nl, een vakblad voor weg- en waterbouw. Bij het ongeval op 21 januari dit jaar kwam een 58-jarige automobiliste om het leven nadat de brug openging terwijl haar auto nog op het brugdek stond. Het OM verwijt de man dood door schuld in zijn functie als brugwachter. De verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten. Wanneer de rechtszaak start, is niet bekend. De bever rukt op in Zuid-Holland. Stichting Zuid-Hollands Landschap zegt dat de bever al rond Pijnakker, Leidschendam, Warmond en Katwijk is gespot. En dat kan voor problemen gaan zorgen. Bevers graven holen, maken burchten, Menno. En daarbij kan het ook onder dijken gebeuren of onder spoorlijnen. En onder andere infrastructuur. Dat kan risico's opleveren voor de veiligheid.
15: En wij vinden de bever zeg maar een verrijking van het, ja, van het ecosysteem. Die knaagt af en toe een boom om, zorgt voor wat dynamiek in een gebied. En dynamiek zorgt er weer voor dat er veel meer biodiversiteit en afwisseling is. Vraag je het aan iemand die bij het waterschap werkt, die bijvoorbeeld gaat over de veiligheid van dijken, die heeft daar misschien een andere mening over. Of ProRail die zeg maar rails beheert, ja, die vindt het ook niet leuk als een bever daar zeg maar zijn burcht gaat maken.
1: Zegt Frans van Zijderveld van de Stichting Zuid-Hollands Landschappen bij de lokale omroep WOS.
0: Ja, blijft altijd een balans hè, tussen de mens en het dier. Hè. Als de drukbevolkte ziet met de wolf ook natuurlijk een discussie. Ik was in de Ardennen en daar had je heel veel van die beverburchten. En je weet echt niet wat je ziet. Het is echt schitterend om te zien wat die beestjes kunnen bouwen.
1: Hoe ziet dat eruit dan?
0: Ja, dat zijn gewoon echt hele dikke stammen die ze gewoon echt zelf helemaal omkragen. En die slepen ze zeg maar naar het water en dan maken ze zo'n hele burcht.
1: Dus ik hoor in jouw stem een beetje van... Ik hoor jou eigenlijk bijna een pro-beverpartij.
0: Nou ja, nee, ik snap ook dat het probleem oplevert.
1: Ja, het is onhandig. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook... Ja, het is natuur. Houd het nou niet tegen altijd.
0: Leuk hè, dat we dit soort gesprekjes ook hebben. Hè? Weet je dat ik laatst ook in Volendam was?
1: Ik ben in Volendam geweest. Jeetje. Ja. Nou, ben je laatst in Leiden geweest?
0: Nee.
1: Hoog tijd om te gaan, want vanaf morgen kun je daar iets lekkers gaan eten.
0: Oh ja. Benno.
1: Snackbar Bolle in Leiden opent morgen namelijk na een flinke verbouwing weer de deuren.
0: Snackbar Bolle, ja.
1: Snackbar Bolle. Ja. En speciaal daarvoor komt er een nieuwe snack die in het vet gedompeld kan worden. De kamelenteen.
0: Pardon?
1: De kamelenteen.
0: Ja.
1: Een snack die is ontwikkeld samen met de Leidse zanger Barry Badpak.
0: Tuurlijk.
1: En die heeft een liedje met diezelfde
0: liedje,
1: naam.
0: De kamelenteen. Ja, dat had je even moeten zeggen natuurlijk. Hè. Dan kan ik hem even klaarzetten.
1: Ik wilde je verrassen op de radio met deze lekkere snack. Hoe denk je dat de snack eruit ziet, Menno, de kamelenteen?
0: Ik kan me er iets bij voorstellen hoe die eruit ziet.
1: Ja.
0: Maar vertel.
1: Nou, het lijkt hem op een, op een kamelenpoot. Zeg zo twee van die hoeven.
0: Twee van die hoeven.
1: Van die teen. Met zo'n spleetje in het midden.
0: Tussen. Oh ja.
1: Zo ziet het
0: Dit is Barry Badpak natuurlijk, hè. Met, een beetje een lange intro, maar ik zal eens kijken of ik even een beetje door kan spoelen.
1: Ja, joh.
0: Ja, dit is een perfecte tekst, hè. Waar ga je heen met je kamelenteen?
1: Ja.
0: Nou ja, dit dus. Zomaar naar Huub gaan, het lijkt
1: me
0: best.
1: Misschien vraag je nog af wat erin zit in die kamelenteen. Ja. Waar het naar smaakt. Het is een geheim recept.
0: Oké. Ik vind dat we er even naartoe moeten. Wanneer is het vanaf wanneer is het
1: te koop? Even kijken. Morgen zou het als het goed is.
0: Wanneer ben jij verslaggever weer voor op de kaart?
1: Oh, dat duurt nog wel. Morgen. En vrijdag, misschien vrijdag.
0: Nou, dan kunnen we even kijken of we daar naartoe gaan. Benieuwd hoe die smaakt en wat er precies in zit. Toch, Huub?
16: Ja, lijkt mij ook.
0: Ja, zeker. Krijg je er ook al trek in, de kamelenteen?
16: Nou, nog niet direct.
0: Oh, oké. Nee, eerst even weten wat erin zit natuurlijk.
16: Zo is het.
1: Ja, dat snap ik. Nee, ik ga de proef op de som nemen.
0: Ja, dat moet je zeker doen.
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Ja, goed.
1: Nee, dat ga ik echt doen.
0: Huub Mizee, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag, Menno.
0: In deze zomerse week, wat is het? Ja, ik vind het heerlijk dit, hoor. Hey, 27 graden, een beetje wind.
16: Zo is het. Ja, dat klopt. Helemaal zonnig vandaag. Misschien een paar schapenwolkjes vanmiddag, dat is alles. Een noordoostenwind aan zee kan die weer windkracht 5 worden, dat wel. En de temperatuur is nu zo tussen de 25 en 27 graden. Het kan nog 28 worden, plaatselijk 29. En dan zien we ook vanavond nog flinke opklaringen. Later komen er enkele wolkenvelden, maar het blijft vannacht droog. De noordoostenwind neemt weer wat af en het wordt 17 of 18 graden. Morgen komt er toch een beetje verandering. Er zijn zeker nog wel perioden met zon. Maar de noordoostenwind die zal wat afnemen. Wordt aan zee wel weer een beetje noordelijk. En dan komt er in de loop van de dag wat meer bewolking. En is er een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar die kans is echt nog steeds heel klein. Maar het wordt wat minder warm. Zo rond de 26 graden. Maar dat is nog alleszins heel redelijk. Vrijdag, dan wordt het nog ietsje minder warm, met nog wel zonnige perioden, maar ook dan een kleine kans op een regen- of onweersbui. De wind wordt dan noordwestelijk en dat is wel heel belangrijk, want dan wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. Denk aan 22, 23 graden 's middags, nog heel goed te doen als jullie in Leiden zijn. Of tenminste in ieder geval Bob. Zaterdag, wolkenvelden, ook geregeld zon. En dan nog maar 21 graden door die noordwestenwind.
1: Ja. Ja, maar ik hoor bijna ook een bestelling voor kamelentenen doorkomen. Moet ik met je mee gaan schrijven? Ja. Hoeveel zou je er willen hebben als ik daarheen ga?
0: Mevrouw Mizee ook wel een broodje kamelenteen winnen.
1: En lust hij dat wel? Ja. Ja, wat
16: nou,
1: zit
16: we gaan het zien.
0: Oh, okay. Maar goed, het wordt dus wat anders in het weekend qua temperatuur. Maar
16: zo is het.
0: Nog altijd lekker, hè?
16: Ja, vind ik wel.
0: Zo is het.
16: Zeker.
0: Hey, we gaan over een uurtje verder, Huub. Dan kijken we even naar volgende week. Dank
16: je wel. Zo is het, ja.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Oh ja, onze luisteraars die mailen nu. Harry, die zegt, ik heb hem al geproefd hoor in Leiden, het broodje kamelenteen. Ik vond hem een beetje zout, schrijft hij. Nou. Dan moet je er echt maar even naartoe gaan.
1: Ja, deze week,
0: of dat echt zo is.
1: Vraag me af of er ook veel ragout in zit.
0: Ja, je bent ook zo'n fijn.

0: Ace of Base en All That She Wants.
1: We gaan op de kaart
0: naar Gwen. Die is, als het goed is, aangekomen in Zoetermeer. Geen bekeuring gepakt, Gwen?
2: Nee, gelukkig niet. Okay. Nee, ik let altijd op de snelheid. Heel dat goed. Zit helemaal goed.
0: Heel goed. Ja. Even die A12 af van Den Haag, onze studio, richting Zoetermeer. Ja, en ik zei nog, ja, dus ze hebben ook water natuurlijk, hè? Het Noord-A, bekend strand in Zoetermeer. Ben je daar inmiddels?
2: Ja. Ik ben daar inmiddels aangekomen en er heerst hier echt... Ik weet niet of je het een beetje hoort op de achtergrond.
0: Ik ga even de muziek zacht zetten. Ik hoor vogels en helemaal niks.
2: Een oase van rust is hier. Dat is echt heel bijzonder, want er zitten wel wat mensen hier op het strand. En die zitten eigenlijk vooral op van die klapstoeltjes en dan kijken ze naar de zee. In nou, het water
0: ik denk
2: zie
0: het meer is het natuurlijk nog.
2: Het meer, dat bedoel ik inderdaad.
0: Ja, bent er, als Katwijkse ben je natuurlijk.
2: Ja, ga ik toch in Katwijkse termen praten inderdaad. Ja, maar ja, ik zie zand, dus dan ga ik ervan uit dat het een zee is. Maar dat is het niet. Helemaal waar. Nee, die zitten lekker met hun neus richting het water. En hier en daar zitten ook wel wat mensen in het water. Eventjes op een luchtbed, wat verkoeling opzoeken. En nou ja, wat me ook wel opvalt, of gelijk opviel toen ik hier aankwam, zijn de grote bomen met daaromheen lint van rood en wit. En dat is vaak zo'n gevarenlint, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus ik kreeg gelijk het idee dat ik dacht, oké, je moet uit die bomen de buurt blijven. Want ja, dat ziet er gevaarlijk uit. Maar ik ben toch eventjes wat dichterbij gaan lopen, die kant, richting de bomen. En toen zag ik daarop, pas op, eikenprocessierups staan. En dat was vanmorgen ook in het nieuws, dat er steeds meer mensen die eikenprocessierups daar last van krijgen. Dus terwijl ik ook best wel wat mensen gewoon onder die bomen zie liggen. Dus ik vraag me wel af of zij dat niet eng vinden.
0: Ja. Dus ik... Ja, ja, het is inderdaad dat nieuws van vanochtend. Ja, ondertussen loop jij even naar die mensen toe. Want er waren de afgelopen jaren minder eikenprocessierupsen. Maar nu is hun aantal verdubbeld, zo zeggen biologen, hier in Nederland. Ten opzichte van vorige zomer. En ja, je weet het, hè, je krijgt er jeuk van. Hè. Ze laten haartjes los. Die rupsen die zitten inderdaad massaal in die bomen. Soms zie je de boom zelf niet eens meer door de rupsen zoveel.
2: Nee.
0: En die haartjes die komen in je huid. Ja, en dat heeft zo'n brandend, jeukend gevoel op. Ja, dat is heel vervelend. Ja.
2: Heb jij daar ooit last van gehad, Menno?
0: Ja. Ja, ik heb het wel eens gehad. Ja, ja, dat is echt vervelend. En mijn buurman had het laatst ook. Die was wezen fietsen. En die, die heeft toen geloof ik een half uur onder de douche gestaan. Omdat hij zo'n brandend gevoel had.
2: Oh nee.
0: Ja.
2: Ja. En gaat het dan ook wel snel weg? Of blijft het echt hangen?
0: Ja, het blijft wel eventjes hangen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het weg natuurlijk. Maar het is echt vervelend. Ja.
2: Ja. Ik ga even vragen of ze er hier last van hebben. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Een snelle vraag. Hier bij Noord-A, het strand Noord-A, zie ik allemaal bomen met linten daaromheen. Omdat de eikenprocessierups hier veel zitten, hè? Nee. Hebben jullie daar last van?
3: Nee, geen last van. Nee, totaal niet. Nee.
2: Jullie blijven ver uit de bomen de buurt vandaan?
3: Ja, dat is wel het advies, dus dan doen we dat ook.
2: Ja, ja. Is het een beetje goed vertoeven hier op het strand?
3: Heerlijk, heerlijk. Ja, we zitten lekker op het gras, niet op het zand. En even afkoelen in het water. Heerlijk.
2: Ja, ja, ik moet zeggen, het ziet er echt goed en verfrissend uit hier.
3: Ja, klopt. Ja, en het is schoon en... ja, het is goed vertoeven.
0: Ja.
2: Geniet ervan, zou ik zeggen.
0: Waarom is het dan zo rustig, vraag ik me af, Gwen. Komt dat misschien toch ook door die rups, of niet?
2: Ja. Ja, dat vraag ik me ook af. En misschien kom ik daar wel achter, deze uitzending. Ik ga mijn best doen.
0: Nou, kijk zelf ook even uit, hè, want het is echt vervelend. Maar goed, genieten daar dus aan het Noord-A in Zoetermeer. De bestemming van op de kaart vandaag. Tot zo, Gwen.
2: Tot zo.
0: Hoor eens even, het alarm van Drievliet klinkt. Je mag bellen 070-390-5454. Ik heb hier vier vrijkaarten. En wat je moet doen, helemaal niks eigenlijk. Je hoeft alleen maar even plaats te nemen in een van de attracties van Drievliet. Zometeen dus gewoon bellen 070-390-5454.

0: Natuurlijk Elvis Presley en Burning Love. De hele week geven we kaarten weg voor Drievliet, het pretpark, het familiepark. Dat, ja, hier, dat zijn onze buren natuurlijk hier, hè, op de rand van Den Haag. En ja, we geven die kaarten met plezier weg, want er wordt ongelooflijk veel gebeld. Veel mensen willen lekker in de zomervakantie daar naartoe en gratis. En dat kan misschien wel ook zo gelden voor Wilma Looijenstein uit Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hallo.
0: Hallo. Zo, dat klinkt gezellig. Je hebt een lekkere dag zo te horen, of niet?
1: Ja, altijd.
0: Ja, altijd.
1: Als je met pensioen bent, dan heb je heerlijke dagen.
0: Ja. Ja, is dat nou zo? Want hoe lang ben je al met pensioen, Wilma?
1: Bijna 3 jaar.
0: Oh ja, en was dat niet even wennen dan, in het begin?
1: Heel, heel erg. Want ik heb 45 jaar in de zorg gewerkt. Dus ja, het was echt een beetje een diep gat waar ik in viel.
0: Ja,
1: maar goed.
0: Dat snap ik.
1: Op een gegeven moment zie je je weg wel weer.
0: Ja, en wat mis je dan het meest aan je werk?
1: Ja, de oudjes die ik verzorgde.
0: Ja. Ja. En ze missen jou ook, denk ik, Wilma, of niet?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar ja, er zijn weer anderen voor nieuw in de plaats gekomen.
0: Ja, ja, nou, dat is zo. Ja, ja. Ja, goed. Het is wel heel dankbaar werk, hè, denk ik.
1: Dat zeker.
0: Hey, en wat doe je dan hoor, nu? Wat, waar vermaak je dan nu mee, Wilma, elke dag?
1: Van alles. Op de kleinkinderen passen. Lekker dagjes uit. Naar de kringlopen af. Dat vinden we hartstikke leuk.
0: Oh ja.
1: Ik heb 2 tuinen waar ik heel veel in zit. En ook onkruid en plantjes. Ja.
0: Nou, lekker toch?
1: Ik verveel me niet.
0: En gaat het goed in de tuin? Want wij hebben hier altijd Floor Korte, hè, op maandag met wat tips voor de moestuin. Het is droog, hè, het is warm. Hoe gaat het bij jou in de moestuin?
1: Ja. Nou, ik heb enkel bramen die kan eten en verder heb ik geen vruchten die ik kan eten, alleen maar bloemen.
0: Oh, dat scheelt dan.
1: Maar de bramen doen het prima. Ik heb elke dag een bakje vol.
0: Oh, dat is zo lekker, hè. Daar kun je ook lekker jam van maken. Ach, heerlijk. Hé, beste Wilma, ik ga jou blij maken met met 4 kaarten, denk ik zomaar. Want ja, als zometeen de attractie start, en daar moeten we even op wachten, dan heb je ze gewonnen. Dus het is even spannend. Ja. We gaan kijken of die start. De attractie is de Formule X in Drievliet. Dus wacht even af. Kijk, hij staat klaar. Eens even kijken of hij gaat starten. Als die start, heb je ze gewonnen. Kijken. Ja, daar gaat hij. Oh, ja. Je hebt ze gewonnen, Wilma. 4 kaarten heb je te pakken.
1: Goed?
0: Ja.
1: Ja, leuk, joh.
0: Hey, en wie neem je mee?
1: Mijn kleinkinderen en mijn dochter.
0: Ja, wat leuk zeg. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier in Drievliet. En
1: zeker doen.
0: Natuurlijk ook een hele mooie zomer, hè?
1: Ja, jullie ook, hè?
0: Dag,
1: en
0: een
1: fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, doeg.
1: Doei.
0: Hoi.
2: Hey Menno, reis even een lekker plaatje.
0: Nou, dat ga ik doen. Dan eentje van Benny Nijman, hè. Dat is weer een tijdje geleden dat ik die heb gedraaid. En die moeten we af en toe even doen. Vooral deze, die vind ik leuk. Ik weet niet hoe.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag.
2: Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom.
1: Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
12: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
16: Zometeen 2 uur, Menno in de Middag. Met dan natuurlijk, zoals altijd op de woensdag, Tess Merlo. Het is 1 uur, Radio West, het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
17: Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Bij het ongeval op 21 januari van dit jaar kwam een 58-jarige automobiliste om het leven nadat de brug openging terwijl haar auto nog op het brugdek stond. Een kind heeft vandaag vastgezeten in een speelrek op een basisschool aan de Lijnbaan in Zoetermeer. Het kind kon zichzelf niet bevrijden, waarna de brandweer werd ingeschakeld. En door de hitte zijn de fietspaden aan de Abspoelweg in Oegstgeest per direct dicht. Door de aanhoudende hitte zijn op meerdere plekken daar stoeptegels los komen te liggen. Meer regionieuws over een half uurtje, om 14:30. Nu het overige nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
22: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
23: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
24: Dit is Radio West.
25: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Ja, Bob Brinkman sprak er laatst nog in shownieuws bij de perspresentatie van The Piano Man. Want ook daar treedt ze op bij Jeroen van der Boom eind van dit jaar. Wat een prachtige plaat is dit dus toch, hè? Wat een prachtige zangeres ook, Kimberly Francis. Als ik dan denk aan jou, en we begonnen natuurlijk met Wham! Club Tropicana. Het tweede uur, Menno in de middag. Op deze zomerse woensdag zometeen Tess Merlot met een Franse vakantiechanson. En dat gaan we de hele zomer volhouden met haar op de woensdag. En we hebben natuurlijk ook Gwen nog altijd. Gwen Ouwehand, onze verslaggever voorop de kaart in Zoetermeer. Ik kreeg net nog een tip, Gwen.
1: Oh.
0: Over de eikenprocessierups. Ik kreeg een tip dat je het een soort eraf kan waksen van je huid. Dus dan moet je zeg maar helemaal vol plakken met tape. En dan zo heel hard eraf rukken. En dan gaan die, zeg maar, die haartjes, die irriterende haartjes van de eikenprocessierups uit je huid.
1: Maar dat klinkt ook niet echt lekker, hè, Menno?
0: Nee. Ja, Bob Brinkman komt nu met een heel groot stuk tape binnen. Van dat grappig tape. Oh ja.
2: Dit dan op je arm plakken.
0: Ja, op je arm alleen. Hè. Niet op de, op je arm doe maar even. Okay. De rest doen we zo. Ja?
2: Au.
0: Oh. Oh ja, ik zie het. Ja!
2: Ja.
0: Echt alle haren zijn nu weg.
2: Oh.
0: Hey, Ben, maar hoe is het daar? Want je bent bij de Noord-A in Zoetermeer.
1: Ja.
0: En het is het al wat drukker geworden daar op deze mooie dag?
1: Nou, langzamerhand druppelt het volk wel binnen hier. En eigenlijk moet ik iets bekennen, Menno. Want voordat ik de deur uitging, toen zei je nog tegen mij dat het belangrijk is om mezelf in te smeren. Mm-hmm. Ik heb alleen dat niet gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik sprak net gelukkig iemand die zei het is hier op Strand Noord-A supergoed geregeld. Want hier staan bijvoorbeeld ook palen van de GGD en het Zilveren Kruis.
0: Oh ja.
1: Met daarin zonnebrand. Dus ik stel voor, ik doe eventjes
0: heel goed
1: in mijn hand.
0: Ja.
1: En terwijl ik mezelf aan het insmeren ben, neem ik jullie eventjes mee in mijn middag tot zover. Want ik sprak net echt een hondenbaasje.
0: Ja.
1: Waarvan het hondje echt dolblij is en de hele tijd rond aan het huppelen is in het water. Nou, dat is echt zo'n grappig gezicht om te zien. En die man die zei ook dat het hondje eigenlijk al heel erg oud is. Maar dat is niet van het hondje af te zien, moet ik zeggen. Want die druppelt zo vrolijk in het rond hier. En kinderen spelen hier op een speeltoestel. Mensen lachen, mensen genieten. Het lijkt eigenlijk een beetje te mooi om waar te zijn, Menno.
0: Ja.
1: Maar er is één op.

0: er altijd onder het gras. Er is één nadeel aan deze plek, als ik andere mensen mag geloven. En dat is dat deze plek in Zoetermeer ligt. Want niet iedereen is altijd even te spreken over Zoetermeer. En dat bleek ook net uit een verhaal van een man die ik sprak. Ja. Die woont hier wel met veel plezier, maar hij zegt eigenlijk, ja, weet je, Zoetermeer, we hebben een hele mooie bibliotheek, maar de boeken zijn niet te lezen, die zijn slecht.
1: Oh jee.
0: Dat soort dingen zijn er een beetje over Zoetermeer te horen.
1: Was dit een klager? Dus, ja, ja.
0: Nou, het was niet per se een klager, want hij woont hier toch wel met veel plezier. Oh. Maar ja, hij is eigenlijk een echte Hagenaar. Ooit vertrokken met zijn gezinnetje omdat hij hier een huis kon krijgen. Mm-hmm. Maar toch ergens terug verlangt naar dat Haagse leven.
1: Ja. Nou ja, dan pak je de verhuiswagen en dan rij je terug, zou ik zeggen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Maar ik denk, ik vind wel dat Zoetermeer eigenlijk een tweede kans verdient.
1: Nou ja, Zoetermeer is best leuk hoor. Dat is echt, er gebeurt een hoop. Ze hebben leuke festivals. En dat stadshart is natuurlijk gewoon best wel leuk en opgeknapt.
0: Dus, zeker.
1: Ja, volgens mij is het hartstikke
0: helemaal
1: leuk wonen daar.
0: Ja. Ja, dus ik dacht, ik ga eventjes op zoek naar een hele positieve Zoetermeerder.
1: Nou, dat moet je zeker doen. En die vind je vast. Want bij de Noord-A, ja, dat is toch heerlijk vandaag om daar aan het water te zitten. En ook dat is Zoetermeer. Dus we horen je over een half uurtje dan.
0: Yes, tot zo.
1: Oké. Okay. En insmeren, hè? Goed zo. Ah, dit is ook een leuke plaat.
2: Ik moet mijn andere arm ook nog doen,
1: ja,
2: bedacht
1: ja,
2: ik
1: doe maar eventjes. Ja, ja, ja, Bob.

0: Leuk is dit, hè? Van Morrison en Bright Side of the Road. Het is woensdagmiddag, zo rond 1:15. En dan heeft ze haar vaste plek, wat zeg ik, een zetel heeft ze hier in Menno in de Middag. Tess Merlo, goedemiddag, Tess.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je bent niet helemaal fit, hè, geloof ik, hè?
1: Nee, ik ben niet helemaal fit.
0: Nee. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Bob, weet jij wat misschien?
2: Nou, ja, ik weet niet. Ja, een fruitmand is natuurlijk moeilijk via de radio te geven. Maar we kunnen misschien wel een auditieve fruitmand geven.
0: Oh, iets met een liedje bedoel je?
2: Ja.
0: Oh, dat kunnen we natuurlijk doen. Wacht eventjes hoor. Ja, wat moeten we dan doen? Oh, dit is misschien wel aardig.

0: Ben je opgeknapt?
1: Wauw. Ik voel me echt meteen stukken beter.
2: Gelukkig.
0: Nou ja, daar doen we het allemaal voor natuurlijk.
1: Wauw, wat een serenade.
0: Ja, wat heb je precies, Tess? Waar kun je ergens mee helpen? Fruitmandje, vitamine?
1: Nee, ja, algehele malaise. Ik had gisteren een beetje hoofdpijn. En daar begon het een beetje mee, hoofdpijn. Ik kon de zon echt niet. Ik had hier de gordijnen dicht gedaan. En zodra er een gordijn open ging, dan zat ik er weer... Nee! Dus het leek een beetje op een soort migraine. Maar ik heb nooit migraine gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb een beetje huidpijn.
0: Oh.
1: Ik weet niet, dit is
0: ja,
1: ik ga gewoon
0: koorts,
1: voor een soort diagnose. Ja. Ja, ik denk dat het koorts was. Ik heb mezelf niet getemperatuurd.
0: Nee.
1: Vannacht, sorry, too much information, maar heel erg gezweet in bed.
0: Oh, ja.
1: En toen werd ik vanochtend wakker en toen had ik ook nog heel erg keelpijn. Maar die keelpijn, ja, dat ben ik ondertussen wel gewend. Want sinds mijn dochter naar de opvang gaat, is het gewoon een soort komen en gaan.
0: Dokter Bob, dus, wat doen we hier aan?
2: Nou, ik heb nog wel een aanvullende vraag. De huidpijn, zou je dat omschrijven als een stekende pijn of een brandend gevoel?
1: Ik denk, het is geen stekende pijn. Het is meer een soort van een gevoel van ongemak. Dus het is ook niet echt pijn, maar het is gewoon naar. Het lijkt wel alsof ik gewoon... vind het lastig te omschrijven. Zo zit ik ook altijd bij de huisarts met de vage verhalen.
2: Maar dan heb je dus geen gordelroos. Dan kunnen we dat van de
0: Dan kunnen we dat van de lijstje. Is het misschien de eikenprocessierups waar we het net over hadden? Dat is ook huidpijn.
2: Daar
0: natuurlijk
2: hebben we tape voor.
0: Oh ja, dan moet je met tape... Moet
1: ik wou
0: je dat...
1: net zeggen...
0: Ja.
1: Ik heb hier een hele dikke rol gaffertape. Dus op zich moet dat ook goed komen.
2: Ik zou je gewoon helemaal intapen en dan heel even op de kaken bijten. En dan gewoon... Huppakee, alles eraf. Ja. Dan zou het binnen. Ja. Dan heb je nog een dag last van branderend gevoel. Dat komt door die tape, niet door de eigen processierups. En dan even koud afdouchen en klaar.
0: Moet helemaal goed komen.
1: Nou,
0: dus,
1: goed. Zolang ik morgen maar beter ben.
0: Ja, zo is het. Nou, doe even, als je even. We horen je een beetje terug via. Ik denk via je oortjes of via je telefoon, kan dat? We gaan gewoon vrolijk verder. Want morgen moet je fit zijn, Tess.
1: Ja, morgen ben ik even bij jullie. Kom ik even langs.
0: Gezellig.
1: Ja, je weet nog niet waarvoor, maar dat maakt niet uit. Het komt allemaal wel. Spannend.
0: Ja, wacht even. Ja, maar hier kom je. Dus morgen kom je langs. Je bent toch zondag pas weer aan de beurt tussen 12 en 2?
1: Ja. Nee, maar we luiden het gewoon even als verrassing.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar daar moeten wij bij zijn, Bob en ik.
1: Nou, dat hoeft niet per se, hoor. Dat hoeft niet per se. Ik zou het wel gezellig vinden, maar dat hoeft niet per se.
0: Goed, jammer. Tess, we gaan je niet te lang
1: daarover
0: ophouden.
1: Daarover later meer.
0: Ja, zo is het. Nou, dat merken we morgen dan wel. Hey, we hebben afgesproken, Tess, dat we deze zomerse weken... altijd een beetje een vakantieplaatje doen... of een klassieker uit Frankrijk... die mensen mee kunnen nemen op een Spotify-lijst... naar uw vakantieadres en dan met jouw verhaal erbij. Waar heb je vandaag voor gekozen?
1: Ja, voor een nummer van Adamo.
0: Ah, leuk.
1: En dan moeten we wel even een hele grote stap terugmaken naar 1964. Dat is al even geleden.
0: Ja.
1: Maar dat kan natuurlijk gewoon. En Adamo, die treedt ook gewoon nog op. Hè. Ik was toevallig net even gaan kijken. Hij staat gewoon in oktober weer hier in Nederland.
0: Hoe oud is die dan?
1: Dus ik ga denk ik... die man ergens in de 80. Wat erg.
0: Dan gaan we even op. Nee, dan zoeken we even op. Gaan praten rustig verder.
2: 82.
0: Zo.
1: Ja. 82 treedt nog steeds op. Was toen natuurlijk in 64 nog echt piepjong. En ik heb gekozen voor het liedje Vous permettez, monsieur.
0: Ja.
1: Heerlijk nummer. Werd toen ook echt een ongelofelijke zomerhit hier in Nederland. Nummer 1 hit. Stond 11 weken lang op de eerste plaats in, dat heette toen de tijd voor teenagers top 10.
0: Ja.
1: Het was ook de grootste hit van dat jaar in Nederland. Het was echt, niks heeft dat overtroffen in dat jaar. En daar misschien heeft zijn optreden in Voor de Vuist Weg daar wat mee te maken. Bij Willem Duis op televisie.
0: Zullen we eens een stukje daarvan luisteren? Dus kijk, ik heb een stukje klaarstaan, 1964, Voor de Vuist Weg. Dat was toen een televisieprogramma van Willem Duis. Baanbrekend natuurlijk, want nog niet iedereen had tv. En dat was toen heel populair natuurlijk. En daar was hij te gast. In 1964, Salvatore Adamo bij Willem Duis. Klein stukje eventjes.
3: Talkshow-host van Nederland, Willem Duis met zijn vuist.
0: Ja, dit is het intro natuurlijk. Van het, ik ga even kijken of we een klein beetje door kunnen scrollen. Want we willen natuurlijk even... Oh, dat is heel lang, hè? Oh ja. Hier is hij in gesprek met Adamo.
4: Ah, hij is een beetje ziek. Wat heeft u?
0: Oh, hij is ook een beetje ziek, vertelt hij. Zullen we een klein stukje van het optreden doen, Tess? Of dat is misschien wel leuk, hè? Ja.

0: papa, ja. En als je die beelden ziet op YouTube, kun je dit ook zien. Dan zingt hij naar een aantal kinderen. Dat is allemaal helemaal een act met het publiek op de achtergrond.
1: Nou, ja. Het is helemaal geen act. Want dat zijn zijn broertje en zusjes.
0: Oh, echt waar?
1: Hier gaan ze meezingen.
0: Wat goed dit. Nou, leuk. 1964. Ga het kijken op YouTube. Daar vind je Willem Duis voor de Vuistweg. 1964 met Salvatore Adamo. Ja, het is een ook iconisch nummer, neem ik. Nou ja, hadden alle Fransen dit mee kunnen zingen, of niet?
1: Ah, het is een iconisch nummer, zeker kunnen ze dat. En ik denk ook heel veel mensen natuurlijk die in die tijd, nou ja, jong waren, wat ouder waren, die in ieder geval maart van 1964 zich nog goed kunnen herinneren. Want ik denk dat door dit optreden bij Willem Duis, ja, hij echt in Nederland meteen op één terecht kwam. Het is ook heel schattig om te zien, want het zijn dus zijn kleine zusjes en een broertje. Ja. En die zingen dat uit volle borst mee. Het is een soort familie Von Trapp die daar staat. Ja. Willem Duis, die natuurlijk in onberispelijke Fransen met die mensen praat. Die overigens ook zegt van, joh, je bent van Italiaanse afkomst, dus is het nou Adamo of Adamo? Nou, in het Italiaans dus Adamo, maar mm-hmm. in het Frans natuurlijk, in het Belgisch-Frans natuurlijk Adamo. Ja, deze man, ongelooflijk dat hij natuurlijk nog optreedt. Hij heeft echt in allerlei talen gezongen. Frans, Duits, Italiaans, Spaans, ik kan zo gek niet meer. Japans nog, Turks en ook nog in het Nederlands. En hij is ook in dat jaar, in halverwege de jaren, nou, 1964, 65, ook een beetje vanaf, nou ja, halverwege de jaren 60, was hij de twee na best verkochte artiest ter wereld. Weet je nog wie er op één stond?
0: Als naar voren?
1: Nee. Oh. Nee, in heel de wereld.
0: Oh,
1: hè?
0: Heel de wereld. Oh, sorry. Elvis misschien?
1: Eind jaren 60.
0: Oh, de Beatles?
1: Ja! Oh. In één keer goed. Ja. Heel goed. Ja, dus het was echt gewoon de Beatles op nummer 1. Adamo op nummer 2.
0: Zo, ja.
1: En nu draaien we hem toch maar gewoon weer hier op de woensdag bij jou, Menno.
0: Tuurlijk gaan we hem draaien. Ja, en die mag ook op de Spotify-lijst op weg naar Frankrijk op de autoroute. Tess, bedankt voor deze mooie plaat weer die je hebt meegenomen. En beterschap natuurlijk. En tot morgen dan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En ik voel me echt een stuk beter. Wat een serenade, jongens. Ik ben helemaal trots erop.
0: Ik wil hem
1: ook heel graag in mijn bezit. Dan ga ik hem iedere dag draaien en dan is dat een soort, word ik nooit meer ziek, denk ik.
0: Nou, weet je wat je dan doet zoals vroeger? Ja, dat is nog voor jouw tijd, maar had je cassettebandjes en dan doe je rec en play. Druk je tegelijkertijd in. Dat moet je dan nu even doen.
2: Oh. Dan komt hij nog één keer.
0: En dan komt hij nog één keer. Even live, hè?
2: Ja,
0: live komt hij.
3: Ze is wat ziekjes, la malade van Tess Merlo.

0: Adamo, de keuze van Tess Merlo. Ze was onder de indruk, hè?
1: Van ons liedje?
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Heel
0: ja.
1: Fijn.
0: Beterschap, Tess. Zometeen gaan we het laatste half uur alweer in van deze Menno in de Middag. Gaan we natuurlijk nog een keer naar Gwen in Zoetermeer. En we hebben jouw plaat, hè. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. In het kader van de naderende vakantie. Komende zaterdag is het zover. Zoeken we jouw vervoersmiddel waarmee je op vakantie gaat. En dan in een liedje. Er zijn zoveel platen gemaakt over de trein, de bus, de metro, wandelen, varen. Nou ja, verzin het maar. Vliegen natuurlijk. Heb je er eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Draaien we die om 2:05.
2: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
3: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
2: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
4: Muziek.
2: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
3: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
2: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
4: Hoe moet dat? Oké.
2: Op naar Leidschendam.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Het is 2:04. Radio West en het nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
12: Goedemiddag, Menno. Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Bij het ongeval op 21 januari van dit jaar kwam een 58-jarige automobiliste om het leven nadat de brug openging, terwijl haar auto zich nog op het brugdek bevond. Het OM verwijt de man schuld aan het ongeval in zijn functie als brugwachter. De verdachte mag de zaak in vrijheid verder afwachten. Wanneer de rechtszaak start, is niet bekend. De gele vlag is gehezen op het strand van Noordwijk. Zwemmen is gevaarlijk, waarschuwt de reddingsbrigade Noordwijk. Komt door een sterke stroming. Wees dus extra voorzichtig en waakzaam met zwemmen. Gistermiddag was de gele vlag ook gehezen. Ondanks dat zijn er toen toch 2 minderjarige zwemmers in de problemen gekomen. Ze werden door een omstander uit het water gehaald gisteren. 1 moest gereanimeerd worden. Hoe het nu met deze 2 minderjarige zwemmers gaat, is niet bekend. En Jan Westhoff uit Schravenzande reist deze week af naar de Tour de France om op een opvallende manier geld in te zamelen voor stichting Droom Je Thuis in Naaldwijk, Menno. Deze stichting Droom Je Thuis zet zich in voor jongvolwassenen met een verstandelijke of een meervoudige beperking. Volledig in het oranje hoopt Jan zo vaak mogelijk in beeld te komen bij de Tour de France. En iedere keer dat hij in beeld komt, krijg je als sponsor een tikkie en moet je €5 overmaken naar dit goede doel als je hebt aangemeld voor deze actie. Ja, en hoe zorg zorg je ervoor dat je zo vaak mogelijk op tv komt?
1: Nou, dan zie je op je televisie, op je telefoon te kijken. Want ja, daar komen ze. Daar komen ze, weet je wel. Maar dan beginnen ze ineens uit de lucht te filmen. Dus nou hoop ik dat we toch ook een beetje uit de lucht te pakken zijn.
2: Ja, want...
1: Dan staan we ook echt opvallen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
12: Ja, hij ziet er een beetje uit als een oranje sheik.
0: Oh ja, daar gaan we op letten. Wanneer gaat hij dat doen?
12: Hij gaat deze week naar de Tour de France.
0: Oh ja, we moeten gewoon een paar dagen opletten. Maar hij is toch niet zo iemand die mee gaat lopen met die fietsers? Hè? Dat vind ik als zo irritant. Het lopen altijd mensen in zo'n duivelspak of in een raadpak. En die gaan dan meerennen. Bergop natuurlijk, want anders kan je ze helemaal niet bijhouden. En dat is heel irritant. Voor die fietsers ook heel irritant.
12: Dat geloof ik,
0: ja. Want ja, voor hetzelfde geld... Gooi ze van de fiets natuurlijk. Maar dat zal Jan niet doen, hè?
12: Nee, dat kan van niet. Nee. Nee. Als hij in beeld komt...
0: Ja, dan krijg je een tikkie.
12: Krijg je een tikkie.
0: Ja. Nou, heel misschien, maar zeker geen Huub, gaat het een beetje regenen, hè, Huub?
4: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Maar niet meer dan een paar millimeter hooguit de komende tijd... En de droogte is daarmee dus nog lang niet verholpen. Want vandaag is het ook weer helemaal kurkdroog met heel veel zon. Vanuit Duitsland zijn wel wat wolkjes onderweg naar onze omgeving. Dus misschien dat ze af en toe een beetje voor de zon gaan vanmiddag. Maar dat stelt niet zoveel voor. Noordoost tot noordenwind. Aan zee is die weer windkracht 5 voor. En ja, er is een beetje een verschil. Want gisteren langs de Westlandse kust werd het 31. Nu is het 25. Maar dat is nog heerlijk hoor. Maar goed, het wordt vandaag een graad of 28... Iets minder hoog dan gisteren, maar het is allemaal nog heel goed te doen. Vanavond ook nog weinig bewolking. Later vannacht komen er wat meer wolkenvelden. Het blijft echter droog. De noordoostenwind neemt vannacht wat af en het wordt 18 graden als minimum. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag komt er wat meer bewolking. En is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Daar hadden we het net al even over. Met de noordoostenwind die wat minder krachtig is dan vandaag. En dan wordt het morgen zo'n 26 graden. Vrijdag is de kans op een bui iets groter. Daarnaast komt er ook nog regelmatig zon. Maar de wind wordt dan noordwestelijk. En dan moeten we het doen met 24, heel misschien nog hier en daar 25 graden. Maar in het weekend gaan de temperaturen echt wat naar beneden. Komen wat meer wolkenvelden. De kans op een bui blijft ook in het weekend klein. Maar die temperatuur die gaat echt wel wat naar beneden. Gewoon omdat de wind noordwestelijk wordt. En dan wat langer over de Noordzee aankomt waaien, zeg maar. Ja, dat betekent 21 graden, vooral zondag, is het een beetje een dieptepunt. Zou ik het niet
0: Het is toch anders dan de afgelopen weken. Ja, zeker. Ja.
4: En in de loop van volgende week blijft het een beetje zo. Temperaturen komen wel weer ietsje hoger uit, 21, 22 graden. Met een afwisseling van zon en wolkenvelden. En heel misschien is hier en daar een enkel buitje. Nou ja, en later in de week lijkt de temperatuur alweer wat te gaan oplopen. Richting de 24 graden. Maar dat hele warme weer gaan we langzaam maar zeker een beetje kwijtraken.
0: Ja, maar goed. Prima weer voor de start van de zomervakantie, hoor. Dankjewel, Huub. Tot later vanmiddag. Hè.
4: Ja.
0: Er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
13: In de regio rijdt het even langs op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht vanaf het Terbrechtseplein. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging.
0: Ja, gisteren spraken we hier Tim Schaap van de ANWB met tips voor de vakantiegangers. Hè? Want de grote uittocht is natuurlijk komend weekend. En wil je die tips nog eens nalezen? Omroepwest.nl en in de Omroep West app. Daar vind je alles voor als je de weg op gaat. Op weg naar het zonnige zuiden.
12: Ga jij eigenlijk met de auto op vakantie?
0: Ja, zeker.
12: Heb je wat gehad aan de tips van Tim Schaap?
0: Zeker.
12: Nou, fijn.
0: Ja.
12: Dat is fijn om te weten.
0: Ja.
12: Ja. Waar hou jij rekening mee dan?
0: Gewoon met
12: jij rijdt niet, je wordt gereden
0: met mijn
12: bandenspanning.
0: Ja, ik zit achterin en dan voorin iemand met een pet op.
12: Dat dacht ik al. Nou, tot zover het uitgebreide regionieuws. Domme vraag van mij. Meer weten, kan ik me niet voorstellen. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Na de zomer, in september, verschijnt er een boek van Treintje Oosterhuis. Haar biografie over haar leven als artiest. En we gaan daar ongetwijfeld aandacht over spreken hier in Menno in de middag. Touch Me There, Total Touch. En wie we ook gaan spreken hier is binnenkort Gerrit Snijder. Hij komt uit Den Haag en heeft een ontzettend leuke nieuwe plaat uit. Cubaanse Café.

0: zomer hier op Radio West met Gerrit Snijder. Hij komt dus uit Den Haag. En dit is zijn nieuwe single, Cubaanse Café.
1: In dit Cubaanse Café.
2: Op de kaart.
0: Voor de laatste keer gaan we naar Zoetermeer, naar het Noord-A. Dat gezellige strand waar het helemaal niet zo druk is met dit warme weer. Dus misschien wel een tip, Gwen, voor de mensen die er nog even op uit willen. Willen genieten van de zon. Ja, dan moet je daar zijn, hè? Plek zat.
3: Zeker, ja. En ik moet zeggen, woensdagmiddag is vaak een dag waarop de scholen wel wat eerder uit zijn.
0: Zeker.
3: Dus het begint nu toch wel iets voller te lopen. Dat merk je wel. Met mensen die dan toch eventjes plek nemen in het zand of in het gras of in het water natuurlijk. Maar niet alleen mensen liggen hier, maar mensen fietsen hier ook langs. Net als Arjan. Hallo Arjan.
4: Hallo, hallo.
3: Nou ja, jullie zijn lekker samen met z'n tweetjes op pad. Lekker langs de mooie plekjes hier fietsen in Zoetermeer. Want Zoetermeer kent heel veel mooie plekjes, hè?
4: Ja, zeker, zeker. Wij fietsen bijna dagelijks of een rondje Noorda of een rondje Benthuizenplas. Omdat dat nog het wijdste heeft van vroeger.
3: Oké. Okay. Nou ja, dat klinkt in ieder geval heel goed. En met dit soort dagen is dat natuurlijk zeker geen straf. Wel goed insmeren.
4: Ja, zeker, zeker.
3: Heel goed. Hey, ik ben een beetje op ontdekkingsreis. Want ik vind toch wel dat veel mensen altijd een beetje negatief praten over Zoetermeer.
4: Ja.
3: En wat ik begrijp is dat jij een echte, ras-echte Zoetermeerder bent.
4: Ja, dat klopt.
3: Hoe kijk jij er tegenaan?
4: Nou ja, kijk, Zoetermeer is dusdanig veranderd van een heel leuk dorp naar allemaal dorpjes in Zoetermeer, zal ik maar zeggen. Dus iedere wijk is min of meer zijn eigen dorp geworden. Dat is denk ik heel leuk voor kinderen, hè, want ze zitten in een wat kleiner gebied met vriendjes en vriendinnetjes. Alleen wat je dus nu wel ziet gebeuren, het stadshart, dat gaan ze min of meer volbouwen. En dat vinden wij wel een beetje jammer, want waarom concentreer je nou al die woningen in Stadshart, terwijl we 5 of 6 wijken hebben waar plek zat is eigenlijk. En dat het ook voor de levendigheid ook veel leuker zal zijn.
3: Ja.
4: Maar ja, we kunnen niet alles hebben natuurlijk. Maar Benthuizenplas, Noorda is heerlijk. Baleibos is heerlijk. Hè. Dan kan je naar Pijnakken fietsen. Naar Delfies. Westerpark. En ja, er zijn hier wel heel veel mogelijkheden om te recreëren.
3: Ja.
4: Dat is waar.
3: Dat geloof ik. Want jullie hebben net ook eventjes lekker een ijsje op hier. Ja. Is het echt een plek waar jullie weken komen?
4: Nee, dat niet, hè?
5: Nee. Dan word ik veel te... Ja. Nee, dat voor het gewicht is dat beter van niet. Ja. Maar we rijden hier wel wekelijks, hoor. Ja. Dat wel, langs de Noord-A, zeker.
3: Nou ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want eigenlijk valt het mij heel erg op dat het hier heel erg rustig is. Ja. En het enige geluid dat je hier echt hoort is van de spelende kinderen en van de vogeltjes die hier in de lucht fluiten. Ja. Ik kan me wel voorstellen, hoor, dat jullie hier wel eens komen.
5: Ja. Ik vind het heerlijk hier zo. Ja, het eventjes de drukte ontvluchten, om het zo maar eens te zeggen. En je ziet ook steeds meer mensen wandelen hier zo en fietsen. Het is ook een beetje na de corona gekomen, hè? Natuurlijk dat al dat wandelen. Maar het is wel drukker geworden, maar niet te druk. Het is gewoon lekker, gezellig, gemoedelijk.
6: Nou. Mooi. Dus
3: zoals iedere stad heeft eigenlijk Zoetermeer natuurlijk ook zijn iets mindere kanten voor de Zoetermeerders, maar ook heel veel mooie kanten. Dus ik denk dat we Zoetermeer wel weer op de kaart hebben
0: zeker,
3: gezet.
0: Menno. Zeker. En dan nog een tip voor die mensen, maar dit zullen ze wel kennen. Even naar boerderij Het Geertje. Dat zit daar vlakbij als je richting Zoeterwoude fietst. Dat is heel leuk. De geitenboerderij.
3: Zeker. Nou, toevallig kreeg ik dat net ook al aangeraden.
0: Oh, nou, kijk
3: dus
0: eens
3: dat
0: aan.
3: Weten ze inderdaad.
0: Goed zo. Hey, nou, bedankt Gwen. We weten weer veel meer van het Noord-A, Zoetermeer. En ga daar lekker naartoe vanmiddag, want het is rustig daar. En wel uitkijken voor de processierups, hè, want daar wordt voor gewaarschuwd daar in de bomen. Op meer plekken trouwens in onze regio. Gwen, tot de volgende keer, hè?
3: Tot de volgende keer.
0: Gwen Ouwehand was dat voor Op de Kaart. Morgen nieuwe ronde en nieuwe avonturen gaan we weer de regio in. En

0: mooi, hè? Dionne Warwick. En all the love in the world. Dit was een Menno in de middag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan is Bob Brinkman de verslaggever. Die gaat erop uit. En natuurlijk hebben we dan ook shownieuws. Gaan we bellen met de sterren.
1: Jouw plaat.
0: Dat allemaal morgen. Straks natuurlijk veel plezier met Muziek aan Zee. En daarna Bas. En die gaat ook weer kaarten weggeven natuurlijk voor Drievliet. Ja, jouw plaat. We zoeken dus plaatjes die gaan over vervoersmiddelen. Carla Slootweg die zegt... Wat dacht je van Guus Meeuwers? Uit alweer 1996, zegt ze. Ja, dat klopt. Per spoor, kedengedeng. Past helemaal in het thema. Goed. Blijf lekker bij rest vandaag. En maak er nog een mooie dag van. Kedengedeng.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
2: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
3: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
4: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
5: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
3: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Muziek aan zee op de woensdagmiddag. Zometeen muziek uit de jaren 80 van de Human League. Don't You Want Me komt eraan. Een heerlijke plaat, toch? Eerst het nieuws van 2:00, Bob Brinkman.
16: Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan den Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Op 21 januari dit jaar kwam een 58-jarige automobiliste om het leven daar, nadat de brug openging terwijl haar auto nog op de brug stond. De gele vlag is gehezen op het strand van Noordwijk. Zwemmen is gevaarlijk door een sterke stroming in zee, waarschuwt de reddingsbrigade Noordwijk vanmiddag. En ijsbaan Silverdome in Zoetermeer zit in financiële problemen. Komt door de gestegen energiekosten en teruglopende omzetten. Meer daarover hoor je over een half uurtje in het regionieuws. Nu het overige nieuws.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepwestadverteren.nl.
21: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
22: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
23: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. En ik begon muziek aan zee op de fijne woensdagmiddag. Met muziek uit de jaren 80 van de Human League, Don't You Want Me. Van harte welkom bij dit programma op deze warme dag. Doe het vooral weer rustig aan. Zorg dat je lekker drinkt en doe straks wel even lekker mee met die meedansplaat dan. Hè? Om toch nog een beetje stappen te zetten. We waaien je lekker uit in ons hoofd door de muziek die voorbij komt. Maar ook bijvoorbeeld door de blije berichten die gaan over lekker klussen. Ja, met dit weer. Ik krijg nou wat is kazig dit keer. En muziek onderweg van Matt Bianco. Who Side Are You On? Maal Smit met Wait For You. En straks de Nits uit de jaren 80 in de Dutch Mountains. Allemaal onderweg dus. Van harte welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Dit is Taylor Swift.

Steve Miller Band, The Joker. Wouter heeft een prachtige foto geplaatst van een bijzondere diersoort. Een zeldzame verschijning, een boomkikker. Die heeft zuignappen aan zijn poten, waarmee ze geweldig in struiken en bomen kunnen klimmen. Doet me een beetje denken aan de gekko die ik altijd zie in Portugal. Prachtig om te zien. En bij Villa Ockenburg zijn ze lekker bezig deze week. Zo zijn de klussers bezig met een kweekkas op het terrein te bouwen. Met die warmte, nou, dat is best zwaar werk. Maar het ziet er wel weer prachtig uit. Een leuk plekje. Even lekker naar het bos. Heerlijk hoor, daar is het altijd koel als het wat warmer is. Dus dat is wel een fijne plek om sowieso ook te zijn. Dit zijn de Nits, moet ik zeggen, in de Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains.
1: Nog één.
0: Mountains.
1: Ja.
0: Mountains.
1: Ja, nu is het wel klaar. Toch? De Nits hoorde je zo even voor 2:30. En dat betekent dat het regionale nieuws eraan komt. In de vorm van Bob Brinkman, zometeen hier.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
12: Goedemiddag, Marjolein. IJsbaan Silverdome in Zoetermeer zit in de financiële problemen. Dat komt door de stijgende energiekosten en teruglopende omzetten. Komend seizoen worden er daarom aanpassingen gedaan om de ijshal financieel gezond te krijgen. Gevolg hiervan is dat eredivisiewedstrijden van ijshockeyclub Sweet Lake Panthers niet meer kunnen plaatsvinden aankomend seizoen. De financiële eisen van de club zouden niet langer passen binnen de andere verantwoordelijkheden van de ijsbaan, heeft het bestuur besloten. Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan den Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Bij het ongeval, 21 januari van dit jaar, kwam een 58-jarige automobilist om het leven nadat de brug openging terwijl haar auto nog op de brug stond. Het OM verwijt de man schuld aan het ongeval in zijn functie als brugwachter. De verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten. Wanneer de rechtszaak start, is niet bekend. En de bever rukt op in de regio. Stichting Zuid-Hollands Landschap heeft het dier al gespot in Pijnakker, Leidschendam, Warmond en in Katwijk. Dat kan voor problemen gaan zorgen.
13: En wij vinden de bever zeg maar een verrijking van het, ja, van het ecosysteem. Die knaagt af en toe een boom om, zorgt voor wat dynamiek in het gebied. En die dynamiek zorgt ervoor dat er veel meer biodiversiteit en afwisseling is. Vraag je het aan iemand die bij het waterschap werkt, die bijvoorbeeld gaat over de veiligheid van dijken, die heeft daar misschien een andere mening over. Of ProRail die zeg maar het rails beheert, die vindt het ook niet leuk als een bever daar zeg maar zijn burg gaat maken.
12: Zei Frans van Zijderveld van Stichting Zuid-Hollands Landschap bij de lokale omroep WOS.
11: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
14: Vanmiddag blijft het droog en overwegend zonnig. Er is een noordoost tot noordenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en het wordt ongeveer 28 graden, aan zee iets lager. Vanavond is er nog weinig bewolking. In de loop van de nacht komen er wat wolkenvelden, maar het blijft ook dan droog. De noordoostenwind zal vannacht wat afnemen en dan wordt het ongeveer 17 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De noordoost tot noordenwind wordt matig, aan zee weer af en toe vrij krachtig, en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 26 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon, blijft er ook een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 24 graden. En zaterdag zijn er wolkenvelden, maar is er ook geregeld zon, en dan wordt het ongeveer 21 graden.
12: Dankjewel Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Muziek aan Zee.

Wat een fijne stem had deze man toch. Jim Diamond, I Should Have Known Better. Ooit bekend geworden natuurlijk als frontman van PhD. Met grote hits. De grootste was natuurlijk I Won't Let You Down, 1981. Dit was zijn solo hit, I Should Have Known Better, uit 1984. Bereikte onder meer de eerste plek in de Nederlandse top 40. En je hoort het in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. De week is weer door de midden. Met fijne muziek voor je gepland. Zometeen straks onder meer zomerse klanken van Matt Bianco. Maar eerst CCR, Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell.

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zomerse klank op je radio van Matt Bienko. Whose side are you on? Nou, er wordt nog wel eens wat gestolen. Maar wat er nu is gepikt in het Duitse Beieren, dat is wel heel bijzonder hoor. Het ging om een vrachtwagenlading. In die vrachtwagen zat namelijk kaas. De vrachtwagen was onderweg naar Frankrijk. Niet zomaar kaas, Emmentaler kaas. Erg lekker. 20.000 kilo aan Emmentaler kaas. En die vrachtwagen is nooit aangekomen. Dus die kaas is weg. 80.000 euro waarde.
1: Krijg nou wat!
0: Het schijnt wel vaker te worden dat een kaasgroothandel wordt bestolen. Maar het is wel bijzonder natuurlijk. Hè? En wat moet je ook met 20.000 kilo aan kaas? Misschien een heel groot kaasfondue met vrienden. Veel vrienden.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Op deze warme woensdag heeft de meedansplaat een Frans tintje, maar toch komt hij niet uit Frankrijk. Welk nummer zal het worden? Hoor je straks. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
11: De gele vlag is gehezen op het strand van Noordwijk. Zwemmen is gevaarlijk door een sterke stroming in zee, luidt de waarschuwing van reddingsbrigade Noordwijk. IJsbaan Silverdome in Zoetermeer zit in financiële problemen. Het komt door gestegen energiekosten en teruglopende omzetten. En een kind heeft vandaag vastgezeten in een speelrek op een basisschool aan de Lijnbaan in Zoetermeer. Het kind kon zichzelf niet bevrijden. De brandweer moest worden ingeschakeld hiervoor. Meer regionieuws hoor je om 3:30. Nu het overige nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
13: Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is je vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20, 15 minuten vertraging. De A16 richting Breda, ook daar is het druk tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Want tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein sta je 15 minuten in de file door wegwerkzaamheden.
0: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

John Waite, Missing You. Ja, natuurlijk ook bekend van de band The Babies. Hè. Bekende nummers zijn onder andere Isn't It Time, Every Time I Think of You en ook A Piece of the Action. Daarvoor Atsilia Wombly, Hemel en Aarde, het tweede uurtje op de woensdagmiddag. Straks nog nieuws over lekker varen in het Westland. Ik heb een fijne meedansplaat voor je uitgekozen. Die komt dit keer uit Frankrijk, dansen op Franse klanken. Waarschijnlijk ben je ook fan van Franstalige muziek. En nog onderweg de Chorus met Breathless, de Puma's en Snelle, Op Jou Heb Ik Gewacht komen eraan. Maar ook bijvoorbeeld Lou Bega uit 1999, Mambo No. 5. Een feestje dus nog.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

Ruim 4,5 minuut, Aerosmith, Dream On. En daarvoor nog Danny Vera met Morning Dolls Again. Ja, het is lekker weer. Je kan misschien lekker gaan fietsen of gaan wandelen. Of een beetje de koelte opzoeken, zoals op het water. Hè. Veel bootjes ook gezien, ook bij het sluisje van Leidschendam, waar ik pas was. Altijd fijn als je daar een beetje langs de kant zit te kijken naar hoe dat dan gaat in zo'n sluisje. Het is altijd een soort van stress bij de schippers ook. Hè. Altijd wel leuk om naar te kijken. Nou goed, bij de WOS hebben ze nieuws over mensen die met de boot vanuit zeg maar het Westland naar Rotterdam willen. Want mensen moeten rekening houden met langere wachttijden bij de sluizen die daar zijn. Er zijn beperkingen ingevoerd en dat heeft te maken met de droogte. Onder meer de kleine sluis van de parksluizen in Rotterdam, de buitensluis in Schiedam, maar ook de Vlaardinger 3 sluizen in Vlaardingen. Die zijn allemaal zeg maar minder vaak open. Dus als je vanuit het Westland richting Rotterdam gaat, houd daar dan rekening mee. Wel een mooi tochtje natuurlijk, sowieso ook in het Westland varen. Kijk even op wos.nl voor meer info hierover. Dit zijn de Pet Shop Boys op de 89.3 FM. Hier is Suburbia.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je vanmiddag van Bob Brinkman. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Marjolein. De provincie Zuid-Holland gaat de standpunten van de beveiligingscamera's van de Julianasluis bij Gouda aanpassen na het fatale ongeluk van begin dit jaar. Dat zeggen zij in een reactie op het vandaag gepubliceerde onderzoek naar aanleiding van dit ongeluk. In het onderzoek staat dat er een dode hoek in de camerabewaking zit. 21 januari kwam er een 58-jarige automobiliste daar om het leven nadat de brug openging, terwijl haar auto nog op het brugdek stond. Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn vervolgen voor dood door schuld. De verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten. Wanneer de rechtszaak start rondom dit fatale ongeluk bij de Julianasluis in Gouda, is niet bekend. Een kind heeft vandaag vastgezeten in een voetbaldoeltje. Dat gebeurde op een basisschool aan de Lijnbaan in Zoetermeer. Het kind kon zichzelf niet bevrijden, waarna de brandweer werd ingeschakeld. Op foto's is te zien hoe brandweermannen het kind uit het voetbaldoeltje halen. Daarbij werd gereedschap gebruikt. En Jan Westhoff uit Schavenzande reist deze week af naar de Tour de France om op een opvallende manier geld in te zamelen voor stichting Droom Je Thuis in Naaldwijk. Deze stichting zet zich in voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Helemaal in het oranje hoopt Jan zo vaak mogelijk bij de Tour de France in beeld te komen, zodat sponsors per tv-optreden een donatie doen voor de stichting. Als je je aanmeldt, moet je €5 betalen per keer dat Jan in beeld komt bij de Tour. En hoe gaat Jan daarvoor zorgen?
9: Nou, dan zie je op je televisie, op je telefoon te kijken. Want ja, daar komen ze, weet je wel. Maar dan beginnen ze ineens uit de lucht te filmen. Dus nou hoop ik dat we toch ook een beetje uit de lucht te pakken zijn. Ja, want dan staan we ook echt opvallen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
8: Nou ja, Jan Westhoff dus uit Schravenzande. Aankomende week bij de Tour de France, wellicht op tv dus.
7: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
10: Vanmiddag blijft het droog en overwegend zonnig. Er is een noordoost tot noordenwind, matig aan de kust vrij krachtig en het wordt ongeveer 28 graden, aan zee iets lager. Vanavond is er nog weinig bewolking. In de loop van de nacht komen er wat wolkenvelden, maar het blijft ook dan droog. De noordoostenwind zal vannacht wat afnemen en dan wordt het ongeveer 17 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De noordoost tot noordenwind wordt matig, aan zee weer af en toe vrij krachtig, en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 26 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon, blijft er ook een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 24 graden. En zaterdag zijn er wolkenvelden, maar is er ook geregeld zon, en dan wordt het ongeveer 21 graden.
8: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
11: Het begint geleidelijk wat drukker te worden op de weg. Dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met 15 minuten vertraging. En in de richting van Rotterdam op de A4 ook tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 25 minuten door een ongeluk op de A15. De A16 dan richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je een kwartier in de file.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

0: De Puma's zijn sneller op jou, heb ik gewacht. En je hoorde ook nog Bill Medley en Jennifer Warnes. The Time of My Life. Tijd voor een dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: En ik zei dat het Frans zou zijn. Nou, de titel is Frans, maar de band zeker niet. Die komen zelfs uit Leiden. Ze begonnen ooit als bliksemafleiders. De bliksemafleiders. Onderdeel van een theatershow voor kinderen in Leiden. Dan heb ik het over The Short. En wat een grote hit hadden ze in 1983. En heel meedansbaar, heel meezingbaar en heel vrolijk. Doe je mee?

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel... Planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat een fijne muziek vandaag, al zeg ik het zelf. En zeker ook de volgende plaat die ik ga draaien. Lou Bega, Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Wat een vrolijke plaat ook om nog even te mogen draaien. Heerlijk toch? Lou Bega, Mambo Number 5. Het was een grote hit in 1999 alweer. Ja, tijd vliegt, hè. Het is een Duits zanger trouwens. Zijn echte naam is David Lou Bega Ballemesi. Dit was een fijne plaat om nog even mee te nemen in deze Muziek aan Zee. Die er bijna op zit, want kijk maar naar de klok. We gaan alweer richting de 4 uur. En dat betekent zometeen hier weer Bas met Wes Komt Thuis met de 80s at 6. In het laatste uurtje natuurlijk. Heel veel plezier daarmee. Geniet er lekker van. Doe rustig aan nog verder deze warme dag. Verkoeling komt eraan. Tot morgen.
1: Muziek aan Zee.
2: She's crazy like a fool.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Vanavond wordt in de Haagse gemeenteraad het coalitieakkoord besproken. En ook de verdeling van de wethoudersposten zal nog wel het een en ander aan stof tot bespreking opleveren. Daarover straks meer. Nu is het 1 minuut over 4, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Van Bob Brinkman.
10: Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 10 jaar tegen Tyrone H. uit Den Haag. Een 18-jarige man uit de Lier werd ruim een jaar geleden overreden door de 24-jarige Tyrone H. na een vechtpartij in Maassluis. De ijsbaan Silverdome in Zoetermeer zit in de financiële problemen. Dat komt door de gestegen energiekosten en teruglopende omzetten. En een kind heeft vandaag vastgezeten in een speelrek op een basisschool aan de Lijnbaan in Zoetermeer. Het kind kon zichzelf niet bevrijden. De brandweer moest erbij komen om het kind uit de benarde positie te halen. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 16:30. Nu het overige nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Rijn Baartmans.
12: Het is behoorlijk druk op de weg in de regio voor een vakantieperiode. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door werkzaamheden. Maar ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, daar staat voor de Schipholtunnel een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Op de A4 richting Rotterdam, daar is het raak tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Je doet er 25 minuten langer over door een ongeluk op de A15. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Door werkzaamheden 15 minuten extra. En de A20 tot slot richting Hoek van Holland, want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. Je doet er 20 minuten langer over.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Het geluid van de synth bass in deze plaat van John Parr, Synth Elmo's Fire. Ja, dat is typisch voor de jaren 80. En dat is toevallig
1: 80's at 6.
0: Straks na zessen dan is het een uurtje lang 80's at 6. Alleen maar platen uit de jaren 80 hier op Radio West. En jij kunt daar ook een verzoekje voor aanvragen. Geen enkel probleem. Stuur vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Goedemiddag, 9,5 minuut over 4. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen ga ik met Lieve van Sloten vooruitblikken op de bespreking van het coalitieakkoord. Dat gebeurt vanavond in de Haagse Raad. Er zullen een hoop vragen gesteld worden natuurlijk. En ook zullen er wat wenkbrauwen opgetrokken zijn bij onder andere de benoeming van beoogd wethouder Henk Harms van Hart voor Den Haag. Nou, daarover ga ik het zometeen allemaal hebben met Lieve van Sloten. Straks even bellen met Dickie Dex, want die staat dit weekend in het Zuiderparktheater. Ik ga even telefoneren met de muzikale rapper. Dat hoor je dadelijk. Het drievliet spelletje speel ik natuurlijk weer. Vier kaartjes voor drievliet zijn er dan te winnen. Altijd

0: Bente en Bluf samen, hoe hou ik dit vast? Het is 14 over 4.
1: West komt thuis.
0: De gemeente Den Haag slaat de komende jaren een andere weg in. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat vrijdag is gepresenteerd. Vanavond spreekt de gemeenteraad erover en vooraf is al duidelijk dat de oppositie het nieuwe pad niet helemaal ziet zitten. De oppositie gaat er stevig in en ook als het gaat om de beoogd wethouder Henk Harms van Hart voor Den Haag. Nou, degene die voor ons dat allemaal in de gaten houden zijn Lot van Bree en Liewe van Sloten. En Liewe, die zit bij mij hier in de studio. Liewe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat wordt de focus vanavond?
2: Nou, ik heb hier in mijn hand een document, een best wel dik document.
0: Kun je wel zeggen.
2: 100 pagina's, het coalitieakkoord. Ja, dat klinkt goed, hè? Maar het gaat dus om die
0: kleine lettertjes.
2: Hè, achterin.
0: Het zal ook niet waar zijn. Ja.
2: Want ze hebben natuurlijk hele mooie teksten in het begin van dit willen we doen en dit willen we doen en dat is goed om dat en dat is goed hierom. En ze gaan ook van alles doen. Hè. Ze gaan investeren in de stad, in de veiligheid. Er komen BOA's. Er wordt geïnvesteerd in verkeersknooppunten die nu vastlopen. Voor de doorstroming. Er komen kunstgrasvelden bij. Woningen, daar komt geld voor. Mm-hmm. Er komen meer wethouders. Maar pas op het eind zien we dus hoe dat allemaal betaald wordt. En dan zie je wat ze niet gaat doen.
0: Oh ja.
2: En daar is kritiek op. Ja. Want wat denk je dat ze dan niet gaat doen?
0: Misschien een aantal sociale onderwerpen wat minder financieren, laat ik het netjes zeggen.
2: Ja, en zo vat je hem ook goed samen. Daar hoorden we natuurlijk de afgelopen dagen al. Het sociale domein noemen ze dat.
0: Oh, ja, ja.
2: Dus dat zijn regelingen voor mensen die het wat minder hebben. En die regelingen, daarvan is de uitleg. Ja, de gemeente Den Haag doet nu eigenlijk al meer dan landelijk moet. Dus die zijn wel ruim. Dus je hebt natuurlijk een verschil tussen iemand die heel arm is en net niet heel arm, om het zo even te zeggen.
0: Ja, precies.

0: Ja, en,
1: nou ja, vanuit de landelijke overheid is de wet om mensen die heel arm zijn te helpen. En de mensen die net niet heel arm zijn, die hoef je dan niet te helpen. Nou, dat deed de gemeente Den Haag wel. Dat was sociaal. En de huidige coalitie die zegt, nou, dat hoeft niet, dus dat doen we niet meer. Mm-hmm. En ze zeggen ook van ja, we gaan het allemaal wat efficiënter inrichten. We gaan het hervormen. Want die regelingen die er allemaal zijn, ja, die werken niet altijd even goed. Dus dat bezuinigt ook gelijk. Nou, ja. Dat gaat er natuurlijk niet in bij vooral de linkse partijen.
0: Ja, precies. Wordt er bijvoorbeeld dan ook gesneden in het ambtenarenapparaat of zo van de gemeente?
1: Ja, dat gebeurt ook. Daarover is iedereen op zich wel te spreken. Hè? Want nou ja, als je wil bezuinigen, snij je eerst in je eigen vlees.
0: Ja, afslanken.
1: Precies. Dat staat wel weer op gespannen voet met meer wethouders. Hè? Want dat gaat van 8 naar 10.
0: Ja, ja, het zijn al 2 mensen extra erbij.
1: Precies. En weet je hoeveel die kosten, die 2 mensen?
0: Nou, ik gok dat een wethouder zelf ongeveer iets van 130.000, 140.000 euro per jaar zal verdienen. Misschien nog iets meer. En dan zijn de bruto loonkosten rond de 2,5 ton voor 1 wethouder. Dat gok ik.
1: Ja, maar dan ga je uit van 1 wethouder. Maar die kan natuurlijk zijn wet...
0: 500.000.
1: Nee, precies. En die kunnen ze hun werk ook niet alleen doen. Die hebben een adviseur nodig.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Die hebben misschien wel een woordvoerder nodig.
0: Ja, ja, oh, noem het
1: ja. Ja. Dus dan kom je uiteindelijk uit op 1,3 miljoen voor die 2 wethouders.
0: Oei, ja, dat is natuurlijk serieus geld, hè?
1: Ja, ja, ja, en dat haal je dan weg bij de sociale regelingen. Dus ja. dat is wel iets waarvan de oppositie zegt van... oh, daar gaan we wel even stevig op in.
0: Ja.
1: Laten we even luisteren hoe die messen vanmiddag al geslepen zijn.
2: Wij zijn geschrokken van de inhoud. Wij zien ook echt niet de noodzaak van een flink aantal van die bezuinigingen die deze rechtse coalitie wil gaan doorvoeren. Ze gaan de ooievaarspas afpakken van duizenden mensen in de stad. Waaronder dus ook kinderen die na de zomervakantie dus dan ook niet meer gebruik kunnen maken van hun ooievaarspas voor de voetbal of voor hun muziekles. En dat vinden wij echt onacceptabel.
3: Dat is echt afbraakbeleid. Wat hier plaatsvindt, want we zien dat de meest kwetsbare mensen, maar ook dieren, hard worden getroffen door dit collegeakkoord. Ik vond eigenlijk het ergste nog wel dat bijvoorbeeld lessen milieu, lessen natuur, wat kinderen gewoon heel graag hebben, wat de gemeente levert, wat al 50 jaar aan de gang is, dat opeens wordt geschrapt.
4: Mensen die het nu al niet breed hebben, die gaan het nog minder breed krijgen. Mensen die nu slecht aan het werk komen, krijgen straks nog minder hulp. Ja, en dat gaat de stad juist de andere kant op bewegen dan zou moeten.
0: Lieve, wie hoorden we hier praten?
1: Ja, allereerst Marielle Favé van Pro Den Haag. Voormalig GroenLinks PvdA. Die ging vooral over die sociale regeling. Hebben we het net over gehad. Daarna hoorde je, ik denk dat je die wel kan invullen.
0: Oud-wethouder Robert Barker.
1: Ja, die had het
0: Partij
1: over,
0: voor de Dieren.
1: Precies, over wat er voor mensen natuur in zit. Dus die lessen op natuur- en milieulessen voor kinderen. Die worden geschrapt. Nou, dat vond hij een verschrikkelijk punt. En daarna hoorden we Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP.
0: Oké. Ja, wat gaat de verdediging worden dan van de coalitie, hè, voor dit snijden?
1: Ja, dus ik zei net al, de oppositie noemt het bezuinigen. De coalitie noemt het hervormen, mm-hmm. efficiënter inrichten. Dus dat wordt een woordenspel. Ja, en wat betreft andere dingen, sommige dingen zijn ook gewoon keuzes. Politiek is ook keuzes maken.
0: Ja.
1: En daarvan zegt de coalitie van ja, wij kiezen nu voor andere dingen.
0: Ja, logisch natuurlijk, hè, want ja, zo doet de politiek dat. Dan de wethouders, die Henk Harms, hè, is kandidaat wethouder, ligt nu al onder vuur. Kun je dat nog eens uitleggen?
1: Ja, hij was ambtenaar bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling. En als ambtenaar is hij in opspraak gekomen toen de tijd. Het was een integriteitsonderzoek dat liep. En daaruit kwam naar voren dat hij niet transparant had gehandeld. En ook niet in lijn gehandeld had met de gedragscode. Daarop is deze Henk Harms weggegaan bij de gemeente. Dat zal dan... in overleg zijn gegaan. Het is niet dat hij ontslagen is, maar hij is weggegaan. Dat is even belangrijk om daarbij te zeggen. Het is nooit gezegd dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. Dus wat hij heeft gedaan, dat zit best wel in een grijs gebied. Mm-hmm. Het gaat ook over mensen en hoe mensen iets plaatsen. Dus het is een hele moeilijke kwestie. Maar goed, de oppositie die wil nu een andere kandidaat. Die hebben al gezegd van ja, deze man die is niet helemaal. Die is in opspraak gekomen, dus we willen een andere kandidaat. En dat is eigenlijk al een 1-0 achterstand voor die nieuwe wethoudersploeg, voor deze man. Want ja, hij zal zichzelf moeten verdedigen. Hij zegt in zijn verdediging: ik heb een verklaring omtrent gedrag gekregen. Ik ben gescreend door de integriteitscommissie van de door een speciale integriteitscommissie die de wethouders allemaal tegen het licht houdt. Dat wat is gebeurd, is gebeurd. En ik wil me nu focussen op de toekomst. toch gaat dat er niet helemaal in bij Youssef Azad van D66. Hij weet hoe gevoelig het is, maar toch vragen zij om meer informatie over die screening van deze beoogde wethouder Henk Harms.
5: Nou, het is wel belangrijk om dit zorgvuldig te doen. Kijk, waar het hier wel om gaat, is een kandidaat. En dit is openbare informatie waarvan is gebleken dat hij de gedragscode heeft geschonden. Dat hij als ambtenaar destijds passages heeft toegevoegd aan verslagen die niet hebben plaatsgevonden. Nou, dat is allemaal gebeurd. Nu wordt zo'n kandidaat naar voren gedragen. Dan willen wij wel weten, hoe gaat deze coalitie voorkomen dat dit gebeurt? En we hebben ook gevraagd, als dit in een geheime vergadering moet gebeuren, is dat ook prima, hoeft dat ook niet in het openbaar. Maar we moeten elkaar wel houden aan de afspraken die we vervolgens maken om herhaling te voorkomen.
0: Ja, dat levert natuurlijk toch een kleine spagaat op voor Richard de Mos. Mijn inschatting is dat hij zegt van, jongens, moet je luisteren, deze man blijft gewoon zitten waar hij zit. Maar goed, vanavond gaan ze het erover hebben. En je kunt het, als je het wil volgen, kun je het volgen via de livestream hier bij ons op Omroep West, hè?
1: Ja, dus vanavond gaat het formeel over de inhoud van de plannen waar we het aan het begin van het gesprek over hadden gehad. Morgen is die benoeming van die wethouders. Maar goed, het zal allemaal vanavond ook wel aan bod komen. Ook die nieuwe wethouders, die kandidaat-wethouders. Dus ook deze kwestie rondom Henk Harms. En ja, dat is dus een persoonlijke iets. Dus als dat in het geheim moet, achter gesloten deuren, dan kan dat ook nog. Maar goed, in ieder geval genoeg te bespreken vanavond. Dus we gaan er goed voor zitten. En inderdaad, dat kan ook van het huis via de stream van Omroep West.
0: Daarom. En morgen op onze kanalen bij Omroep West allemaal weer meer te volgen. Dankjewel, lieve.
1: Joep.
6: Tot 7 uur. West komt thuis.
7: Dit is Radio West.
0: Zometeen even bellen met Diggy Dex. Hij gaat optreden in het Zuiderpark Theater in dit weekend. Even bellen wat hij allemaal gaat doen. En of hij er een beetje zin in heeft natuurlijk, hè. Dit zijn de Eagles, Tequila Sunrise.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Zometeen het nieuws met Bob Brinkman natuurlijk. En straks na 16:30 speel ik dat spelletje weer. Dat spelletje waarbij je 4 kaarten kunt winnen voor Familiepark Drievliet. Wat wil je nog meer? En dit is echt zo'n vakantieplaatje. Desireless. Voyage, voyage.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: 2 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio West. Bob Brinkman is hier met het nieuws. Bob, goedemiddag.
8: Een hele goede middag, Bas. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 10 jaar tegen Tyrone H. uit Den Haag. Hij wordt ervan verdacht van het overrijden van de 18-jarige Nabil uit De Lier na een vechtpartij in Maassluis ruim 1 jaar geleden. Nabil overleed die avond aan zijn verwondingen. Eerst kregen de vriendengroep van Nabil ruzie via de telefoon met de vriendengroep van Tyrone H. en ze besloten het uit te vechten in Maassluis. Volgens de officier van justitie verliezen Tyrone H. en zijn vrienden het gevecht, waarna H. in zijn auto springt en 2 keer over Nabil heen rijdt. De nabestaanden van Nabil zijn teleurgesteld in de eisen van het Openbaar Ministerie. De rechtbank doet op 13 augustus uitspraak in deze zaak. De bever rukt op in Zuid-Holland, Bas. Ja. Stichting Zuid-Hollands Landschap zegt dat de bever al rond Pijnakker, Leidschendam, Warmond en Katwijk gespot is. En uit jouw ja klinkt bijna alsof jij hem zelf ook al in de achtertuin hebt gezien, Bas.
7: Absoluut, ja, maar katten die vreten ze altijd op. Maar nee, gekheid. Maar ik heb gelezen dat die bever echt aan een opmars bezig is die eigenlijk niet zo best is.
8: Nou, de meningen over de opmars van de bever zijn verdeeld.
9: En wij vinden de bever zeg maar een verrijking van het ecosysteem. He, die knaagt af en toe een boom om, zorgt voor wat dynamiek in een gebied. En dynamiek zorgt ervoor dat er veel meer biodiversiteit en afwisseling is. Vraag je het aan iemand die bij het waterschap werkt, die bijvoorbeeld gaat over de veiligheid van dijken, die heeft daar misschien een andere mening over. Of ProRail die zeg maar rails beheert. Ja, die vindt het ook niet leuk als een bever daar zeg maar zijn burcht gaat maken.
8: Aldus Frans van Zijderveld van Stichting Zuid-Hollands Landschappen bij de lokale omroep WOS. Het is er maar net aan wie je het vraagt, Bas.
7: Ja, dat is overduidelijk, hè?
8: En in Leiden werd afgelopen nacht stilgestaan bij de geboortedag van Rembrandt van Rijn. De schilder werd op 15 juli 1606 geboren. Dus een snelle rekensom, dat betekent dat hij 420 jaar oud zou zijn geworden vandaag. Ja, als hij nog zou leven natuurlijk.
7: Dat wel.
8: De verjaardag van Van Rijn werd gevierd met een toast en een kranslegging bij het standbeeld daar. En dat klonk zo.
10: Frans Rembrandt!
11: Sommigen zeggen, ja, maar het is een Amsterdammer. Nee, hij heeft zijn eerste 25 jaar zijn opleiding, zijn vorming gehad in Leiden. Hij heeft een geweldige universitaire opleiding. Die man is in Leiden geboren en getogen. Dus is het een Leidenaar. En het is onze Leidenaar. En Amsterdam neemt hem. niet af.
10: Ja, zegt een zeer trotse Ton Kolbeck, voorzitter van kunstorganisatie De Leidse Mondiale, tegen lokale omroep Centraal Plus. Een vol passie, zei hij dat.
7: Ja, en afgelopen weekend hadden ze in Leiden de Rembrandtfeesten of week of weet ik veel wat. En ze lopen daar met heel veel acteurs dan over straat, helemaal in de klederdracht van die tijd, dus van die 400 jaar geleden. En dan kun je dus op straat zomaar iemand tegenkomen die iemand anders aan een ketting meesleept als zijnde zijn gevangenen, bijvoorbeeld uit die tijd.
10: Was jij daarbij?
7: Ik was daar niet bij.
10: Oh, je weet er veel van.
7: Ja, maar ik weet zoveel, joh.
10: Dat is ook zo.
7: Dat wel.
10: Was allemaal in dat kopje van je.
7: Daarom. En waar ik geen verstand van heb, dat is van het weer. En daarom hebben we hier in de studio Huub Misé. Huub, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Nou, ik heb wel gemerkt dat er de laatste jaren toch wat verbeteringen in die kennis over het weer is gekomen. Dat wel. Want, ja, gelukkig zeker wel. Buiten de uitzending vraag je wel eens dingen. Dat ik denk, nou, die gaat al goed op weg. Zo, dat is leuk. Maar we kunnen het over één ding allemaal één zijn. Of je er nou verstand van hebt of niet. Het was een heerlijke dag vandaag. Nou ja, toch nog steeds wel. Ja, een keer eventjes 30 graden geweest weer bij Hoek van Holland. Maar zo af en toe kwam er ook weer een noordenwind in. Een beetje van zee dus. Dus dan is het daar nu op dit moment weer zo'n 26 graden. En 11, 27, 28, 29. Een heerlijke dag. Ja. Met aardig wat wind. Ja, te veel op het strand denk ik wel een beetje. Maar elders is het heel goed toeven. En we zullen zien dat het op korte termijn nog niet helemaal direct verandert. Maar op de wat langere termijn toch wel. Vanavond zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de nacht trekt er wat bewolking over. Maar het blijft verder droog. En die noordoostenwind die neemt vannacht weer wat af. En dan wordt het uiteindelijk weer 17 of 18 graden. En morgen, nou ja, dan is er soms wat meer bewolking. Er zijn perioden met zon, dat ook nog wel. En er is een hele kleine kans op een enkele bui. Maar die kans is echt nog maar heel klein. Voornamelijk in het oosten, noordoosten, noorden van het land kan een bui voorkomen. Maar goed, bij ons heel misschien dan toch ook nog net wel. Noordoostenwind iets minder dan vandaag. En dan wordt het morgen zo rond de 26 graden. Er is wat minder zon. Die wind die wordt wat meer noordelijk. En vrijdag zullen we zien dat er ook perioden met zon zijn. Dan is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. En dan hebben we temperaturen van zo'n 24, 25 graden. Dus het wordt niet meer zo heel erg warm. En dat gaan we ook in het weekend heel goed merken. Want dan zijn er wolkenvelden. De wind wordt dan echt wat meer noordwestelijk. Zowel zaterdag, zondag als begin volgende week. En dan doen we het overdag met temperaturen van 21 graden. Dat is nog heel goed te doen.
7: Absoluut.
12: En dan heb je kans dat later volgende week de temperatuur wel weer wat hoger gaat worden. Maar volgende week is het allemaal net iets anders dan deze week. Af en toe wat bewolking, af en toe misschien een buitje. Niet dat de droogte daarmee wordt opgelost,
7: nee,
12: dat niet
7: hè? Nee.
12: Maar uiteindelijk is het dan toch nog steeds prima zomerweer.
7: Ja, precies. Ik denk dat veel mensen zoiets hebben van, nou, laat dat
12: mag wel eens eventjes.
7: Ja, dat bedoel ik.
12: Ja, ja, zo is dat. Ja.
7: Huub, dank je wel, hè.
12: Ja.
7: En dan voor de verkeersinformatie bij de ANWB. Daar is Rijn Baartmans. Rijn, een goedemiddag.
13: Goedemiddag, ja, Wijnand Zwaan aan deze kant.
7: Oh, Wijnand, neem me niet kwalijk.
13: Even een kleine stoelendans.
7: Ah, ja, ja.
13: Maar goed, we hebben dezelfde informatie. En ik zie dat het behoorlijk druk is op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam op veel plaatsen. Eerst tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 kilometer met een kwartier vertraging. En verderop is de vertraging nog groter. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. 12 kilometer met maar liefst 3 kwartier extra reistijd. Dat komt dan weer door een ongeluk op de A15. Dan verder loopt het verkeer vast door werkzaamheden. Op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. En je bent er een half uur langer onderweg.
7: Dankjewel, Wijnand. En ben je er dadelijk ook?
13: Ja, straks ben ik er weer.
7: Ik schrijf het op mijn papier. Joejoe.
13: Goed, hoi. Tot zo.
10: Hoi. Nou, fijn dat deze redactievergadering is afgerond.
7: Ja, dank u.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Joep.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Franse klanken, zomersmuziek, hoe leuk is dat op Radio West? Hey, wat is dit nou toch? Ja hoor, ik hoor het weer. Ja. Vier kaarten voor Drievliet. Zomaar kun je die winnen. Alleen maar door even te doen wat ik je dadelijk opdraag. En dat is heel makkelijk deze week, dat kan ik je wel verklappen. Bel maar 070-390-5454. 070-390-5454.

0: Lekker hoor, Tom Jones, It's Not Unusual. En dan zijn we zomaar in één keer in Drievliet. Hoor je dat geschreeuw om je heen? Die kinderen blijven met hun ogen kijken. Ja, natuurlijk een pretpark. Altijd mooi. En hoe mooi is het als je 4 kaarten zomaar kunt krijgen? Dan moet je dan een heel klein beetje dingetje voor doen. Het valt allemaal reuze mee. En ja, van alle mensen die gebeld hebben, is Wil van Rijn de gelukkige. Want haar heb ik aan de telefoon. Dag Wil, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hallo. Ja, Wil, gebruik je de telefoon op de speaker? Wil je me eventjes aan het oor nemen?
1: Oh, ja.
0: Dat klinkt namelijk heel veel beter. Dan kunnen die mensen je veel beter horen.
1: Oh, zo is beter?
0: Ja, zo is veel beter. Helemaal goed.
1: Ja, dat komt omdat mijn kleinkind hier net is.
0: Oh.
1: En die stond al te springen en te springen. Dus vandaar dat ik hem op de speaker had gezet.
0: Ja, wat leuk joh. Nou, dan moeten we maar eens even goed je best gaan doen voor dat kleinkind natuurlijk. Hoe oud is het kleinkind?
1: Deze is 6 jaar. Oh. Maar ik heb er ook nog 2 van 8 en van 12.
0: Oh, wat leuk. Dus dat zijn dan 3 kleinkinderen. En dan moet er natuurlijk nog een volwassene mee. En zou jij dat dan zijn?
1: Nou, nee, dat laat ik dan aan de moeder over.
0: Ja, precies. Precies. Nou, zullen we eens even kijken? Want ik stel voor dat wij de Jungle River instappen. Moet je kijken, daar gaat hij.
1: De Jungle River.
0: De Jungle River, ja. En stel Wil, stel je nou toch eens voor, je zit erin, maar je wordt eigenlijk kotsmisselijk. En je gaat helemaal over je nek. Ja, hoe klinkt dat dan?
1: Oh, dat is heel erg. Oh, meisjes, ik word helemaal niet goed ervan. En ik word draaiend. Oh, jeetje, man, dat is het einde. Oh, ik hoop dat we het einde halen. Ja, dat is het einde al.
0: Ja.
1: Oh, gelukkig.
0: Heel goed. Oh, Wil, je kan zo acteur worden, joh. Dat doe je hartstikke goed. Ja.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja. Nou, die 4 kaarten zijn voor jou, hoor. Voor je...
1: Nou, fantastisch.
0: Zo is het maar net. Mama mag lekker met de kinderen mee. En dan kun jij achteraf horen dat het allemaal leuk is geweest. Ja, toch?
1: Nou, absoluut.
0: Zo is het maar net. Hartstikke goed. Wil, gefeliciteerd. Blijf even aan de lijn. Kan ik even alle dingen controleren. En dan heel veel plezier gewenst, hè?
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan muziek draaien. Een lekker plaatje van George Benson. Dit is On Broadway.

0: George Benson on Broadway op Radio West. 10 minuutjes voor 5 is het.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Even bellen met Diggy Dex, de artiestennaam van de 44-jarige rapper, zanger en songwriter Koen Jansen. Toegankelijke, verhalende liedjes heeft hij. Hij neemt je mee op een muzikale reis. Denk aan hits als Treur niet, Ode aan het leven. De zon op, Slaap lekker en La Vie Belle. Hij trok afgelopen jaren door het land met zijn energieke liveband. En 18 juli, dan staat hij in het Zuiderpark Theater. En we weten allemaal dat 18 juli natuurlijk is op aanstaande zaterdag. Dag Koen, goedemiddag. Heb je liever dat ik Koen zeg of Diggy?
2: Waar jij comfortabel bij voelt. Ik voel me prettig bij allebei. Bij Diggy, Dex en bij Koen.
0: Hartstikke goed.
2: Maar de meeste mensen kennen mij als Diggy Dex natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ik ken je natuurlijk helemaal niet, maar dan zeg ik gewoon Koen. Ik heb besloten om Koen
2: helemaal
0: te zeggen.
2: Goed.
0: Hey Koen, dit jaar ga je op theatertour. Vertel er eens over. Of ja. Ben je al op tour? Nee, het najaar geloof ik, hè?
2: Ja, in najaar. In najaar ga ik inderdaad op theatertour langs de zalen in Nederland. Ja, wordt een kleine... In een kleine intieme setting, daar heb ik heel veel zin in. Dus met alleen gitaar en toetsen wordt het. En de theatervoorstelling heet De Zoektocht naar Geluk. En dat werpt eigenlijk de vraag op, waar zit geluk hem in? En dat is een grote vraag. Maar ik hoop op zo'n avond de antwoorden te vinden.
0: Ja.
2: Maar,
0: het is natuurlijk een levensvraag natuurlijk, hè? Een levensvraag.
2: Ja, dat klopt. Hey. Ja, het is iets wat mij altijd wel gefascineerd heeft. En wat denk ik ook altijd altijd een bepaalde rode draad is geweest, denk ik, in mijn liedjes. Een bepaalde zoektocht naar zingeving. En dat is iets wat je ook terug hoort in de muziek, denk ik.
0: Ja, die zoektocht naar zingeving, is dat ook iets wat voornamelijk op je album van vorig jaar, hè, Tempo Giusto, tevoorschijn komt, die zoektocht?
2: Het is altijd wel een rode draad geweest. Zoals het nummer wat je net noemde, Treur niet, Ode aan het leven. Ja. Dat is natuurlijk echt een vraagopwerping van, hey, welke woorden zou ik willen achterlaten als ik er niet meer ben? Ja. En of het nummer De Zon op is eigenlijk ook een vraagstelling. Wat is een leven zonder lied?
0: Ja.
2: En dat is op de vorige plaat eigenlijk ook zo. Er staan een paar hele directe gebeurtenissen op uit mijn leven, waaronder een burn-out van 2-3 jaar geleden.
0: Ja.
2: En dat beschreven in het nummer Door en Door. Tot en met vraagstellingen van als ik een paar dagen alleen weg ben zonder mijn vrouw, mijn gezin.
0: Ja.
2: Allemaal prachtig, maar het zou maar eenzaam zijn.
0: Ja.
2: Maar elk liedje is een momentopname en een verhaal natuurlijk.
0: Ja, dat zijn toch behoorlijk zware onderwerpen die jou bezighouden, muzikaal gesproken. Dus, maar ja, kennelijk dus ook in je leven en in je hoofd. Is dat een periode in het leven van een mens? Of wat kan het bijvoorbeeld over 2 jaar weer over hele andere, meer triviale zaken gaan, weet je wel? Mooie auto's, knappe vrouwen, ik zeg maar wat raars hoor.
2: Ik heb een hele knappe vrouw, met wie ik al 21 jaar ben. Daar maak ik ook hele mooie liedjes over. Ja.
0: Top. Goed bezig.
2: En een auto heb ik ook al heel lang. Maar ja. dat zeg je, nee, ik heb nooit... zoals je weet en de mensen die mij luisteren, dat is nooit iets geweest waar ik over heb gehad. En ja, het is altijd een reflectie van jezelf, in de momenten waar je staat. Ik heb dat altijd mooi gevonden. En ook voor mezelf is muziek en schrijven altijd toch een soort therapie. Een helpend iets kan het voor mij ook zijn om het lekker van me af te schrijven. En het moment ook gewoon te vangen, de emotie waar je op dat moment in zit. En dat kan inderdaad soms ook wat meer up zijn. Of wat, en soms wat bevragender, wat filosofischer. En soms ook wel zaken als inderdaad een burn-out of het verlies van een vader. Of dingen die ieder mens meemaakt, denk ik, in zijn leven.
0: Ja. Dan ga je zaterdag optreden bij ons hier in het Zuiderpark Theater in Den Haag. En je zei al, in het najaar ga je een tour doen en dan met een wat intiemere bezetting. Hoe sta je op het podium aanstaande zaterdag met een volle band?
2: Volle band, ja. Dat is, we staan met de volle bezetting altijd met 10 man op het podium. 3 blazers erbij, dus het wordt ook wel echt een feest. Maar het wordt gewoon een met al wel wat...
0: knipogen.
2: Tipjes van de sluier. Naar de zoektocht naar geluk, naar die vraagstelling.
0: Ja, precies.
2: Ik heb heel veel zin in. Vorig jaar stonden we er ook en was het een fantastische avond. Ik heb een prettig theater om te staan. Mooie locatie.
0: Ja.
2: En ik kom graag in Den Haag.
0: Ja, hey Koen, wat misschien niet iedereen weet, dat is, jij schrijft ook heel veel voor anderen. Het lied Leef van André Hazes is natuurlijk een knijter van een hit geweest. Wordt nog steeds honderden keren per dag in heel Nederland overal gedraaid. Hoe komt het dat jij zoveel schrijft ook voor anderen?
2: Ik ben iemand die altijd graag schrijft. Ik hou van creëren. Dat had ik als kind al, denk ik. Waren mijn lievelingselementen of vakken op school waren schrijven, werkstukken maken, spreekbeurten, dingen creëren. En ik heb wel eigenlijk bijna elke dag dat ik wel iets opschrijf, inderdaad. Al is het maar één zin of zijn het meerdere zinnen. Mm-hmm. Ik vind het een hele mooie manier om te zien en te verwoorden wat ik... wat ik zie, hoor, voel, proef, ja. Van buiten, van binnen. Dus ik hou er heel erg van. Ja.
0: Jouw hoofd staat nooit stil, volgens mij.
2: Nee, ik heb wel een vrij actief, in ieder geval op dat vlak. Ja,
0: precies. Maar als het goed is, heb je dus nu het juiste tempo te pakken. Hè? Tempo giusto.
2: Het is inderdaad wel grappig, want ik had die titel al liggen. Uh-huh. Het juiste tempo. Ik vond het een mooie metafoor voor het leven.
0: Ja.
2: Omdat het leven eigenlijk ook vaak zijn eigen tempo loopt. En soms proberen we als mensen daar net iets vooruit te snellen of achter te hangen. Maar dan ben je eigenlijk al wat minder goed af, denk ik.
0: Ja.
2: En die titel lag er gewoon, maar toen kreeg ik een burn-out. Dus ik werd echt ingehaald door mijn eigen idee.
0: Ja, ja.
2: Maar misschien onbewust lag het er al. Dat ik al misschien iets. Het was eigenlijk gewoon het gevolg van 8 jaar maar doorgaan. En volgende liedje, volgende album, volgende show, volgende tour.
0: Ja. En maar door.
2: Precies. Ja, en ik denk. Ja. Ja, er zijn altijd leermomenten in het mensenleven. Maar dit is er zeker één. En dat is ook, daar heb ik ook mijn lessen uitgetrokken wel.
0: Tempo Giusto. Dat kindje aan het begin van de track. Is dat jouw eigen kind?
2: Nee, dat is de dochter van mijn producer.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk, goed. Ja, ik viel me gelijk op. Ik heb hem expres ook wat harder gezet. Hey, Koen, dankjewel. Heel veel plezier. 18 juli in het Zuiderpark Theater. En maak er wat moois van.
2: Ik heb er heel veel zin in.
0: Dankjewel. Thanks, jongen. Digidex, door en door. Hoi.

Zat zo'n 8 jaar lang. Volle snelheid in die 8 banen. Ik had die prachtbaan waar ik mijn leven lang van droom. Gevoelens kunnen delen op muziek met mijn vrienden op het podium. Ik schreef de

0: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: In West komt thuis dadelijk het verhaal van de brugwachter van de Juliana-sluis. Waar vorig jaar een vrouw om het leven kwam toen ze van het brugdek naar beneden stortte. Maar nu eerst het nieuws. Het is 5:03. Het nieuws. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Bob Brinkman.
10: Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 10 jaar tegen Tyrone H. uit Den Haag. Hij wordt verdacht van het overrijden van de 18-jarige Nabil uit de Lier na een vechtpartij in Maassluis ruim 1 jaar geleden nu. Nabil overleed die avond aan zijn verwondingen. De provincie Zuid-Holland gaat de standpunten van de beveiligingscamera's van de Julianasluis bij Gouda aanpassen na het fatale ongeluk van begin dit jaar. Dat zeggen zij in een reactie op het vandaag gepubliceerde onderzoek naar aanleiding van het ongeluk. Het Openbaar Ministerie gaat de toen dienstdoende brugwachter vervolgen voor dood door schuld. En op de stranden van Noordwijk, Katwijk en Wassenaar is de gele vlag gehesen. Komt door de sterke stroming, waardoor het volgens de reddingsbrigades daar gevaarlijk is om in de Noordzee te zwemmen. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Wijnand Zwaan.
3: De meeste vertraging zien we vanmiddag op de A4 en op de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 richting Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A16.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
12: Albert Heijn. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB... en gaan.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.

precies zit, hoor je zo meteen. En ook aandacht voor de brugwachter van de Julianasluis. Vorig jaar kwam er een vrouw om het leven op het brugdek van die... Van die brug. Die brug die ging open. Helemaal verkeerd afgelopen. Nou, Marijn Kramer die houdt die zaak in de gaten. De brugwachter wordt vervolgd. Nare zaak natuurlijk voor alle betrokkenen. Dat en heel veel meer hier in West komt thuis. Met natuurlijk ook dadelijk nog de kopstaartplaat, om maar eens wat te noemen. Madonna, Papa Don't Preach.

0: Madonna op Radio West. Papa, don't preach. En daarmee werd het 4:15. We gaan het hebben over die brugwachter uit Alphen aan de Rijn. Ja, die brugwachter, 44 jaar is die, die wordt vervolgd voor dood door schuld. Na het fatale ongeluk bij de Goudse Juliana-sluis. Dat gebeurde afgelopen januari. Dat wordt door het Openbaar Ministerie vandaag bevestigd. En ook presenteerde de provincie Zuid-Holland een onderzoeksrapport naar wat er daar ter plaatse beter kon. Ik praat erover met Marijn Kramer, mijn collega en politiek verslaggever. Marijn, een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Ja, ook provincieverslaggever moet ik er ook nog even bij zeggen. Ja, Marijn, wat was er ook alweer gebeurd daar bij de Juliana-sluizen?
1: Ja, het gaat om een tragisch ongeluk natuurlijk wat daar heeft plaatsgevonden. Ja, dat onderzoek van de provincie, dat is wat anders dan het strafrechtelijk onderzoek overigens. Dat is

0: goed om die twee even naast elkaar te laten bestaan. Wijst uit wat daar precies gebeurd is. Ja, duidelijk is eigenlijk geworden dat de vrouw die daar op die brug in de auto zat, opgesloten stond. De slagbomen waren naar beneden gegaan. Terwijl dat er op dat moment ook een file stond. Nou ja, op het moment dat zij merkte dat de slagbomen naar beneden gingen, reed zij naar achteren, waardoor ze op een beweegbaar deel van de brug kwam te staan. Ja, haar auto werd vervolgens opgetild en rolde vervolgens eigenlijk van die brug af en viel vervolgens meters naar beneden het water in. Ontzettend ongelooflijk tragisch natuurlijk. Daarna natuurlijk ook meteen de hulpdiensten erbij. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet baten.
1: Ja, het Openbaar Ministerie zegt dus te gaan vervolgen. Nou, ik zei het al, voor dood door schuld. Vertel.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft vandaag een verklaring naar buiten gebracht over over in ieder geval die vervolgingen. De brugwachter die wordt schuld aan het ongeval verweten, omdat hij de brugwachter in functie was en niet heeft gezien. Of mogelijk niet heeft gezien wat er zich afspeelde daar op die brug.
1: Het lijkt mij behoorlijk pittig dat het Openbaar Ministerie dood door schuld dus op tafel legt. Je oefent daar je werk natuurlijk uit. Daar gaat iets fout. Dan moet je toch wel behoorlijk laakbaar zijn, wil het Openbaar Ministerie echt een zaak hebben. Nou, hoe dat gaat lopen, dat zien we wel. Je had het er net al over, hè? De provincie doet zelf ook een onderzoek naar wat er is gebeurd. Wat staat er in dat onderzoek?
0: Ja, dat onderzoek dat is inmiddels afgerond. Een onderzoeksbureau heeft uitgezocht wat er nou precies misging en waar het ook aan lag. Uit dat onderzoek blijkt dat met de manier waarop de camera's stonden opgesteld, de plek waar de vrouw stil stond niet goed te zien was. Dus dat is een reden dat het mis zou hebben kunnen gaan. Die camera's die worden nu aangepast. Maar er zijn ook andere aanbevelingen gedaan over bijvoorbeeld de bediening van de brug, waar het beter mee zou kunnen. De techniek van de brug, waar het beter mee zou kunnen. En ook de verkeerssituatie, want die moet ook niet vergeten worden. Kijk, er stond natuurlijk een file. De vrouw stond op die brug. Ja, en dan sta je op die brug. Dan gaan opeens de slagbomen naar beneden, terwijl een auto voor je neus staat, waarbij eigenlijk vlak voor de slagboom. Ja, dat zijn natuurlijk zaken die moeten worden aangepast en waarnaar gekeken is volgens de provincie. Vanaf oktober gaan ze overigens ook al aanpassingen meteen doorvoeren. Op het moment dat er nieuwe werkzaamheden zijn daar.
1: Oké, en dan tot slot het Openbaar Ministerie, de zaak tegen de brugwachter. Wanneer gaat die zaak beginnen?
0: Ja, dat is nog niet duidelijk. Er moet nog een datum gepland worden voor de rechtszaak. Wel heeft het OM al verklaard dat de brugwachter die verdacht wordt, dat hij zijn zaak in vrijheid kan afwachten.
1: Oké. Marijn Kramer, dankjewel en ik spreek je weer.
0: Yes, we spreken.
1: Paul McCartney, listen to what the man said.

0: Ja, het mooie is natuurlijk dat die McCartney gewoon de laatste 30 seconden nog even een hele andere wending aan zijn plaatje geeft. Waardoor jij gewoon niet met fatsoen die plaat al voortijdig kan afbreken. Want iedereen weet, die rare wending die komt,
1: ja, die komt er nog aan.
0: Listen to what the man said. Paul McCartney op Radio West. 6,5 minuut voor 6:30 is het. Ja, en dit is een waarheid als een koe. Voor iedere juffrouw, je weet wel, juffie, komt er een dag dat ze met pensioen mag. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor juf Rina van den Broeke. Alleen, zij is geen 67 jaar en 3 maanden, ietsje ouder, 80 jaar. Zo te horen ook live en kicking. Mariette Overdiep, jij bent bij haar geweest. Je hebt haar gesproken, hè?
1: Ja, echt, het was geweldig. Ik mocht helaas niet met de camera en de microfoon mee de klas in, waar het eigenlijke afscheid was.
0: Ja.
1: Dit om de kids natuurlijk een beetje rustig te houden. Allemaal kleutertjes. Ja. Maar ik liep achter haar aan die klas in. En ze stak de hoofd nog niet om de hoek. Of al die kinderen riepen, juf Rina!
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Echt zo ontzettend schattig. Nou ja, prachtige woorden van de collega's die de roemen onder. Met name de improvisatietalent van, nou ja, dan heb je bedacht dat je een les gaat doen, maar dan merk je als je binnenkomt van, nou, dat die gaat niet vallen vandaag.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan hop, de andere kant op.
0: Wat goed, hè?
1: Ja.
0: Wat is de leeftijdscategorie van de kinderen die ze les geeft?
1: Dat waren kleutertjes.
0: Oh, de kleutertjes. Oh,
1: ja, ja, ja, ja. En ze geeft ook nog op het speciaal onderwijs les.
0: Ja.
1: En daar doet ze vooral creatieve dingen. Nou, ik werd helemaal, ik smolt van juf Rina. Dus nou, ik ben even blijven hangen bij die school tot het afscheid geweest was met heel veel lieve kaartjes en bloemetjes en hapjes, drankjes
0: enzovoort. Zo gaat dat. Zo gaat het. Ja, ja.
1: En toen kwam juf Rina naar buiten en daar mocht ik haar wat vragen. Nou, juf Rina, dat was het dan, het afscheid.
2: Ja, nou, inderdaad. Maar ik heb nog wel afgesproken dat voor knutselwerkjes kom ik nog wel een beetje helpen. Ik kan het nog niet helemaal loslaten.
1: Nee, zo klinkt het. Maar ik vind het ook wel een beetje vroeg, hoor, met 80 jaar.
2: Ja, nou ja. Ik had ooit een weddenschap met mijn schoonmoeder. Die is ook tot 80 jaar doorgegaan. Ik denk, dat moet ik ook halen.
1: En, gelukt.
2: Zij heeft het gehaald en ik heb het ook gehaald.
1: En waarom nou toch stoppen?
2: Ja, ik kreeg wat last van mijn rug. En je moet toch een beetje achter de kleintjes kunnen aanhollen. En niet zeggen van, oh, ik kan niet. Nu gaat het iets beter. Maar ik ga naar een sportschool om nog sterker te worden. Dankzij de dokter, natuurlijk.
1: En dan met een versterkte rug stiekem af en toe toch nog eventjes?
2: Ja, nog even wat knutselwerkjes doen. Tuurlijk, tuurlijk. Moet kunnen, moet kunnen.
1: Wat is er zo leuk aan het vak?
2: Kinderen hebben geen dubbele bodem. Ze zijn spontaan, ze zijn eerlijk. En je collega's zijn leuk.
1: Zo simpel is het.
2: Ja, zo simpel is het. Ja, hoor.
1: Nou, zijn collega, juf Rina neemt de hele wereld mee naar de school.
2: Dat klopt wel. En vooral ook met thuis. We hebben 7 kleinkinderen. En er is een tweeling. En die konden wel eens wat stout zijn. En dan vertelde ik die verhalen op school. Dat hun moeder cake gebakken had. En dat even moeder weg was. En dat de jongens natuurlijk stukjes van die cake gingen snijden. Omdat ik een telefoontje kreeg van dochter. Dit kan toch niet? Ik zeg, nou, kind had ze chocolademelk gegeven. Hadden ze nog meer pret gehad. Nou, dat vond ze dus ook niks.
1: Dus gewoon een bondje sluiten met de kinderen?
2: Ja, een bondje sluiten met de kinderen. De kinderen betrekken met je huishouden. Dat terwijl ze moeder zei, weet je precies wat er bij jou thuis gebeurt.
1: En wat ga je nou missen?
2: De lol, de sjeu. Dus misschien Rotterdams, ik mis de sjeu. Maar ik kom nog wel eens af en toe beurten.
1: En wat komt er voor in de plek?
2: Veel geschiedenis. Ook geschiedenis uitzoeken, hoor. En wij zijn dol op de Romeinen. Dus je weet dat er pas een badhuis is opgegraven ergens in Nijmegen. Nou, dan ga ik dan binnenkort, gaan we daar ook even kijken. En wij zijn dol op stambomen. We hebben hele gekke stambomen. Je denkt dat ik Nederlands ben, dat valt ook alweer tegen.
1: Dus je vriend gaat niet achter de geraniums?
2: Nee, nee, nee, nee, nee.
0: Nee, dat is wel te horen, hè? Ja. En ze houdt ook nog een slagje om de arm van, ja, als er dan toch nog even wat te doen valt, dan kom ik nog wel even.
1: Ja, nou, ze heeft het stiekem al toegezegd, hoor. Ja, dus juf Rina, nee, daar zijn we nog niet vanaf.
0: Nee, geweldig, joh. Nou, Maria, dankjewel.
3: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
4: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
5: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat. En dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
4: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone.
13: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Het is 5:30 op Radio West het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bas. Vanavond spreekt de Haagse gemeenteraad over het afgelopen vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden toen hun plannen voor de stad. Vooraf is al duidelijk dat de oppositie de aangekondigde bezuinigingen en hervormingen niet ziet zitten. En de oppositie slijpt ook de messen als het gaat om de beoogde wethouder Henk Harms van Hart voor Den Haag.
18: Als ambtenaar is hij in opspraak gekomen. Het was een integriteitsonderzoek dat liep. En daaruit kwam naar voren dat hij niet transparant had gehandeld en ook niet in lijn gehandeld had met de gedragscode. Het is nooit gezegd dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. Dus wat hij heeft gedaan, dat zit best wel in een grijs gebied.
17: Ja, en dat wordt dus onderwerp van discussie. Vanavond, Bas, Lieve van Sloten hoorde je hier eerder vandaag in West komt thuis. 7:00 begint dat debat, live te volgen op televisie bij de collega's van Den Haag FM. De gele vlag is gehezen op de stranden van Noordwijk, Katwijk en Wassenaar. Zwemmen is gevaarlijk dus, door een sterke stroming. Wees extra voorzichtig en waakzaam met zwemmen. Zo luidt de boodschap van de reddingsbrigades. Gistermiddag was ook de gele vlag gehezen. Ondanks dat zijn er toen toch 2 minderjarige zwemmers in de problemen gekomen. Zij werden door een omstander uit het water gehaald. 1 moest gereanimeerd worden. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. En Jan Westhoff uit Schavenzande reist deze week af naar de Tour de France om op een opvallende manier geld in te zamelen voor de stichting Droom je thuis in Naaldwijk. Deze stichting zet zich in voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Helemaal uitgedost in het oranje hoopt Jan zo vaak mogelijk in beeld te komen, zodat sponsors per tv-optreden een donatie doen aan de stichting Droom je thuis. Als je aanmeldt, moet je elke keer betalen als Jan in beeld komt bij de tour. Krijg je gewoon een tikkie voor in je WhatsApp. Ja, hoe gaat Jan ervoor zorgen dat hij gepakt wordt door de camera's?
19: Nou, dan zie je op je televisie, op je telefoon te kijken. Want ja, daar komen ze, weet je wel. Maar dan beginnen ze ineens uit de lucht te filmen. Dus nou hoop ik dat we toch ook een beetje uit de lucht te pakken zijn. Ja, want dan staan we ook echt opvallen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
17: Hij is ook echt een oranje bandana om.
0: Geweldig.
17: Dus je kunt van alle hoeken en gaten, als hij maar ook maar ergens aan die route staat, kun je hem zien.
0: Heel erg leuk. Ik hoop dat het hem lukt om vaak in beeld te komen. Dat is natuurlijk goed voor zijn doel. Kun je nog herinneren afgelopen Olympische Winterspelen? Daar zaten een paar Nederlanders. Ik geloof dat ze uit Zevenhuizen kwamen. Ik weet niet helemaal zeker. Maar die zaten vaak prominent op tv in beeld. Ja. Bij het schaatsen, bij het shorttrack. Nou, noem me al die dingen maar op. En die hebben later ook nog allerlei talkshows en zo afgelopen. Hè, om te vertellen van ja, hoe is het nou gekomen.
17: Je had ook een vlag bij zich met daarop een geschreven tekst.
0: Ja, volgens mij was dat Zevenhuizen of zo. Wat
17: er gewoon Zevenhuizen op die vlag.
0: Ja, volgens mij, ik weet het niet helemaal meer. Maar ik moest er gelijk aan denken. Die hadden dus ook vaak de camera op zich gericht gekregen.
17: Nou, let op als je naar de Tour de France gaat kijken komende dagen.
0: Hartstikke goed. Jan met zijn oranje bandana onder andere. Dan gaan we nog even naar Huub voor het weer.
20: Vanavond zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de nacht komt vanuit het noorden wat meer bewolking. De wind is noordoostelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan wat afnemen. En later vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is er eerst nog wat bewolking, daarna krijgen we weer perioden met zon. Er is morgen een kleine kans op een enkele bui en verder hebben we een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de kust weer noordelijk wordt en vrij krachtig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 26 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon, ook dan is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan zo'n 23 graden. Zaterdag zijn er wolkenvelden, is er ook geregeld zon en dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Dankjewel, Huur. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Nou, op sommige plekken is het nog heel erg druk. En dat geldt vooral voor de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Zoeterwoude en knooppunt Benelux een hele afstand. En je bent er een uur mee kwijt. Dus dat kan eigenlijk alleen maar beter worden het komende uur, denk ik. Maar goed, nu zitten we nog eens een beetje op het hoogtepunt van die file. Verder is het erg druk door oprijders voor de afgesloten A20... bij knooppunt Terbrechtseplein vanwege werkzaamheden. Die afsluiting is vanuit Gouda. Daardoor sta je in de file op de A16 bijvoorbeeld, voor de aansluiting met de A13. De andere kant op is het ook druk richting de Rottemeren-tunnel. Verder valt op de wat langere file op de A20 vanuit Gouda, want bij Nieuwerkerk is een ongeluk gebeurd. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Gouwen, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam, tussen Blijswijk en de A16, 4 kilometer stilstaand verkeer. En dat kost je ongeveer een half uur.
0: Wijnand, dankjewel. Tot straks weer.
21: Graag gedaan. Tot later.
17: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: Een evergreen uit 1965. The Walker Brothers. Make it easy on yourself. Over jaartallen gesproken.
1: 80's at 6.
0: Straks tussen 6 en 7 alleen maar jaren 80 plaatjes. En daar had deze bijvoorbeeld ook bij kunnen staan natuurlijk. Hè? The Bell Stars, The Sign of the Times.

0: Belstar, Sign of the Times op Radio West. 5:15, moet ik zeggen. Nou ja, bijna dan.
1: De kopstaartplaat.
0: Maar wel tijd voor de kopstaartplaat. Me and My Girl van Remmelt, Muus en Femke. Dat was gisteren de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord girl. Of natuurlijk een passende vertaling. Veronique Jansen, ze heeft gemaild. Ze zegt, hey Bas, ik heb hier een suggestie. Girl, you'll be a woman soon. Maar dan in de uitvoering van Urge Overkill. Groetjes van achter het fornuis en smakelijk eten voor straks van Veronique. Veronique, dankjewel. Carla Slootweg, ze zegt, hoi Bas, natuurlijk Neil Diamond, hè, met Girl, You'll Be a Woman Soon. Ja, dat is het origineel. Dankjewel, Carla. Kok van Mierlo, hij schrijft, hoi Bas, vandaag een vrije vertaling van het woord girl. En dat woord maid, Maid of Orleans van OMD. Een legendarische Britse synthpopband uit de jaren 80. Ja, die kennen we. En dat is natuurlijk een wereldplaat, hè, Kok. Dankjewel. Martin Mulder, die mailt, herinnert u zich deze nog? Frank Farian, die wist onder andere met Boney M. talloze hits te scoren. Voornamelijk door artiesten te laten playbacken en het door studiomuzikanten het echte werk te laten doen. En zo ook met Milli Vanilli. Die ging een keer heel erg nat, omdat de concertband uitviel en ze daarna letterlijk met de bek vol tanden stonden op het podium. Eén van het duo is later aan een overdosis overleden. Evenzo goed natuurlijk zeer succesvol geweest. Waaronder Girl You Know It's True, een goede jaren 80 disco-knijter. Dat is dus het idee van Martin. Dankjewel, Martin. Tilly Vertuinse schrijft, ha lieve Bas. Kijk, zo gaat dat natuurlijk. Hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat maar weer. Ik dacht aan een meisje van 16 van Jim de Groot. Inderdaad, de zoon van. Maar er gaat niets boven die Boudewijn. En zijn plaat begint met een. Dus dat valt af. Nou, vandaar over een andere boeg. Girl on Fire van Alicia Keys. Groet uit een nu nog warm Lisse. Komende dagen wordt het allemaal ietsje pietsje minder, Tilly. Dus hou vol, hè. Maar ja, je vindt het geloof ik wel vrij, wel prima. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft, hoi Bas, The Girl From Yesterday is een van de meest ingetogen en romantische nummers van de Amerikaanse band The Eagles. Ze brachten het nummer in 1994 uit op hun album Hell Freezes Over. Het album waarmee de Eagles na een onderbreking van ongeveer 14 jaar hun comeback maakten. Het lied vertelt het verhaal van een vrouw die achterblijft nadat haar geliefde vertrekt. Ze probeert te begrijpen hoe iemand die ooit zo dichtbij was ineens zo ver weg kan zijn. Ze blijft hopen op zijn terugkeer, maar leeft vooral met de herinneringen aan wat ooit was. Ik ben ervan overtuigd dat veel luisteraars van dit nummer zullen genieten als dat de kopstaartplaat wordt. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel, hè. Jan Keizer, hij schrijft, voor de woensdag ga ik voor een kopstaartplaat die dan wel weer op hetzelfde eindigt. Maar ja, ook al zeg je vaak, dan heeft iedereen een dagje vrij. Ik merk dat mensen dan toch weer hun best gaan doen om een nieuwe titel te bedenken. Ja, zo is dat inderdaad, Jan. En daarom stelt hij voor Kurt Darren, Meisie, Meisie. Ja, dan zitten we natuurlijk met Meisie. Meisie is meisje, vrouw, girl in Afrikaans. Ik heb hem in de gaten, Jan. Dankjewel, hè. Geert Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, hier is mijn keuze voor de kopstaartplaat van de woensdag. En dat er een van Ella Langley met haar nummer Girl You're Taking Home. Een Amerikaanse countryzangeres die doorbrak in 2024 met haar album, debuutalbum Hangover. Mooie aanwinst, schrijft Geer binnen de country muziek. Dankjewel, Geer. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, voor mijn kopstaartplaat zet ik de boel weer eens in de loop. Net als wat Jan natuurlijk had, want ik nomineer Girl van The Beatles. Uitgebracht in 1965, geschreven door John Lennon. In 1980, vlak voor zijn dood, brengt Lennon het nummer Woman uit, dat volgens hem een volwassen versie van het nummer Girl is. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Marcel Amt, hij schrijft, voor de kopstaartplaat ga ik voor Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond. Dankjewel, Marcel. Koos Enthoven, hij schrijft, mijn suggestie vandaag is Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun uit 1984. Het nummer werd al in 1979 geschreven door Robert Hazard. Het werd in 1984 een wereldwijde hit door Cyndi Lauper. Met de groeten van Koos. Koos, dank. Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, voor de kopstaartplaat. Vandaag stem ik voor, daar is ze weer, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun uit 83. Maar dat is inderdaad 84, Sam. Het blijft wat mij betreft een tijdloos nummer dat altijd goed is. Morgen luister ik het gedeelte van vandaag van de uitzending even terug. Want vandaag ga ik eerst figureren in goede tijden, slechte tijden. En vanavond lekker Italiaans uit eten. Kijk, die Sam, die doet leuke dingen. Prima, Sam. Romeo Sotloe, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Fijne uitzending en met de groeten van Romeo. Luidjes, een hoop suggesties, top allemaal en overtuigend. Cindy Lauper, ze wordt het meest genoemd. Dat is natuurlijk niet altijd doorslaggevend, want dat hangt helemaal van mijn bui af. Maar deze keer dan toch wel. Girls Just Want To Have Fun, Cindy Lauper.

De kopstartplaat van vandaag, deze gouden ouwe uit 1984, Cyndi Lauper. Girls Just Want To Have Fun. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord fun of plezier of een andere goede vertaling. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Ja, het verhaal achter Girls Just Wanna Have Fun is best bijzonder hoor, omdat het oorspronkelijk is geschreven door een man, Robert Hazard. En hij schreef dat vanuit een volledig mannelijk perspectief in 1979. Het had ook een totaal andere lading toen. Want in die originele versie zong die schrijver, zanger, over vrouwen die volgens hem ja, gewoon plezier wilden hebben. Gezien vanuit het oogpunt van een jonge man dus. Cyndi Lauper die weigerde dat in eerste instantie te zingen. Ze vond de tekst nogal vrouwonvriendelijk, denigrerend ook. Maar haar producer die overtuigde het om het toch te doen. De tekst dan subtiel aan te passen en het ook in een hele andere vorm te gieten. Nou, dat is deze vrolijke synthpop vorm geworden. En daarmee werd het een ode aan het recht van vrouwen om plezier te hebben en of onafhankelijk te zijn. Zonder dat daar direct een oordeel over geveld hoeft te worden. Ja. Zo is dat gegaan met Girls Just Want To Have Fun. Dit is Volumia op Radio West. Jij

0: Volume A met jij op Radio West. Het is alweer bijna 6 uur en straks na 6 uur...
1: 80s at 6.
0: Precies, en dan gaan we alleen maar jaren 80 plaatjes draaien. Een plaatje aanvragen moet je heel snel zijn. Bas@omroepwest.nl, maar het zit eigenlijk al behoorlijk vol. Dus ik zeg tot zo na het nieuws.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Zometeen in West komt thuis alleen maar muziek uit de jaren 80. Rondje Regio komt voorbij en ik speel natuurlijk dat spelletje in zijn achteruit. Het is 6 uur precies. Bob Brinkman met de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt.
12: Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 10 jaar tegen Tyrone H. uit Den Haag. Hij wordt ervan verdacht na een vechtpartij in Maassluis, ruim 1 jaar geleden, met een auto over de 18-jarige Nabil uit de Lier heen te zijn gereden. Nabil overleed die avond aan zijn verwondingen. De provincie Zuid-Holland gaat de standpunten van de beveiligingscamera's van de Juliana-sluis bij Gouda aanpassen na het fatale ongeluk van begin dit jaar. Dat zeggen zij in een reactie op het vandaag gepubliceerde onderzoek naar aanleiding van het ongeluk. Het Openbaar Ministerie gaat de toen dienstdoende brugwachter vervolgen voor dood door schuld. En de Noordzee is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanochtend was het zeewater bij het KNMI-meetstation voor de Zuid-Hollandse kust 20,4 graden Celsius. Een record voor 15 juli. Over een half uurtje hoor je een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe gaat het op de weg? Dat hoor je van Wijnand Zwaan van de ANWB.
14: Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
15: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan!
18: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Een ideetje van Romeo Stadler om deze plaat even aan te vragen. Omdat ik binnenkort op vakantie ga, dus dat is lekker. Een beetje om in de stemming te komen. Madonna, Holiday op Radio West. 6:09. Een heel goede avond. West komt thuis tot 7:00. En tot 7:00 is het natuurlijk op de woensdag.
1: 80's at 6.
0: Precies, alleen maar jaren 80 plaatjes. Nou, ik heb van jullie een hoop verzoeken binnengekregen. Geen idee hoe ver ik ga komen. Ik ga mijn best voor je doen, dus ik hou het kort. De dienstmededelingen, straks het rondje regio. Met Aniek Enthoven ga ik even buurt in Leidschendam, Voorburg en of Zoetermeer. En het spelletje In z'n achteruit. Dus een hele goede plaat uit de jaren 80 die ik In z'n achteruit heb gezet. Ik ben benieuwd of jullie erachter gaan komen welke plaat dat is. Belofte maakt schuld. Zo werkt dat natuurlijk in het echte leven en ook op de radio. Ik zei tegen Martin Mulder, goede plaat die je daar aanvraagt. De Rolling Stones natuurlijk. Ze zijn bezig met nieuw werk en dat doen ze ook allemaal top. Maar dit is een gouden ouwe uit de jaren 80. The Undercover of the Night.

0: Ja, ik ben blij dat Martin deze weer eens heeft aangevraagd, want die heb ik heel lang niet gehoord. The Rolling Stones, Undercover of the Night.
1: Rondje regio.
0: Woensdagavond, zo rond kwart over zes. Nou, keurige timing natuurlijk, 14 minuutjes over zes. Aniek Enthoven hier bij mij in de studio. Het rondje regio. Nou, als ik met jou praat, dan gaan we altijd Leidschendam-Voorburg doen. En dan soms ook nog Zoetermeer erbij. Vaker word ik verwend, allebei de gemeentes. Wat valt er deze dag te melden?
2: Ik heb nieuws uit Zoetermeer. Even fast forward naar december, Bas. Ja, we zitten er nu nog helemaal niet in.
0: De mussen vallen dood van het dak.
2: Het is bijna 30 graden, geloof ik, buiten. Ja. Maar de jaarwisseling, daar kijken we toch alvast een beetje naar. Het wordt een rare jaarwisseling, hè? Met een landelijk vuurwerkverbod.
0: Ja, nou ja, ja.
2: Dus hoe dat gaat worden, dat weet eigenlijk niemand. Maar de gemeente Zoetermeer heeft vandaag bekendgemaakt dat zij geen ontheffingen gaan verlenen dat landelijke vuurwerkverbod. Dat kan, hè? Dat is een rare kronkel in de wet eigenlijk. Dat ze dan zeggen, ja, als vereniging of als sportclub of als, verzin maar wat.
0: Ja.
2: Kan je aanvragen om toch vuurwerk af te mogen steken. En dan krijg je een ontheffing. Nou, die ontheffing moet een gemeente geven. Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer, zegt, nou, we hebben ook nog geen aanvragen binnen gehad.
0: Ja.
2: Maar we gaan ook geen ontheffingen uitdelen.
0: Oké. Waarom wil hij dat? Want hij is er heel stellig in dus.
2: Hij is er heel stellig in. Hij zegt, niet bedoeld om mensen dwars te zitten, maar we kunnen dat gewoon niet verantwoord organiseren. Hij zegt, punt 1 hebben we de mensen niet die dat allemaal moeten controleren. Is er een veiligheidsplan? Is het allemaal wel goed georganiseerd? Die mensen heb ik helemaal niet. En punt 2 zegt hij, de politie kan dat helemaal niet aan. Die hebben komende jaarwisselingen hun handen vol aan het handhaven van dat landelijke vuurwerkverbod. En die kunnen we niet ook nog eens vragen, controleer jij dan nog eens even die plekken waar ze wel vuurwerk
0: waar het dan wel mag. Je kan je er iets bij voorstellen, inderdaad.
2: Dus Bezuijen zegt, wij gaan dat helemaal niet doen. Ze zijn overigens niet de enige, hè, want de gemeente Delft heeft ook al een paar dagen geleden om dezelfde reden gezegd, wij gaan geen ontheffingen afgeven. Nou zegt Bezuijen wel, ja, wij hebben dan uitgerekend wat zo'n vereniging dan moet doen. Hè. Die moet allemaal aan strenge voorwaarden voldoen. Die moet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn. Een veiligheidsplan, een vuurwerkbedrijf inschakelen.
0: Ja.
2: Dat kost zo'n beetje tussen de 10.000 en de 40.000 euro.
0: Goeiedag.
2: Ja. Dus de kans dat er nog een vereniging of stichting komt die zegt, nou, we willen het toch.
0: Ja. Die is niet zo groot.
2: Die is niet zo groot.
0: Jongen, daar komt wat bij kijken, zeg. Ik snap het wel vanuit het perspectief van de burgemeester. Ik ben zelf alleen heel erg bang dat er natuurlijk toch heel veel illegaal vuurwerk. Er was altijd al heel veel illegaal. Ja. En dat wordt waarschijnlijk alleen nog maar erger. Poeh, ik weet het niet.
2: Ik hou ook mijn hart vast.
0: Ja.
2: Maar gelukkig duurt 31 december nog heel erg lang.
0: Ja, nog minder dan 6 maanden.
2: Ja.
0: Nog precies 5,5 maand, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
0: Oké, dat dus.
2: Iets en dan, heel

0: anders.
1: Vertel,
0: ja.
1: Vertel.
0: Iets wat veel dichterbij is, namelijk de Stompwijkse paardendagen.
1: Oh ja, ja, ik zit elke dag op een paard.
0: Kijk, jij wel. Nee. Die zijn van aanstaande vrijdag 17 tot en met 20 juli, dus maandag. Dat is echt traditie daar, hè. Stompwijk, ja. Even voor de mensen die dat niet weten, dat hoort bij Leidschendam-Voorburg. Dat is een dorpje daar in de polder. Het is eigenlijk één straat. En daar hebben ze al 116 jaar paardendagen. En vroeger was dat natuurlijk ook om paarden te verhandelen. En nu is dat vooral allemaal heel leuk. En er is een korte baandraverij en ponyrijden en dat soort dingen. Maar de Partij voor de Dieren, die inmiddels ook aangeschoven is in Leidschendam-Voorburg, in de politiek, die hadden ze nog niet, maar nu wel. Ja, die zijn wel sceptisch.
1: Ja, die vinden daar natuurlijk wat
0: die
1: van.
0: Die vinden daar wat van.
1: Ja.
0: Die hebben vragen gesteld, officiële vragen aan het college van Leidschendam-Voorburg. Onder andere over vergunningen die de gemeente heeft verleend voor die paardendagen. Of er voorwaarden zijn gesteld aan de rust die paarden krijgen. En de temperatuur die het mag worden. En de drinkwatervoorzieningen en de veiligheid. Ze willen weten of er instanties zijn die toezicht houden op die paarden.
1: Ja.
0: En of de gemeente die paardendagen ook financieel steunt. Nou ja, een heleboel vragen.
1: Ja.
0: Ze gaan daar natuurlijk wel gewoon van start vrijdagmiddag. Zaterdag gaat de Partij voor de Dieren een protestactie houden bij de Stompwijkse paardendagen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zij vinden gewoon dat het mishandeling van paarden is, eigenlijk. Zij zeggen, ja, het is een leuk evenement, de kermis is leuk en die kraampjes zijn leuk. En nou ja, maar die paarden erbij, dat is niet meer van deze tijd. Die hebben stress, die staan in de herrie, die hebben het misschien wel warm.
1: Ik hoor het je zeggen. Okay. Bij mij gaat het denkhoofd dan toch altijd even malen. Ja, er is misschien best wel heel veel voor te zeggen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk mensen die paarden hebben, paarden kennen. Die misschien wel zeggen van, nee joh, als je zus en zo, valt het reuze mee met zo'n paard. En je doet dit goed, je doet dat goed. Gaat het allemaal goed? Nou, dat wordt nog heel wat oneenigheid dan daar in het Stompwijk.
0: Het is volgens mij een hele vredelievende protestactie.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat de Stompwijkers zeggen, ja, kom niet aan onze paardendagen.
1: Nou ja, dat natuurlijk, hè, dat natuurlijk, ja, absoluut. En dan kunnen we er waarschijnlijk ook wel acties verwachten, bijvoorbeeld in Voorschoot of zo. Hè. Daar hebben ze
0: hebben
1: ook altijd
0: ze ook paardendagen.
1: Ja. Gaan wij dat in de gaten houden als omroep? Ik denk het wel, hè?
0: Dat denk ik wel. En voor de mensen die het gewoon leuk vinden om naar paarden te kijken of naar de Landleven Fair of de kermis te gaan, dat is dus allemaal vanaf vrijdag in Stompwijk en dat duurt tot en met maandag.
1: Tot en met maandag. Hartstikke leuk. Ja, het is natuurlijk, ja, het is folklore, dat wel. Maar ja, niet alle folklore. Ach, nou, dan zal ik je maar niet vertellen wat de Partij voor de Dieren dan zou vinden van het Koevensteggen in Carinthië, Oostenrijk.
0: Oh, wat is dat? Nou, iets met steken, hoor ik.
1: Ja, dat is een hele grote stalen, hoe heet dat, de stang, zeg maar. Die hebben die gasten dan in hun hand. En dan slaan ze, met een paard komen ze keihard aanrennen, slaan ze een tonnetje kapot. Een tonnetje is op een paal gespiesd. En dat stelt natuurlijk voor de vijand van vroeger. Dat waren dat geval, in Carinthië waren dat de Turken. Dus als je daar dan als Turk rondliep, dan was het met je hoofdje niet zo goed als die gasten waren langs geweest. Maar dat is allemaal folklore. En dat doen ze dan op paarden, van die hele dikke knollen, zonder zadels. En die gasten zitten daar natuurlijk helemaal met die lederhozen. Transpirerend, is altijd bloed en bloed heet als dat gebeurt natuurlijk. Dus nou ja, voor die paarden is dat ook
0: heftig.
1: Ja, maar ja, de paarden krijgen wel te drinken tussendoor en zo. En ja, ze houden wel van die dieren. Maar ja, de Partij van de Dieren zal dat toch ook wel niet zo heel goed vinden dan.
0: En niet of ze in Oostenrijk een Partij voor de Dieren hebben.
1: Die partij.
0: Wie die tieren?
1: De tieren. Ja. Wie weet, nou vast, ja, vast wel. Er zal vast wel zoiets zijn. Nou ja, goed, we houden het in de gaten. Dankjewel voor dit rondje regio. Ik zie je snel weer. Dat wil zeggen over 4 weken. Want dan ben ik weer terug. Nee, dan ben jij er niet.
0: Dan ben ik op vakantie.
1: Dus dan is er 5 weken.
0: Tot in de pruimentijd.
1: Ja, tot in de pruimentijd. Ga ik een plaatje draaien voor Marco. Die doet allemaal vieze liedjes aanvragen deze hele week. Deze kennen we. My heart.

Ja, fijn om weer eens te horen hoor, deze. Frankie Goes to Hollywood, relax. Een verzoekje van Jan Keizer binnengekregen. Ja, hij vindt het een bijzonder plaatje en dat vind ik zelf ook. Stille Willy van de BB Band.

0: Jan Keizer draait dit plaatje en dat doet hij dan speciaal voor Romeo, want hij schrijft daarover. Romeo is geworden wat ik als kind altijd wilde. Dat kwam mede door de serie Transport op tv. En daarom een liedje uit de vroege jaren 80. Een liedje dat de verbeelding behoorlijk prikkelde bij Jan. De BB-band Stille Willy, vandaar dit verzoek.
1: Hey opa, hoe gaat het met u?
2: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Opa, dat zou ik toch nooit doen?
3: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
4: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
5: Dagelijks?
4: Ja, zeker.
5: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
3: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
6: Alleen op TV West.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: 6:53 op Radio West. Het dagoverzicht met Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
18: Adi Bas, goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 10 jaar tegen Tyrone H. uit Den Haag. Hij wordt verdacht van het overrijden van de 18-jarige Nabil uit De Lier na een vechtpartij in Maassluis ruim een jaar geleden. Nabil overleed die avond aan zijn verwondingen. Eerst kregen de vriendengroep van Nabil ruzie via de telefoon met de vriendengroep van Tyrone H. en ze besloten het uit te vechten in Maassluis. Volgens de officier van justitie verliezen H. en zijn vrienden het gevecht, waarna Tyrone H. in zijn auto springt en 2 keer over Nabil heen rijdt. De nabestaanden van Nabil zijn teleurgesteld in de eis van 10 jaar van het Openbaar Ministerie. De rechtbank doet 13 augustus uitspraak. Het Openbaar Ministerie gaat een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn vervolgen voor dood door schuld na het dodelijke brugongeval bij de Julianasluis in Gouda. Op 21 januari van dit jaar kwam een 58-jarige automobiliste om het leven daar, nadat de brug openging terwijl haar auto nog op het brugdek stond. Je hoort verslaggever Marijn Kramer.
19: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een verklaring naar buiten gebracht over, over in ieder geval die vervolgingen. De brugwachter die wordt schuld aan het ongeval verweten, omdat hij de brugwachter in functie was en niet heeft gezien, of mogelijk niet heeft gezien wat er zich afspeelde daar op die brug.
18: De verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten. Wanneer de rechtszaak start, is niet bekend. Vanavond spreekt de Haagse gemeenteraad over het afgelopen vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteerden toen hun plannen voor de stad. Vooraf is al duidelijk dat de oppositie de aangekondigde bezuinigingen en hervormingen niet ziet zitten. En de oppositie slijpt ook de messen als het gaat om beoogd wethouder Henk Harms van Hart voor Den Haag. Je hoort politiek verslaggever Lieve van Sloten.
20: Als ambtenaar is hij in opspraak gekomen. Het was een integriteitsonderzoek dat liep. En daaruit kwam naar voren dat hij niet transparant had gehandeld en ook niet in lijn gehandeld had met de gedragscode. Het is nooit gezegd dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. Dus wat hij heeft gedaan, dat zit best wel in een grijs gebied.
18: Dus wordt onderwerp van discussie vanavond. Vanaf 7 uur is het debat te volgen live op televisie bij onze collega's van de lokale omroep Den Haag FM. En in Leiden werd afgelopen nacht stilgestaan bij de geboortedag van Rembrandt van Rijn. De schilder werd op 15 juli 1606 geboren, wat zou betekenen dat hij, als hij nog zou leven, 420 jaar geworden zou zijn vandaag. De verjaardag van Rembrandt van Rijn werd gevierd met een toast en een kranslegging bij het standbeeld in Leiden. En dat klonk zo.
21: Proost, Rembrandt!
22: Sommigen zeggen ja, maar het is een Amsterdammer. Nee, hij heeft de eerste 25 jaar zijn opleiding, zijn vorming gehad in Leiden. Hij heeft een geweldige universitaire opleiding. Die man is in Leiden geboren en getogen. Dus is het een Leidenaar. En het is onze Leidenaar. En Amsterdam neemt hem niet af.
18: Dat zei Ton Koolbeck, voorzitter van kunstorganisatie De Leidse Mondiale, vol passie en vol trots tegen lokale omroep Centraal Plus. Bas, tot zover. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Bob, dankjewel. Dan gaan we nog even naar het weer met Huub.
23: Vanavond zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de nacht komt vanuit het noorden wat meer bewolking. De wind is noordoostelijk, matig aan de kust, vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan wat afnemen. En later vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen is er eerst nog wat bewolking, daarna krijgen we weer periode met zon. Er is morgen een kleine kans op een enkele bui en verder hebben we een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de kust weer noordelijk wordt en vrij krachtig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 26 graden. Vrijdag zijn er perioden met zon, ook dan is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan zo'n 23 graden. Zaterdag zijn er wolkenvelden, is er ook geregeld zon en dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Huub, dankjewel. Wijnand, bij de ANWB woensdagavond over 6:30. Staat er nog veel?
24: Nee hoor, er staat nog maar een enkele file. En die is ook wel aan het verdwijnen. Zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Reewijk. Over 2 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda voor de afsluiting bij knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer. En in beide gevallen ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Wijnand, dankjewel. Goeie wacht verder.
24: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Joe.
25: Komt thuis.
0: Mailtje binnengekregen van Patricia Bourgogne. Ze vraagt even een lekker plaatje aan uit de jaren 80. Chris Rea, alsjeblieft. Helaas in 2025 overleden. Ja, dat was net voor de kerst. Weet je nog, Patricia? Nou, Josephine vind jij mooi. En hier is die voor jou.

0: Gevraagd door Patricia Bourgogne, deze van Chris Ria Josephine. Vorig jaar inderdaad, net voor de kerst, is die overleden. Straks speel ik weer dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: En het is leuk als jij daar aan meedoet. De opgave van vandaag, ik laat hem vast horen.

lijkt mij niet zo moeilijk, deze plaat in zijn achteruit. Welke plaat is dat? Titel en artiest wil ik van je weten. 070-390-5454. 070-390-5454. Voordat we het spel spelen, draai ik eerst nog even een verzoekje. En dit keer afkomstig van Ben Mol. Hij schrijft, hey Bas, het nummer dat ik wil aanvragen werd geschreven door Kimberly Rue en in 1982 uitgebracht door zijn band The Waves. En later werd dat Katrina en The Waves. Het liedje van de Bengals, getiteld Going Down to Liverpool, verscheen in 1984. Een cover dus, zo mag je dat wel noemen. Een cover van The Waves, later Katrina and The Waves. Going Down to Liverpool. En zometeen dat spelletje, in zijn achteruit.

0: Een liedje van de Bengals, uitgevoerd door het bandje The Waves. Later Katrina and the Waves, Going Down to Liverpool. Ja, een behoorlijk neerslachtig liedje. I'm going down to Liverpool and doing nothing. Later ging het volgens mij wel beter met ze, hoor. Dat zeker wel.
1: In zijn achteruit.
0: Een verzoek was dat van Ben Mol. Ik vond het niet onaardig, Ben. Dankjewel. Het is ruim 7:15 geweest en daarmee dus hoog tijd voor dat spelletje in zijn achteruit. De bedoeling is aan mij door te bellen, natuurlijk zo snel mogelijk en dan ook nog met het goede antwoord, titel en artiest van het volgende stukje dat ik in zijn achteruit heb gezet.

0: Telefoonnummer van de studio 070-390-5454. Maar ja, je hebt altijd vroege vogels en die zijn er snel bij. En zo zijn daar wederom bekenden van de show. Martin uit het verre Afferden en Harry uit het dichtbije Leidschendam. En ik begin in het verre Afferden. Martin, goeie avond.
1: Goeie avond, Bas.
0: Ja, was het voor jou een appeltje-eitje, deze opgave van vanavond?
1: Ja, volgens mij was de temperatuur hier vandaag gelijk als de titel van het artiest.
0: Ja. Je omschrijft het geinig. Ik ga eens even aan Harry vragen of hij je daar overheen kan met een betere omschrijving.
2: Ja, goedenavond Bas. Hier geeft de thermometer 25 graden aan, maar dan zitten we er nog 17 graden naast als ik goed reken.
0: Oké. Nou, dankjewel. Schakel ik gelijk ook even naar Danielle. Ze belt net in. Dag Danielle, goedenavond.
3: Hoi. Hoi. Goedenavond.
0: Ben je via internet aan het luisteren dat je zo laat belt? Of hoe zit dat?
3: Nee, gewoon via de tv. Radio, okay. Op de tv, zeg maar.
0: Ja. Ik snap het. Ja. Ja, ik heb de opgave nou twee keer laten horen, maar je belt na de mannen. Dus ja, hoe groot is de kans, hè?
3: Ja, ik denk heel klein. Het is maar een wilde gok. Ik denk, maar ja, ik weet het niet.
0: Je weet het niet
3: door de warmte. Ik merk aan mezelf met de warmte dat ik niet echt heel erg scherp ben.
0: Ja. Nou ja, dat is goed om dat van jezelf te weten, want dan kun je daar ook rekening mee houden. Ja precies.
3: Ja,
0: nou, Danielle, houd het hoofd letterlijk en figuurlijk koel. Ja, ik ben zo nog even bij je, ja?
3: Ja, is goed. Tot zo.
0: Okidoki, ja. Martin, barbecue'tje aangehad vandaag. Hoe zeg je? Nou, rustig, het is al warm genoeg.
1: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad vandaag de barbecue even aangehad.
0: Heel even.
1: Ja. Nou, ik heb een paar lekkere burgers met een beetje sla erbij en even lekker.
0: Klinkt goed. Ja. Hey, jij bent als eerste aan de beurt om te proberen het goede antwoord te geven, maar ik vrees dat je hem gaat inkoppen. Dus ja, ik zou zeggen, ga je gang.
1: Ja, volgens mij is Liverpool 2 met hot water.
0: Ja, van een plaat, hè? Oei, heerlijk gewoon.
1: Oh, lekker.
0: Ja. God, dat loopt als een trein, en dat blijft maar lopen. Dat vind ik er zo mooi aan. Nou, dan ga ik even bij je buurman kijken. Dat is namelijk Harry. Harry, ik neem aan dat jij hetzelfde had, hè?
2: Ja, 25 plus 17. Ik heb het nog even nagerekend. Dat klopt, wat ik zei. 42, maar ik hoorde dat Martin dat ook helemaal in de smies had.
0: Die had het ook helemaal in de smies, absoluut. Danielle, want jij twijfelde. Wat had jij?
3: Ja, toch kan toch goed. Ja, ondanks de warmte had ik hem toch goed.
0: Oh, zie je wel. Nou, je hoofd...
3: Maar gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Je hoofd doet het altijd beter dan je denkt uiteindelijk, Danielle. Ja, dankjewel voor het bellen. Tot de volgende keer weer.
3: Ja, hoor. Oké, fijne avond.
0: Joe, dag. Harry, enorm bedankt voor het bellen ook.
2: Yo, tot de volgende. Martin, gefeliciteerd.
0: Yo.
2: Bye.
0: Martin, gefeliciteerd. Je krijgt van mij de snel drogende Omroep West sporthanddoek. Dat is een ding wat heel snel droog wordt. Ja, het woord zegt het al, hè?
1: Ik wil niet meer zonder.
0: ik ga een goede plaat draaien. Dan weet jij wel welke het is. Tot de volgende.
1: Hey, tot de

oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Natuurlijk level 42 met dat heerlijke dampende, stampende hot water. En daarmee bijna aan het einde van West komt thuis. Nog één verzoek hier op de plank liggen. Een verzoek aangevraagd door Jos van de Toorn. Die zegt, oh, dat is toch zo'n mooi plaatje. En als eerbetoon aan Harry Jekkers die ermee gestopt is. Graag het liedje Over de Muur. Maar natuurlijk. Tot morgen allemaal. Een fijne avond.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Dooral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
18: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Escucha el ritmo.

0: Lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
2: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. Zeven mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden. En er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.

0: zondag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Thank you.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.

0: Hey opa, hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Je gaat er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat is... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ja, ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, we dicht, jongens.
2: Ik zet eigenlijk op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dit is geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, voor het Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
2: Fijn.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed, ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Slijtageslag geworden weer voor Argentinië. Het moest weer van diep komen. Opschieten, zegt de scheidsrechter. Dat snap ik. De extra tijd zit erop. En nu is het aan de scheidsrechter hoe coulant hij is met Engeland. Hoeveel tijd geeft hij de Engelsen nog om voor een 2-2 te gaan? Om die 2-2 te maken waar ze absoluut geen recht op hebben. Dat zeg ik niet omdat ik het de Engelsen niet gun. Maar omdat ze er gewoon niet naar hebben gevoetbald vandaag. Eigenlijk de hele wedstrijd niet. En zeker niet naar de voorsprong. Geweldige voorzet van Rodgers, binnengelopen door Gordon. Maar daarna was het Argentinië, Argentinië, Argentinië. En had Engeland een paar keer geluk met ballen op de paal. En wereldreddingen van Pickford. Maar Fernandes in minuut 85. En Lautaro Martinez in 90+2 zorgen voor een tussenstand van 2-1 voor Argentinië. De keeper wordt onder druk gezet. Ze moeten naar voren, Engeland. En hier voetballen ze er goed onderuit. Maar daar zijn ze weer.
6: Ja, aan de linkerkant Nico González. Is dit het slotakkoord met Messi? Nee, want gaat juist weg bij het Engelse strafschopgebied. Komt een eerste overwinning aan op het WK sinds 1998. Die wedstrijd met David Beckham en de rode kaart met goals van Batistuta, van Shearer, van Zanetti, van Owen en de gemiste penalties bij Engeland van Ince. En David Batty, gaat het weer lukken dan voor Argentinië op dit wereldkampioenschap in 2026 in Amerika. Anderson verzorgt de lange bal. Het zal de laatste keer zijn dat Engeland wat kan, maar het duel wordt verloren door Byrne. De bal over de zijlijn getrapt door Fernandes. En iedereen kijkt naar de scheidsrechter. Die laat zich niet gek maken. Ismaël Elfat begon moeizaam aan de wedstrijd. Maar heeft het daarna toch best wel aardig gedaan in mijn ogen. Liet het niet ontsporen. Wat zeker in het eerste kwartier van het duel dreigde. Bal aan de zijkant. Byrne geen controle sinds hij is gekomen. Twee goals geïncasseerd. Terwijl ze met z'n vijf achterin stonden. Dat was typisch. We zitten op 11 minuten extra tijd. De Argentijnen willen dat die bal het spel uitgaat. Dat het klaar is. Maar Pickford heeft hem. Nog een keer.
5: Ik denk nog een minuut. Ik denk nog een minuut. Oh. Gaat hij richting Byrne. Het is de keeper. Moeilijk, moeilijk. Lastig gevallen. En dan krijgt hij een vrije trap. Dat is makkelijk gefloten hoor. Dat is de keeper die ver zijn doel uit is. Op de penalty stip de bal met een handje wegtikt. Hem dan kwijt is en er weer achteraan rent. En er nog een handje tegen krijgt. Uiteindelijk levert het geen doelpoging op. Maar het is makkelijk en snel gefloten door de scheidsrechter. Want ja, als je je daar mengt in het duel als keeper. Dan moet je er ook het risico bij nemen dat er iemand tegen je aan kan lopen. En is het niet automatisch een vrije trap. Het is makkelijk gefloten in het voordeel van de verdedigende Argentijnen. 11:36 staan er aan extra minuten en seconden op de klok. En dan gaat Emiliano Martinez de bal naar voren trappen. Geen formidabele reddingen van hem, maar het was niet nodig. 1-0 Engeland wordt 2-1 Argentinië. Messi op zijn knieën. Vamos, vamos, vamos. Bal twee vuisten. En de matchwinner heet Lautaro Martinez. En er is niets op af te dingen. Argentinië tegen Spanje in de finale zondag. Dat is er ook één hoor.
7: Tja. Ja, dankjewel jullie heren. Ragnar Niemeyer en Mark Kloostra voor verslag van dit fantastisch gevecht toch, Ronald?
8: Alfons echt ademloos zitten toekijken. Wat een feest. We zijn heel kritisch geweest over de eerste helft. En we kunnen helaas voor de Engelsen de conclusie trekken dat ze er een traumaatje bij hebben.
9: Zo, ja, weer.
8: Oh.
9: En Argentinië werd wel omschreven als de kat met 9 levens. Dit is dan het 10e leven. Wat denk je tegen Spanje?
8: Nou, ik zei wel net even, die Spanjaarden zullen het met plezier bekeken hebben. Want die denken die zijn gesloten. Maar ja, dat denken we het hele toernooi al.
9: Ja.
8: Als je Messi nou ook zo ziet, zo uitbundig. Hebben we hem alleen maar gezien toen hij echt wereldkampioen werd.
9: Ja.
8: Ja, het is wel van heel diep gekomen. En ja, het komt ze absoluut toe. Het komt ze absoluut toe.
9: Mooi. Dit was het voor nu. Zo dadelijk het oog.
7: Pieter van der Wielen. Dankjewel, Ronald Waterreus. Fijne avond.
10: NPO Radio 1.
7: Het nieuws van even over 11 uur. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïnse volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man reisde samen met zijn vrouw en liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Verdeeld over 2 sporttassen vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht kippeneieren te vervoeren voor een Aziatisch gerecht. Daar ging de rechtbank niet in mee. De vrouw staat later terecht. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer, het is nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. En dit was het NOS Journaal.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald.
10: Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Daar waren ze, de vakantietrends van 2026. Mensen gaan weer vaker met de auto. Volgens de ANWB is de papieren wegenkaart aan een wederopstanding bezig. Dat vond ik opmerkelijk. En mensen rijden steeds vaker naar het noorden en niet naar het zuiden op vakantie. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk omdat ze die kaart op z'n kop houden. Zo ging dat vroeger. Maar nee, volgens het bericht is dat vanwege de hitte. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vinden vogels het leuk om te vliegen? Beleven ze daar plezier aan? Dat is een leuke vraag, maar hoe kom je daar ooit achter? Utrechtse onderzoekers die hebben het onderzocht. Ze denken het te weten. Een van hen komt daar straks over vertellen. De sluizen blijven dicht vanwege droogte en dat heeft veel voeten in aarde. De dijkgraaf is hier van Rijn en IJssel, meneer Pieper. En die gaat het straks allemaal uitleggen. We gaan kijken naar Iran. Wat zijn de gevolgen van de hervatte bombardementen in dat land? Sharon Nikvar, die is essayist, Iraans van geboorte. En hij heeft familie daar. Hij vertelt zo meteen. BZN is ook de gast in het oog in de zomerserie. Hits uit het geboortejaar van dit programma, 50 jaar geleden. En dan gaat het over de onvergetelijke klassieker Mon Amour. Allereerst het nieuws van
1: woensdag 15 juli.
2: De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die wereldwijd honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude.
3: Deze groepering was verantwoordelijk voor 1/5 van alle beleggingsfraude in Nederland.
2: Ook in Nederland noteerde de politie ruim 500 aanklachten.
3: Met een totale schade van 25 miljoen euro.
2: RTL Nieuws sprak met Alex, die ook geld overmaakte.
4: Ik heb 31 overboekingen gedaan, alles bij elkaar.
2: Met een totale inleg van
4: 275.000 euro, alles bij elkaar.
2: Hij dacht te handelen in een Chinese crypto. Hij kon op een scherm zijn resultaten zien, tot hij op een dag geen contact meer kreeg. En toen wist hij het.
4: Shit, ik ben echt opgelegd.
2: De AZC-rellen in Loosdrecht hebben een kras achtergelaten op het imago van de stad. Dat merken ze bij de bed-and-breakfast-eigenaren.
5: Juli, augustus, waarin je ziet dat heel veel leeg.
2: Ook de horeca bij de Loosdrechtse plassen heeft er flink last van.
6: Je probeert alle zeilen letterlijk bij te zetten. Maar die achterstand die je hebt opgelopen haal je niet zo makkelijk in.
2: Ook de gewone Loosdrechtenaar merkt het. Deze man verkocht iets op Marktplaats. Toen de koper doorkreeg dat de verkoper in Loosdrecht woonde, zei hij:
5: ik heb een migratieachtergrond, ik kom niet naar Loosdrecht toe.
2: Tijdens de extreme hittegolf van zo'n 6 weken geleden zijn er zeker 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat heeft het RIVM berekend. Onder die doden zijn veel ouderen.
7: Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten.
2: Maar niet alleen ouderen stierven.
7: Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekten, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
2: Dat het stroomnet in Utrecht overbelast is, dat wisten we al. Bij de plaatselijke bibliotheek werd dat heel tekenend duidelijk. Het was warm.
8: En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
2: Dat kost te veel stroom. Om dat te compenseren werd de roltrap stilgezet. En daar was niet iedereen happy mee.
9: Ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat. Want de derde verdieping was wel heftig.
2: Want de mussen vallen van het dak. Trouwens, niet alleen mussen merken ze bij de dierenambulance. Ook erg veel jonge meeuwen.
10: De pootjes staan te verbranden op het dak. En dan springen ze naar beneden uit wanhoop.
2: En ook andere vogels bezwijken onder de hitte.
10: Ik moet nu gaan rijden voor een zwaluw die naar beneden gevallen is. Er zijn duiven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
10: Musjes.
2: De krant van morgen dan. Die is vast ingezien en samengevat door Sit van der Linden.
11: NRC is in het Utrechtse dorp Wilnis. Daar brak midden in de zomer van 2003 een dijk door vanwege de droogte. Honderden mensen werden geëvacueerd en er was 12 miljoen euro aan schade. Met deze droge zomer rijst de vraag of zoiets weer kan gebeuren. Nee, zeggen verschillende experts.
2: Sinds Wilnis is er veel onderzoek gedaan en is er veel meer kennis over de impact van droogte op de dijken. Bovendien zijn waterschappen verplicht de dijken daarop te controleren. Bewustzijn blijft nog wel een strijd, vindt het waterschap. Mensen in Wilnis kennen de kracht van het water, maar elders moeten ze nog vaak uitleggen waarom het water de ruimte moet krijgen.
11: Hoe kan het dat mensen met een laag inkomen in sommige gemeenten honderden euro's kunnen krijgen als steuntje in de rug en in andere gemeenten een paar tientjes? Daar gaat het in de Volkskrant over. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de verschillen in de individuele inkomenstoeslag enorm zijn en steeds groter zijn geworden.
2: De verschillen zijn volgens het onderzoek groter geworden sinds gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Elke gemeente heeft naar eigen inzicht armoederegelingen opgezet. Maar daarin raken mensen verdwaald. Dit onderzoek maakt volgens de opstelling

0: aantoonbare duurzame relatie. De regels zijn aangescherpt nadat een gedetineerde er misbruik van maakte. Hij runde vanuit de gevangenis een escortbureau.
1: In deze vakantieperiode laat Trouw twee filosofen aan het woord over massatoerisme. Waarom doen we daaraan mee en wat verlangen toeristen precies? Eigenlijk is het, zo wordt gesteld, heel normaal dat er na massacultuur en massamedia nu ook massatoerisme is ontstaan. Massaliteit in toerisme is gemakkelijker te organiseren dan ooit, bijvoorbeeld door goedkope vluchten. Ons verlangen is volgens de filosofen bovendien spiegelend. We verlangen wat verlangenswaardig is geworden, omdat anderen het ook verlangen.
0: Is er een ontsnappen aan? Tot op zekere hoogte, vinden ze. Je beslist zelf om al dan niet op vakantie te gaan, maar die vrijheid is niet te overschatten. Niemand is helemaal ongevoelig voor reclames of influencers. Mensen die echt iets authentieks willen zien, kunnen volgens een van de filosofen ook gewoon thuis blijven. Zoals je in Frankrijk kunt genieten van een man die een baguette koopt, kun je in Almere een man de bouwmarkt in zien lopen. Heel authentiek.
2: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Big Yellow Taxi was dat van Joni Mitchell. Opnieuw werd Iran aangevallen door het Amerikaanse leger. Vooral energiecentrales en bruggen in het zuiden van het land waren doelwit. Volgens Iran zijn daarbij de afgelopen dagen 30 burgerdoden gevallen. Hoe ziet na al dat oorlogsgeweld het dagelijks leven er nog uit voor de Iraanse bevolking? Shahrouz Nikvar is essayist en schrijver met Iraanse roots. Hij heeft veel contact met familie en bekenden in het land. Goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het allereerst met je naasten, met je familie en kennissen daar?
1: Met mijn naasten gaat het goed. Relatief dan. Er zijn geen slachtoffers geweest of iets dergelijks.
0: Hoe heb je nu contact met hen?
1: Ja, de internet blackout is al meer dan een maand opgeheven. Dus kan gewoon WhatsAppen. Zij moeten wel een VPN gebruiken, anders kan je niet voorbij het censuursysteem. Maar contact is in principe nu niet moeilijk.
0: Relatief makkelijk. Ja. Wat voor verhalen vertellen zij?
1: Nou, ik denk wat nu in Iran speelt zijn twee soorten crisissen. Aan de ene kant een economische crisis. Dus sinds het begin van de oorlog heeft de Iraanse economie volgens interne bronnen ongeveer $300 miljard aan schade opgelopen. Ook 100.000 banen verloren. Extreme inflatie. Heel veel grote industrie is geraakt. Petrochemie. Farmaceutica. Dus wat ik heel veel hoor is, er is een tekort aan medicijnen, aan zorg. Het bankair systeem werkt niet goed. Dus sommige mensen krijgen hun inkomen niet uitgekeerd. Verzorgingsstaat werkt niet. Mensen weten ook niet waar het geld naartoe gaat.

0: waren de laatste ook rellen waar heel veel mensen een auto kochten bij een autoleverancier, maar geen auto kregen. Maar geld werd wel opgenomen. Dus
1: dat klinkt als een land dat flink ontwricht is.
0: Ja, economisch helemaal ontwricht. En ook sociaal en psychologisch. Want eigenlijk leven de meeste Iraners nog steeds in de nasleep van de massamoorden op 18 en 19 januari. En de staat heeft eigenlijk sinds het begin van de oorlog treedt het steeds hardhandiger op. Hun prioriteit is puur gewoon machtsbehoud.
1: Dat is nu ook nog gaande, die repressie.
0: Ja, er zijn dit jaar, en ook vandaag was er een nieuwe executie, 47 executies geweest. Allemaal van of politieke activisten of onschuldige mensen die gewoon op 18 en 19 januari gingen protesteren. En je moet voorstellen, ze zijn allemaal jongeren. De meeste zijn 18 of 19, 20 jaar oud. Wouden gewoon opkomen voor hun rechten. En heel veel mensen leven daarmee. Aan de andere kant leven mensen met onzekerheid dat deze oorlog schijnbaar één, niet snel zal ophouden en twee, nergens naartoe zal leiden.
1: Want dat betekent eigenlijk dat je door de hond en de kat gebeten wordt in zekere zin. Want de hoop was aanvankelijk dat Amerikaanse ingrijpen het regime zou verdrijven. Dat is niet gebeurd.
0: Klopt.
1: Dus nu is er en de repressie van het regime en het gevaar en de ontwrichting van de Amerikaanse bombardementen.
0: Klopt. Ik denk het Iraanse volk is nu echt een pion tussen meerdere grote mogendheden. Zowel een pion van de Iraanse regering, maar dus ook die van Amerika en Israël.
1: Leidt dat tot wanhoop bij de mensen die jij spreekt?
0: Ja, veel cynisme. Ook gewoon vermoeidheid, zodat het ophoudt. Soms nog wat hoop dat het regime zal vallen. Want de problemen zijn structureel. Dus ook al houdt de oorlog op, dan zit Iran nog steeds met dit regime. En ik verwacht dat grootschalige opstanden ook weer zouden opkomen. Ook al zou de oorlog stoppen. Omdat de structurele problemen, economisch, sociaal, politiek, niet opgelost kunnen worden met dit regime.
1: Hoe is het dagelijks leven op dit moment? Is er bijvoorbeeld nog brandstof te krijgen? Is er overal nog elektriciteit? Zijn alle producten nog te koop?
0: Er is een nijpend energietekort. Dus vooral stroom en water. Tegenwoordig kondigen ze het niet eens meer aan. Ik hoor dat mensen ook tijdens de dag soms geen stroom hebben, soms geen water. Dat is een nijpend tekort. Brandstof heb je wel, het is wat duurder, maar dat is wel iets wat...
1: Dat is overal gaande.
0: Ja, ja, en in Iran hebben ze natuurlijk een gigantische hoeveelheid brandstof. Dus dat is nog geen probleem. Maar gewoon dat alles veel te duur is en dus dat je geen zekerheid hebt dat je stroom hebt of water.
1: Dus de structuren zijn weggevallen, de overheid is dysfunctioneel. De hoop was van de Amerikanen dat er een massale opstand zou komen tegen dat regime. Maar het klinkt, zoals jij het vertelt, dat heel gevaarlijk is om te doen.
0: Ja, het is niet zo makkelijk. Je moet voorstellen, in januari zijn er minimaal 1000 mensen vermoord. Misschien 10.000 volgens sommige bronnen. Dus ik denk het volk denkt, het heeft geen zin. Als je op massaschaal de straat op gaat, dan word je gewoon uitgemoord. Dat is onmogelijk.
1: Dat is gebleken, ja.
0: Ja, er zijn wel heel veel kleinschalige protesten. Bijvoorbeeld studenten die klagen over de kwaliteit van eten zorgmedewerkers die een inkomen niet krijgen. Dus je hebt heel veel nu kleinschalige protesten. Ik denk dat het kwestie van tijd is totdat weer iets grootschaligs gebeurt. Want de economie gaat gewoon dagelijks achteruit. En het leven is daar nu heel uitzichtloos. Voor het gros van het volk, voor de mensen aan de macht niet. Die hebben er geen last van.
1: Is er ook nog steun voor de regering?
0: Ja, je hebt een kleine minderheid. Ze schatten rond de 10% die steunt de regering. Die worden ook gefinancierd. Werken ook in het apparatus, die is vrij groot. De IRGC, dus de Revolutionaire Garde, dat is de ideologische leger van Iran, bezit ongeveer de helft van de economie. En die hebben natuurlijk heel veel mensen die geallieerd zijn daaraan. Die hebben gewoon belangen en sommigen geloven ook echt wel in de ideologie van het regime. Dus ik zou schatten, zo'n 10% is wel echt een aanhanger.
1: Geloof je nog dat ze ooit echt van dit regime afkomen?
0: Ik denk het wel. Ik denk het is onvermijdelijk. Omdat als 90% van het volk je totaal niet meer kan accepteren, dan is het een kwestie van tijd. Ik denk niet. Ik hoop van wel, maar ik denk niet dat het binnenkort zal gebeuren. Ik denk dat er veel meer voor nodig is.
1: Hoe zie je deze situatie eigenlijk eindigen? Die onderhandelingen die steeds worden opgeschort of toch weer mislukken. Het toch weer doorgaan met militaire acties.
0: Ja.
1: Blokkades over en weer.
0: ik denk dat het allemaal afhangt van hoe deze politisering van de straat van Hormuz gaat ontwikkelen. Want voorheen was het gewoon open. Maar nu beseft Iran dat het eigenlijk een enig middel is om druk te leggen op de VS.
1: Ze hebben ineens een wapen in handen.
0: Ja, en het is ook echt een enige sterke wapen tegen de VS. Dus hoe die blokkade zich gaat ontwikkelen en wie macht krijgt over de straat, dat gaat denk ik de koers van de oorlog bepalen. Maar ik denk dat die voorlopig op een soort, niet een koude oorlog, maar een lauw-warme oorlog, waar er aanvallen heen en weer zijn, maar niet op volle schaal.
1: Maar de Iraanse bevolking is daar flink te dupe van.
0: Ja, die zijn echt het slachtoffer van deze ontwikkelingen, ja.
1: Hoop je zelf ooit terug te keren naar Iran?
0: Ja, natuurlijk. Ik denk bijna ieder diaspora-lid wil ooit terugkeren. Gelukkig ben ik nog vrij jong, dus ik heb geduld. Maar het is nog afwachten. Maar voor mij hier, ja, ik heb een luxe positie. De mensen in het land, die betalen echt de prijs hiervoor.
1: Is er ook angst? Want ja, het regent toch bommen?
0: Ja, er is angst. Maar je moet voorstellen, er is ook gewoon angst voor het regime zelf. Er zijn nog heel veel controles op straat door de Basij. Dat is een paramilitie. Je kan gewoon arbitrair gevangen genomen worden. Als je bijvoorbeeld een slachtoffer bent geweest van die protesten en je wil iemand helpen, dan kunnen ze hem bedreigen. Dus ik denk dat het regime enger is dan die bommen momenteel nog. Tenminste op de huidige schaal van de bombardementen. Ik moet wel toevoegen dat in het zuiden van Iran wel nu wel heel hard wordt gebombardeerd. En heel veel mensen daar nu wel echt het zwaard verduren hebben.
1: Dankjewel, Sharroos Nikvar. Essie is geboren in Iran over de gevolgen van de acties van het Amerikaanse leger op de Iraniërs. Dankjewel.
0: Ja, ik dank.
1: Door de aanhoudende droogte hebben ook waterschappen extra veel werk. Een aantal waterschappen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal. Daar is een mooi woord voor, schutbeperking. Het waterschap Rijn en IJssel is een van die waterschappen. En Hein Pieper is al daar, de dijkgraaf. Goedenavond.
2: Goedenavond, meneer Van der Wielen.
1: Ja, waarom is schutbeperking nodig nu?
2: Nou, wij willen heel graag meer water in het gebied vasthouden. En elke keer als wij schudden, dus elke keer als wij de boten van de Oude IJssel naar de IJssel overlaten, verliezen wij een Olympisch zwembad aan water. Dat is ongeveer 2,5 miljoen liter water.
1: En dat gaat uiteindelijk naar de zee?
2: En uiteindelijk gaat dat naar de zee of voor een deel naar, dat kan ook nog, naar het IJsselmeer. En dat het daar opgevangen wordt en wellicht ook weer gebruikt wordt voor drinkwater.
1: Nou klinkt het heel eenvoudig. Je houdt de sluis dicht en dan blijft het water binnen en dan ben je dus een beetje van je droogte af. Is dat meteen ook de oplossing voor de problemen?
2: Nee, dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
1: Hoe erg is het nu? Want heeft u als eerder een droogte van deze orde meegemaakt?
2: Ja, in 18, 19, 20, 22, 25. Als je de laatste 9 jaar bekijkt, hebben we 6 jaren gehad die boven normaal droog waren. Dus we zitten echt in een ander klimaat.
1: Dus Nederland is een droogteland aan het worden?
2: De delta droogt op.
1: Ja, je moet daar toch aan wennen. Hè? We denken altijd het regent hier zo vaak en we hebben zoveel rivieren, zoveel sloten. We zien ons niet als een droogteland. Ik las ook dat verzilting op kan treden. Is dat ook iets wat je kunt tegengaan met sluizen?
2: Nou, niet voor een deel, maar als je de sluizen dicht houdt, dan hou je natuurlijk het zeewater voor een deel tegen. Onder de grond, het grondwater wordt natuurlijk wel teruggedrongen door het zoute water. Want je hebt minder zoet water wat vanuit het achterland komt. En daardoor is de druk om het zeewater terug te drukken is veel minder. Dus verzilting gaat misschien bij de oppervlaktewater wat minder erg door. Maar ja, je kunt niet altijd de sluizen dicht houden. En bij de Maas, bij Rotterdam, heb je eigenlijk geen sluizen die dat kunnen.
1: Hoe moet het eigenlijk met de vissen? Want als de sluis dicht is, dan kunnen die ook niet hun route vervolgen.
2: Ja, dat is op dit moment ook niet het grootste probleem van de vissen. Want de vissen die gebruiken vooral de rivieren in het voorjaar als ze naar hun paaigronden willen. Dus op dit moment maken de vissen niet heel veel gebruik van de vispassages die we overal hebben aangelegd. Wat veel groter probleem is voor de vissen is dat in de kleinere beken en de kleinere rivieren, die gaan op het moment droogvallen. En op het moment dat dat gebeurt, dan proberen onze mensen, samen met mensen van de VisUnie, die vissen te redden en naar andere wateren over te brengen. Die in ieder geval, waar wij van hopen, de hele zomer waterhoudend blijven.
1: Er zijn ook regels. Mensen mogen geen water meer uit sloten en uit beken halen. Gebeurt dat eigenlijk zoveel, dat er water wordt onttrokken?
2: Ja, er zijn wel heel veel grondeigenaren die water gebruiken. Bijvoorbeeld boeren, om hun gewassen te besproeien. Om die überhaupt als ze hele hogere temperaturen hebben, in leven te houden. En als het wat minder hoge temperaturen zijn, om ze te laten groeien. Er zijn ook mensen die graag hun tuinen willen besproeien, et cetera. Op het moment dat er geen water meer over een stuw gaat, mag er sowieso al geen water worden onttrokken. Maar we hebben nu vanaf morgen 12 uur bij ons in het hele gebied een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater.
1: En er zijn zelfs boetes mogelijk voor mensen die dat dan toch doen. Is dat echt nodig?
2: Nou, heel beperkt. We hebben, als we even de afgelopen jaren bekijken, echt maar een enkele keer een boete hoeven uitschrijven. De meeste mensen houden zich er echt allemaal aan. Een enkeling heeft het soms niet gezien, heeft het bericht niet gehoord, is even afgeschakeld geweest van het nieuws, van het oog op morgen, en die krijgt er niet mee. En we liggen niet achter de bosjes om die mensen dan te beboeten, maar we geven dan waarschuwingen. Maar als mensen echt persistent blijven doorgaan met het onttrekken van water, ja, dan ligt er uiteindelijk toch een forse boete op de loer.
1: Wat u net zei, daar blijkt uit dat we hier aan moeten gaan wennen, dat dit toch een soort nieuwe situatie is, dit soort droogtes.
2: Ja, dat klopt. De extremen nemen toe. Uiteindelijk krijgen we meer water. Hè. We hebben vooral in de winter veel meer regen. En dat proberen we ook wel vast te houden in ons gebied. Maar ja, dit is een soort vergelijking met een badkuip. Hè. Op een gegeven moment is dat hele gebied vol. En als je dan meer water vasthoudt, dan heb je overstromingen. En dan komt er dan een hele grote bui bij, zoals bijvoorbeeld in Limburg in 2021. Daar heb je hele grote wateroverlasten. En dat wil je ook niet. Dus je kunt maar een beperkt gedeelte van die regen vasthouden. Dus die extremen die nemen toe. De temperaturen die gaan heel erg omhoog, dus de verdamping neemt toe. Dus je ziet die aan beide uitersten de extremen toenemen. En daar hebben we gewoon mee te maken. En dat zal ook in de toekomst alleen maar erger worden.
1: En hoe ziet u het deze zomer verder gaan? Is dan nu gewoon wachten op regen en dan is de droogte weer voorbij? Of is dat te eenvoudig?
2: Dat is veel te eenvoudig. Wij denken dat we nog weken te weinig regen hebben in de komende tijd. Dus, en als de regen valt, dan is dat ruim onvoldoende om de behoefte van de bomen die heel veel in het blad staan en heel veel water nodig hebben voor de verdamping, voor de gewassen en ook voor de aanvullen van het grondwater, hebben niet voldoende om zeg maar de behoefte op te vangen. Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
1: Heeft u er persoonlijk stress van?
2: Ja, stress is een groot woord. Het houdt me wel bezig. Het houdt ons bezig als waterschap. En wij werken al jaren aan maatregelen om water beter vast te houden. En om te gaan kijken of we ook niet het gebied zo inrichten dat we last hebben van extreme regenval. Maar ik maak me wel zorgen. En die zorgen, ik merk eigenlijk bij mezelf dat die per jaar toenemen.
1: Het is helder. Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel, over de aanhoudende droge en de maatregelen. Dank u hartelijk.

0: Willie Nelson, On the Road Again. Deze zomer gaan we op zoek naar de grootste hits uit het jaar 1976. Het geboortejaar van dit programma, Het Oog. Vandaag Mon Amour van BZN. Nummer stond toen 14 weken in de top 40, waarvan maar liefst 5 op de eerste plaats. En dat is daarmee het meest succesvolle Franstalige nummer in Nederland ooit. Eerder op de avond sprak ik met Annie Schilder en Jan Keijzer van BZN. Annie Schilder vanuit Volendam en Jan Keijzer op vakantie in Italië. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Goedenavond. Hey. Hallo Annie.
1: Goedenavond. Hallo Jan.
0: Jan, ik wil met jou beginnen. Veel mensen zullen het misschien wel eens vergeten zijn of ergens wel geweten hebben. Maar BZN was ooit een hardrockband en toen kwam ineens die grote hit Mon Amour. Dat is toch wel iets heel anders dan hardrock. Jan, ja, hoe is dat gegaan?
2: Het is voor de mensen natuurlijk heel moeilijk te begrijpen dat zo gegaan is. Maar in het begin waren wij hardrock en toen was ik de drummer. Dus ik kon mijn huid uitleven, zeg maar, achter de drums. En dat vond ik hartstikke leuk. Dat was eigenlijk een veel leukere toestand als bij de wat meer melodieuze muziek die we later gingen doen. Maar door een mazzeltje en door een grapje hebben we op de repetitie naast hardrock liedjes een ander liedje gemaakt. En dat was voor de grap. En dat stuurde op naar de platenmaatschappij op een cassetje nog in die tijd. En de directeur die zegt, jongens, ik begrijp er nou helemaal niets meer van. Jullie hebben nu 2 hardrock liedjes gemaakt en er staat nog een ander liedje bij. Maar wat is dat nou? Nou ja, wij zeggen, ja, dat hebben we voor de gein gedaan. En toen zegt, nou ja, als jullie dat nou eens gaan opnemen, niet die hardrock, dat gaat niet lukken meer.
0: Maar hoe kwam je op het idee? Want je zegt het was een grap, maar spraken jullie goed Frans? Hadden jullie een liefde voor Frans repertoire?
2: Niet. Ik was wel een enorme goede leerling bij de Franse les. Maar dat was schoolfrans natuurlijk ook, hè?
0: Annie, jij was 17 jaar, je werkte bij een viskraam.
1: Viswinkel.
0: In een viswinkel was het, ja. Hè? Hoe kwam je bij BZN terecht?
1: Toen was Volendam nog best wel een klein dorp. En ik zong eigenlijk al wel af en toe op bruiloft en zo. En het was wel een beetje bekend dat ik wel kon zingen. En de drummer van BZN, die werkte toen in de kroeg waar ik wel eens kwam in het weekend. En die wist dat eigenlijk ook volgens mij dan. En die vroeg het aan mij.
0: Stond je te popelen? Had je meteen zin om bij zo'n band te gaan?
1: Nou, ik wilde wel graag zingen. Ik hield van zingen. En dus ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Maar ja, hun hadden natuurlijk ook al wel een 10 jaar meer ervaring. En het waren grote jongens, dus in mijn ogen was het ook wel best wel eng. Ik vond het ook best wel eng. Maar ik vond zingen wel erg leuk.
0: Maar toen was
1: het ging me eigenlijk alleen om het zingen.
0: Maar toen was je ineens wereldberoemd in Nederland met die grote hit. Hoe vond je dat?
1: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk. Want ik kwam uit de viswinkel en ik kon niet meer naar Amsterdam lopen een paar maanden later. Dus dat was wel, ja. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed, maar ik weet nog dat ik met mijn moeder toen in Amsterdam liep en dat we werden belaagd. Toen wisten mijn moeder en ik eigenlijk niet zo goed wat we hier nou mee aan moesten of zo.
0: Ja, dat is dus best overweldigend.
1: Jawel.
0: Jan, wat denk je dat er zou zijn geworden van BZN als Mon Amour niet zo'n toevallige hit zou zijn geworden?
2: Nou, had het niet meer bestaan, want dat was de enige mogelijkheid. Als dat het niet had geworden, dan had het gewoon niet meer bestaan. Dat is absoluut zo.
0: Dan was het gewoon als een nachtkaars uitgegaan.
2: Absoluut, ja. Want die hardrock en rock'n'roll, dat was. Het is heel moeilijk om een eigen geluid, wat ik al vertelde, om dat te hebben. En dit was gewoon toch iets heel anders. Franstalig, wat niemand verwacht. En ja, daardoor was het ook apart. En werden wij, in ieder geval, vaak voor Fransman aangezien. En dat vonden wij wel erg grappig, hoor. Maar dat is het geluk geweest.
0: Hoe kwam het eigenlijk dat Mon Amour zo'n reusachtige hit is geworden? Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, ik vind sowieso de rol die Annie speelde, waarbij het met Mon Amour, maar ook later, dat was gewoon een, de mensen vonden dat, die vonden dat fantastisch.
1: Slijmen,
0: hè?
1: Nou gaat hij slijmen, hè?
0: Is dat slijmen, Annie?
2: Nee, dat is niet waar je dat zegt. Dat vind ik echt, dat zeg ik ook tegen iedereen. En toen Annie ook besloot later om te stoppen, toen had ik al gezegd, ja jongens, dat gaat er niet meer worden. Want stel je nou voor, en zo in mijn hoofd dacht ik, als nou Agneta van ABBA stopt, dan is het gewoon afgelopen. Dus ik dacht, nou dat is nu bij ons ook afgelopen.
1: En, jongen.
2: Had ik nooit verwacht.
0: Maar Annie, toen hadden jullie zo'n enorme hit en toen moest er ineens meer repertoire komen. Dat was eigenlijk het enige in het genre dat jullie hadden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Moesten jullie toen meteen echt de hele dag in de studio om er meer uit te persen?
1: Nou, wij zaten toen wel dagen bij elkaar. Ik weet nog, dat was in een gebouw in Monnikendam. En dan, toen zaten we nog wel met z'n allen samen van alles te bedenken. Dat weet ik nog wel. Ik moet graven, hoor.
0: Het is lang geleden.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel mensen die kunnen Mon Amour nog helemaal woord voor woord meezingen na al die jaren.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb een zoon van 28. En die werkt bij Defensie en dan is hij op zo'n basis. En dan hebben ze wel eens zo'n avond een feestje. Maar dan staat hij op de tafel Mon Amour te zingen. Geweldig.
0: Wat vind jij van het nummer na al die jaren? Vind je het nog steeds een fijn nummer?
1: Ik vind Mon Amour erg mooi. Later hoorde ik natuurlijk wel eens meer. En nu hoor ik het nummer ook wel vaker. Dat ik denk, ja, ik snap het wel. Ik begrijp het wel.
0: Wat begrijp je dat het zo'n succes is geworden?
1: Dat het zo'n hit was, ja wel. Mooie melodie. Ja, absoluut.
0: Jan, kan jij het nummer nog horen? Want je hoort vaak van sterren die hun eigen hit niet meer kunnen horen.
2: Nou, het is wel zo dat ik heb wel periodes gehad dat ik dacht, jeetje, nou weer dat lied. Weet je wel, maar uiteindelijk is het zo, als je een professionele groep bent en een zanger of zangeres, dan moet je natuurlijk je grootste hit zingen. Als je dat niet doet, dan ben je niet goed met het vak bezig. Dus dat heb ik gewoon altijd gedaan. En je moet je dan maar eroverheen zetten. En later dan vind je het altijd toch weer leuk worden. En de reactie van de mensen, die zorgen ervoor dat je het gewoon wel leuk vindt.
0: Het is gewoon ook leuk als het nog steeds aanslaat. En als mensen het mooi vinden natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, Annie, wilde je nog iets zeggen?
1: Nee, ik ben het helemaal met Jan eens. Kijk, nou, dat is wel, weet je, wij hebben hem natuurlijk een miljoen keer gezongen. En dan was het wel eens zo, hoor, dat je dacht, Jezus, snap je? Maar ja, het is net wat Jan zegt. Elke keer was de reactie uit het publiek, de reacties waren ook weer anders. En dat is gewoon prachtig om te zien.
0: 50 jaar. Het is een lange tijd. Dank jullie beiden, Annie en Jan, over de hit Mon Amour van BZN. En we gaan er natuurlijk ook naar luisteren. Dank jullie beiden.

0: Muziek uit het jaar dat dit programma werd opgericht. Mon Amour van BZN. Genieten vogels van vliegen? Vinden ze dat eigenlijk leuk? Doen ze het ook wel eens zomaar voor de lol? Allemaal mooie vragen. Gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht die vroeg het zich af en ging er onderzoek naar doen. Maar hoe kom je daar nou ooit achter? Het is nu gepubliceerd, dat onderzoek, in het wetenschappelijk tijdschrift Behavior. En Jorg Massen zit hier tegenover mij. Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Vindt een vogel het leuk om te vliegen?
1: Ja, dank je. Ja, ik vond dat zelf ook een leuke vraag. En daarom heb ik hem mezelf gesteld en ben ik ermee aan de slag gegaan.
0: Hoe kwam die vraag in je op?
1: Ja, ik ben gedragsbioloog, kijk naar dieren veel. En ja, ik kijk ook graag naar vogels. En ja, je ziet vogels soms wel eens acrobatiek uithalen. Doelloos lijkt het. En toen vroeg ik me af, ja, zouden ze dat doen omdat ze het misschien gewoon leuk vinden?
0: Dus denk ik, ga een lekker stukje vliegen. Want je kan natuurlijk vliegen omdat je voedsel zoekt. Of omdat je aan je grote trek begint, maar soms doen ze het misschien ook zomaar.
1: Ja, daar lijkt het soms wel op, ja. En nou ja, ze moeten natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de grote trek en ook om voedsel te gaan zoeken, moeten ze een bepaalde drijfveer hebben. En zij zien niet altijd meteen het doel voor ogen, letterlijk en figuurlijk. En dus er moet een bepaalde drijfveer in dat dier zitten om hem te laten vliegen. En ja, wellicht is dat omdat ze het gewoon wel leuk vinden om het te doen.
0: Hoe kom je erachter of dieren iets leuk vinden? Dat is natuurlijk voor een gedragsbioloog een van de grote uitdagingen.
1: Ja, emoties bij dieren is een heel moeilijk iets natuurlijk. Het is ook bij mensen al heel moeilijk om achter de emoties van mensen te komen. Maar bij dieren is het nog moeilijker, want je kunt ze niet gewoon vragen van hoe ze zich voelen. Maar ook bij mensen en bij dieren is het zo dat als je emoties ervaart, dan kun je dat aan het gedrag van ze zien, hoe ze zich gedragen. Je kunt het aan hun fysiologie meten, hartslag, hormonen die afgegeven worden. En je kunt ook kijken naar hoe ze in bepaalde situaties reageren. Hoe ze op bepaalde stimuli reageren. En dat van die drie dingen hebben wij gebruik gemaakt.
0: Want hoe zijn jullie aan het werk gegaan? Jullie zijn naar Avifauna gegaan en daar hebben jullie 17 roze kakatoes ter beschikking gekregen. En daar gingen jullie op onderzoeken of de vogel het vliegen daadwerkelijk leuk vindt. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, we hebben daar eigenlijk gebruik gemaakt van de situatie die daar is. Daar worden vliegdemonstraties gegeven. Dus die vogels die mogen daar vrij vliegen. Dus ja, die situatie die was er al. En wat we dan vervolgens hebben gedaan is, nadat ze gevlogen hadden, dan komen ze weer terug naar hun foyer. En krijgen ze te eten. En dan daarna gingen wij hun observeren, dus hun gedrag observeren. We hebben een test uitgevoerd om te kijken of ze optimistischere keuzes maken of pessimistischere keuzes maken.
0: Hoe doe je dat, zo'n test?
1: Ja, daar hadden we dus het geluk dat het kakatoes betreft. Het zijn papegaaiachtigen, zijn natuurlijk niet de domste onder de vogels. Dus die kun je een paar dingetjes aanleren. En wat we hier hadden aangeleerd is dat ze moesten een keuze maken tussen twee cupjes, een blauw cupje of een rood cupje. En als de ondergrond wit was, dan zat er onder het rode cupje zat er een walnootje. En dat was hun favoriete voedsel. En als de ondergrond zwart was, dan zat er onder het blauwe cupje zat er een zonnebloempitje. Vinden ze ook lekker, maar het is niet hun favoriete voedsel. En beide keren zat er onder die andere niks. En dan vervolgens in de test geven we ze een grijze ondergrond. En dan is dus de vraag van, denken ze dan van, oh, ik zou wel eens een walnootje kunnen scoren, dus ik ga naar rood. Of denken ze van, nou ja, het zal wel een zonnebloempitje zijn, dus ik ga maar naar blauw. Oftewel maken ze een optimistische keuze of maken ze een pessimistische keuze.
0: En een optimistische keuze duidt erop dat ze lekker in hun vel zitten en het leven zonnig inzien.
1: Ja, het is allemaal relatief. Ze zien het in ieder geval zonniger in dan wanneer ze een negatieve keuze maken, inderdaad. Ja.
0: En jullie gingen ook op zoek naar stresshormoon.
1: Ja, we hebben gekeken naar cortisol inderdaad. Dus op het einde van die dag hebben we het uitwerpselen van deze dieren verzameld. Daar gaat een tijdje overheen voordat je dat in de uitwerpselen kunt meten. Dus dat konden we dan mooi op het einde van zo'n dag doen. En hebben we vervolgens die uitwerpselen op cortisol, of de vogelvariant van cortisol, gemeten.
0: En dan kon je zien of het beestje stress had gehad. En wat kwam daar allemaal uit? Is een vogel vrolijker nadat hij gevlogen heeft? En blijkt eruit dat hij het, dat hij het vliegen daadwerkelijk leuk vindt?
1: Ja, dat kwam uit de meeste van onze onderzoeksmethoden kwam dat wel naar voren. Ja. Ten eerste, ze hebben altijd de vrije keuze. Dus ze kunnen kiezen om te vliegen of niet. Ze kunnen ook gewoon achterblijven. En eigenlijk kiezen ze bijna 100% van alle keren kiezen ze ervoor om dat ook te doen. Dus dat geeft al een beetje aan van ja, ze vinden het in ieder geval niet stom. Want anders zouden ze het niet doen. Vervolgens zagen we ook in hun gedrag dat zij opgewonden waren. Maar dan is de vraag altijd of ze dan positief of negatief opgewonden zijn. Maar we zagen dan ook weer bepaald gedrag terug dat ze eigenlijk alleen maar laten zien als ze zich op hun gemak voelen. En dus niet als ze in een gestreste situatie zijn. En vervolgens zagen we dus in die test, die test naar hun cognitie, naar de voorkeuren die ze daarin hebben, dat naarmate ze meerdere dagen achter elkaar mochten vliegen, werden die keuzes steeds optimistischer. En naarmate ze meerdere dagen achter elkaar niet mochten vliegen, werden die keuzes ook steeds pessimistischer.
0: En het stresshormoon, hoe zat het daarmee?
1: Ja, het stresshormoon, daar waren de resultaten helaas niet zo straightforward, om het maar zo te zeggen. Daar kwam eigenlijk helemaal niks uit. En achteraf gebleken was dat misschien niet het juiste hormoon om te meten. Cortisol maak je aan als je stress hebt, maar ook als je fysieke stress ervaart. Dus als je aan het hardlopen bent, maak je ook cortisol aan. Ja, vliegen is natuurlijk best wel een fysieke bezigheid. Dus wellicht dat het elkaar een beetje heeft opgehouden.
0: Oh ja, dus dat was misschien niet het beste. Maar al met al zou de conclusie kunnen zijn dat ze vliegen als positief ervaren is goed voor hun welzijn.
1: Ja.
0: Kan je gewoon zeggen dat voor dieren hun natuurlijk gedrag vertonen altijd goed is voor het welzijn?
1: Nee, absoluut. Dat is ook iets waar we natuurlijk naar moeten streven. Dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien, ja.
0: Je kan het je ook zo goed voorstellen, hè, dat het leuk is om te vliegen.
1: Ja, dat zat er bij mij ook een beetje achter.
0: Ja, ja. Ik denk, ja, god, dat lijkt me nou eigenlijk een van de weinige voordelen aan een vogel zijn.
1: Ja.
0: Dat je dan lekker mag vliegen. Het is al met al wel moeilijk, hè, want wij projecteren gewoon heel veel op dieren.
1: Ja, daarom is het ook belangrijk. Kijk, je kunt het je heel makkelijk voorstellen. Het lijkt ons heel leuk. Maar ja, je moet inderdaad wel oppassen voor antropomorfisme. Zodat we onze idee van de wereld op dat van die dieren leggen. En we zullen toch echt aan die dieren moeten vragen hoe zij dat ervaren. Nou ja, je kunt het ze niet letterlijk vragen. Maar je kunt dus wel bepaalde dingen meten. En dan is het dan ook wel belangrijk om dat soort dingen te meten.
0: Als je het omdraait, als een vogel het leuk vindt om te vliegen, dan vindt een vogel het niet leuk om in een kooitje te zitten.
1: Nee, ja, in een heel klein kooitje, dat kan ik ook niemand aanraden om vogels in kleine kooitjes te houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat ook niet leuk vinden, nee.
0: Wat wordt je volgende onderzoek? En wat gaat er gebeuren hiermee?
1: Momenteel onderzoek ik gieren. En ben ik aan het kijken naar hun sociale systeem en hun sociale cognitie. Hoe zij met andere gieren omgaan, dus met elkaar omgaan. En hoe slim zij zijn. En ja, wie weet kan ik hier ook nog een keer een vervolg aan geven door dat ook bij de gieren te onderzoeken, die natuurlijk daarom bekend staan. Dat ze heel goed in ieder geval op de thermiek kunnen vliegen. En heel hoog kunnen vliegen ook.
0: En eindeloos lang, hè? Die kunnen maar drijven op die wolken en die...
1: Ja, dat gaat heel lang en heel ver ook, ja.
0: Boeiend. Was een leuke vraag. Dank dat je te gast wilde zijn. Jorg Massen, gedragsbioloog. En nu weten we dus dat vogels het gewoon ook leuk vinden om te vliegen. Dit was het Oog voor deze nacht. En morgen is er weer een Oog. En zometeen op deze zender Nooit meer slapen met Teddy Tops. Goeienacht.
2: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
2: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk. En dat is wel belangrijk.
0: En acteur Dick van den Toorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
3: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: NPO Radio 1.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zondag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Zeker te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van der...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
6: Nee, dat hoeft niet. Dat is een grapje. Allemaal service. Eddie, ja. Blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio West.

0: tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment dat je het allemaal niet meer kan.
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: Dus, en hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus.
3: Jij hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.